0: instortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

Welkom terug, beste luisteraars, bij dit tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bomfolks en ik ga voor jullie dit uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We gaan verder met een nummer van de Engelse zanger David Bowie en de Amerikaanse jazz fusion band Pat Metheny Group. Het is afkomstig van de soundtrack van de film The Falcon and the Snowman uit 1985. En dan hebben we het over This Is Not America.

Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Er is meerdere keren geopperd dat Ed hier plagiaat heeft gepleegd met dit nummer. Er werd een keertje zelfs een schadevergoeding van $100 miljoen geëist. Maar het is alle keren afgewezen. In gelijkgesteld dus. Dan gaan we verder met drie favoriete nummers van mijn grote vriend en oud-collega Marco Klepper. En dan beginnen we met de Kiddies, met Eeuwig de Mijne.

Babel Frans van Jan Roch vindt Marco een van de gezelligste liedjes ooit gemaakt. Afgelopen zaterdag van kermis heb ik nog een tijdje met hem zitten te praten in het Pius 10. Hij is een van mijn allertrouwste luisteraars. Ik weet niet of hij vandaag luistert. Nou, hij heeft als derde nummer de Beatles aangevraagd. Maar ik zeg Marco, dan hoort er toch ook een liedje van de Stones achteraan. Ja, en nou, welke zal ik dan doen? Die of die? Nee, doe maar Backstreet Girl. Hele goede keuze, Marco. Maar ja, we krijgen eerst de Beatles met...

@ziege.nl. Allemaal kleine letters, bond met een D. Ja, ik zal het nog één keer herhalen. Klaas.bond@ziege.nl. Dan gaan we verder met een nummer van The Free, met leadzanger Paul Rodgers, die daarna de band Bad Company oprichtte. Dit nummer komt van echt een geweldig mooie LP, Heartbreaker, uitgebracht in 1973. Als je hem nog nooit gehoord hebt, ga hem luisteren. Echt top. Van dat album, LP, gaan we draaien

Bryan Adams met Summer of 69. Bryan Adams en Valens daagden zichzelf uit een lied te schrijven dat nostalgisch was voor een jeugd in Canada in de jaren 60, vergelijkbaar met de manier waarop John Lennon en Paul McCartney reflecteerden op Liverpool en Penny Lane of Strawberry Fields. De tekst werd beïnvloed door belangrijke culturele gebeurtenissen van 1969, zoals de maanlanding van Apollo 11, het uiteenvallen van de Beatles en het Woodstock Festival. Dan gaan we verder met een zwijmeliedje van Paul Anka. Put your head on my shoulder.

De tweede uit de stenen tijdperk, Runaround 2. En rock'n'roll nummer in een aangepaste doo-wop-stijl, zoals dat heet. Oorspronkelijke nummer 1 hit in de Amerikaanse Hot 100 voor de zanger Dion. En dat was in 1961, nadat hij de groep Belmonts had verlaten. Het werd geschreven door Dion samen met Ernie Maresca. En het vertelt het verhaal van een ontrouwe geliefde. Daar zijn er nog wel een paar van, denk ik. Dan gaan we verder met zo'n Engelse band die vooral in de jaren 60 zeer succesvol waren. Dat waren ook zeker de Pet Shop Boys. Boys moet ik zeggen.

Sitting on the Fence is een nummer geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Het nummer werd gegeven aan het zangduo Twice as Much. Het nummer werd bij ons een top 40 hit en had een bescheiden aandacht in de Verenigde Staten. De versie van de Rolling Stones werd opgenomen in 1965 tijdens de Aftermath-sessies. En werd voor het eerst in de Verenigde Staten uitgebracht op het album Flowers. En dat was in 1967. Daar staat ook Backstreet Girl op, die we al eerder gedraaid hebben. Puur toeval. Het volgende nummer is van de Family of the Year. Hero.

En dan is het zonder erg alweer bijna 5 uur. Deze aflevering wordt vannacht nog een keertje herhaald. En dat is van 1 tot 3 uur. Maandagmiddag ben ik er weer. Van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond. Met rond 6. En vandaag sluit ik natuurlijk weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Brian Ferry met Roxy Music. Over you. Doei.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is herfst en wij

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is herfst en wij kleuren.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Nou ja, niet nou.
10: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
9: Nou ja, niet nou.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
13: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
14: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
13: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
15: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
16: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
17: Wat zei jij nou?
16: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
18: Het is herfst en wij.

0: streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Moet je naar geen nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Het is herfst en wij

Welkom luisteraars, we zijn er weer. De kermis hebben we goed doorstaan. En we gaan nu met een gewoon programma door. En dat blijven we doen tot aan de kerst ongeveer. Wat u net hoorde was natuurlijk Alaska met Play for Peace. En Play for Peace is het album waarvan het eerste nummer gelijknamig is. Het gaat over de mooie woorden die John F. Kennedy uitsprak op de campus van de universiteit in Washington D.C. in 1963. Het was een oproep tot vermindering van atoomwapens. Helaas is zijn droom geen realiteit geworden. En dan gaan we verder met de zangertjes van Volendam. En die kwamen met een versterking van Tini Sier in de Volendammer Top 1000 op nummer 345. Het nummer is voor de eerste keer gezongen door de bekende Amsterdamse zanger Kees Manders in 1950. Hij zong het dat jaar voor het eerst op de dijk in Volendam. Daarna is het uitgegroeid tot een traditioneel lied. En in 2013 kwam het dus in de Volendammer Top 1000 terecht. Hier zijn de zangertjes van Volendam met Tini Sier, met zoals Volendam, je bent de parel.

Een nieuw nummer van Niels Buijs draaien we nu. Door de kermis kwam hier niets van terecht. 28 augustus kwam het nummer uit. Het nummer werd geproduceerd door Jan de Witte. 9 oktober is de release van Niels' nieuwe album In de PX. Hier is Niels Buijs met Fake Fun.

In 1997 bracht Maribel haar Nederlandstalige album uit Geef mij je hand. De teksten zijn van Dick Plat en Harme Veerman. En de muziek is van Jan Buijs, Jan To. In die tijd werd ze moeder van Dirk-Jan. En was ze heel blij met dit album. Hier is Maribel met Ik wil jou. Oh. Het geluid is weer niet goed.

Monique Smit kwam in 2010 met haar tweede album Verder. De tekst en muziek zijn door diverse mensen gemaakt. Monique maakt nog steeds muziek en afgelopen vrijdag kwam er een nieuw duet uit. Samen met zanger Guido van der Gracht of zo. Nu draaien we het nummer wat op nummer 655 staat in de Volendammer Top 1000 en is geschreven door Edwin de Groot. Volgende week het nieuwe duet. Monique Smit, pak me dan als je kan.

0: dan.
1: Casey Joseph kwam op 2 augustus uit met zijn nieuwe single Play Your Game. Door vakanties en kermissen hebben we hem nog niet kunnen draaien. Hij schreef het nummer zelf en liet de productie over aan Jan de Witte. Kees Joseph Veerman is ook wel bekend als de bassist van de Tribute to the Cats Band en als Piet van de Beatles. Maar hier is Casey Joseph met Play Your Game.

In 2013 was er een cd, Louder in the Fist, van Brown Leg. Brown Leg bestond uit Saul Jonk, Erwin Blondeau, Ralf Nails, Martijn Tol en Martijn de Wit. Dat muziek in Volendam dicht bij elkaar ligt tussen de verschillende bandjes, dat staat vast. Zo is er van Brown Leg een speciaal dankwoord voor Patrick Ussum van Great Sin. Maar hier is Brown Leg met Alone.

0: Hirkes Circus was actief vanaf 2012. Ze speelde vooral muziek uit de gouden muziekjaren 60 en 70. Hirkes Circus heeft in de PX tributes gebracht van Queen, Steely Dan en de Beach Boys. Met strank samenspel, meerstemmige zang en een gevarieerd repertoire leverde de band swingende en springende muziek af. En het is heel jammer dat deze band niet meer bestaat. Hier is Hirkes Circus met I Feel Free, een nummer van The Cream.
1: Vrije gevoel, mensen.
2: Het vrije gevoel.
1: Wat voelen wij vandaag? Dat gaan we overbrengen.
3: I feel free.

0: Dankjewel.
1: 2023 zaten Mal en Nick Schilder bij de beste zangers van Nederland. Nick viel in voor Mart Hoogkamer, die er niet was vanwege een burn-out. En Mal stak hem een hart onder de riem door een lied van hem te zingen. Ze heeft zijn nummer Diamant vertaald naar het Engels met de sterke boodschap You can't get me down. Hier is Mal met Diamonds.

In 1999 bracht No Pictures Please een EP uit met 5 nummers. En een van die nummers kwam in de Volendammer Top 1000 terecht op nummer 654. Dit nummer werd geschreven door Van Holmen en Wim Westendorp. De veel te vroeg overleden Wim Westendorp was tevens bandlid. En de EP werd opgenomen in de studio Het Eigenwijze van Jaap Tol, Jaap de Bok, en studio Arnold Muren. De andere leden van de band waren Candy Muren, Erik de Boer, Johan Everans, Raars, Kees Tolbarre en Rumex Lansen. Hier is No Pictures Please met Papua in Zambia, oftewel Marihuana.

Het 20-jarig jubileum van de Tribute to the Cats Band werd op het Europaplein in Volendam gevierd. De band, ooit begonnen als hobbyband die muziek van de Cats speelde, en deze muziek blijft onverminderd populair. Jan Keizer en Jan Dulles waren de gastartiesten die bij dit optreden waren. Hier zijn de Tribute to the Cats Band en Jan Dulles met Country Woman.

Ook bij de beste zangers zong Simon Keizer het nummer Never Nooit Meer. En dat was in 2009. Er deden toen 7 artiesten mee, waaronder Nick Schilder, Henk Westbroek, Gordon, Albert West, Danny de Munk en Thomas Bergen. Maar Simon zong het nummer wat of geschreven is door Jolien Brebels. Simon Keizer met Never Nooit Meer.

Tom Koning, de zanger van de Kleintjespeels, die helaas niet meer onder ons is, was voor de Kleintjespeels in 1969 solo. In die tijd deed hij mee aan een talentenjacht en won deze. Hij verdiende hiermee een platencontract. Hij heeft 5 singles gemaakt, waarvan Thank You for Loving Me So de bekendste was. Het nummer is vertaald uit een Duitse demo, Schließ deine Augen und schau in mein Herz. Hier is Tom Koning met Thank You for Loving Me So.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
6: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
7: Maar waarom Venturi?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus bij wie?
8: Bij Venturi.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Nooie, niet nou.
3: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nooie, niet nou.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
8: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
9: Moet je naar geen nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd en daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
14: Wat zei jij nou?
13: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
15: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
16: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
17: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
18: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek en easy listening zullen uw oren weer kunnen verwennen op deze zondagochtend van 9 tot 10 uur bij Love Classic, de LOVE. We gaan meteen door. Of ik moet even nog vertellen dat het Koen Dederiet is, in de gezongen door Armand Amar en Sandrine Piau. En ik ken het stukje niet, maar het was dus een leuke intro, zullen we maar zeggen. We gaan verder met Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart. De aria Ein Mädchen oder Weibchen. In het verhaal is Papageno de vrolijke, iets wat bange en eenvoudige tegenpol van de heldachtige prins Tamino. En hij draagt een vogelpak, vangt vogels en verlangt vooral naar goed eten, wijn en een liefje. Papagena, dus daar is hij eigenlijk naar op zoek. De naam is afgeleid van het Italiaanse woord papagallo. En dat betekent papegaai, gecombineerd met vogelklanken. En de symboliek Papageno staat symbool voor de gewone aardse mens. Die meer geeft om het simpele geluk in de liefde dan om het hogere spirituele idealen. Ja, oké. Nou, we zullen daar niets verder op voor zeggen. We gaan gewoon beginnen.

En dat was het Bavarian Symphony Orchestra. En dat was een leiding nog van Bernhard Haitink. Dus dat is een hele tijd terug. En die zanger was geloof ik Wolfgang Brendel. Ja, het deed het ook wel heel erg mooi, deze meneer. We gaan even naar Domingo. En die gaat een aantal liedjes voor u zingen. En dat is, hij werd geboren in Madrid, Spanje. Maar verhuisde als kind met zijn familie naar Mexico. En het lied De Flor de Canela. De herkomst is eigenlijk uit Peru. En het lied werd in 1950 gecomponeerd en is uitgegroeid tot een muzikaal symbool. En het onofficiële volkslied van de Peruaanse hoofdstad Lima. Het lied wordt wel in Spaans gezongen, vandaar de verwarring altijd. Spaanse artiesten van over de hele wereld, over wie de Spaanse tenor Domingo, hebben dit eigenlijk ook opgenomen. Que madie sepa mi sufrir, als het ongeveer goed uitgesproken is, dan is het ook Spaantal als een Spaantaliges lied. Maar het komt oorspronkelijk niet uit Spanje zelf. De juiste titel van het nummer is Que nadie sepa mi sufrir. En wat betekent laat niemand mijn lijden weten. En Domingo heeft dit wereldberoemde lied inderdaad gezongen. Hij zingt het vaak in een mix samen met andere bekende Zuid-Amerikaanse liedjes uit Peru, Argentinië. Amaritos, ja, Amaritos is een Spaans lied in de zin dat het in de Spaanse taal is gezongen, maar de muzikale oorsprong ligt in Zuid-Amerika. Het nummer is bekend, de Peruaanse wals, Peruano de, of wals Criollo. Nou, dan heb ik een beetje aan u verteld wat het een beetje is. En dan gaan we echt naar luisteren, want ja, het blijft toch een hele bijzondere zanger, die Domingo, een wereldberoemde. Al heeft hij dan wel een paar dingetjes niet helemaal goed gedaan, maar ja, oké, daar praten we dan niet meer over.

En zingen, dat kon hij dus absoluut heel erg goed. Het is natuurlijk een van de beroemdste tenoren van de wereld. Wat moet je nou zeggen als een hele knappe vrouw naar je toe komt en geeft een knipoog? Wat moet je dan? En als, ja, dat zou dan nog kunnen. Maar als je zegt van, luister, ik ben beroemd en dit en dat en dat. En dat moet je, ja, wat moet je dan doen? Dan krijg je bijna een beetje MeToo-achtige situaties. Oké, maar dat was even tussendoor. We gaan natuurlijk luisteren naar muziek, want dat is weer prachtig mooi. En deze filmmuziek komt uit The Legends of the Fall. Dus daar moeten we maar even weer van gaan genieten.

Dat is een hele mooie film natuurlijk. Legends of the Fall. En de muziek is schitterend. En ja, samen met Brad Pitt en Anthony Hopkins. Hele mooie film. En die andere meneer heb ik zijn naam kwijt. Maar in ieder geval top acteurs. Heel erg mooi. En ja, die Brad Pitt heeft natuurlijk ook het nodige meegemaakt. En dat is om een paar wijnstokken, geloof ik. Maar in ieder geval, zo kan liefde lopen. We gaan verder. When You Say You Love Me.

en dat is natuurlijk wel When You Say You Love Me van Josh Groban. Prachtig gezongen. Ja, samen met een glaasje rode wijn tegenover elkaar en dan toch een beetje lief doen. Dat is natuurlijk wel erg leuk. En Brett had daar toch wat problemen mee. Dan heb je maar een leuke wijntoestand met een hele wijnstok overal. En dan zegt de een, die wijnstok is voor mij en die stok, daar blijf je vanaf. Zo kan het lopen in het leven. Maar oké, Der Bettelstudent van Karel Milocker is een beroemde Weense operette uit 1882... die zich afspeelt in Krakau rond 1704. Het verhaal volgt de Saskische kolonel Ollendorf die de trotse Poolse gravin Laura wil vernederen omdat zij, nadat zij zijn avances heeft afgewezen. Hij zette een bedriegelijk plan op waarbij de arme student Simon als rijke prins wordt voorgesteld om Laura's hand te winnen. Nadat het bedrog uitkomt en de politieke situatie kantelt, overwint de liefde en eindigt het stuk gelukkig. Dus ja, het loopt bij de love is ook alles gelukkig. Daar loopt alles met veel liefde en goede dingen vooruit. Dus nou, laten we maar gaan luisteren, want het is weer mooi.

Dat was een prelude van Serge Rachmaninoff, nummer 24, nummer 23 en nummer 5, eigenlijk in G mineur. Maar daar kennen de mensen toch niet vaak over de toonsoorten en alles wat ermee te maken heeft. Dus het is gewoon een prelude van Serge Rachmaninoff, zullen we maar zeggen. Maar aan de piano was dat Nikolaj Luganski. En die kon toch wel even heel erg mooi spelen, zullen we toch maar zeggen. Dat was wel een topper als je dat hele stuk gehoord hebt. Laten we nog even naar de opera gaan. En dat is Don Carlos van Verdi. Het verhaal speelt zich af rond 1550 in Spanje. Liefde en plicht. Infant, Don Carlo van Spanje is verliefd op Elisabeth van Valois. En ze moet echter trouwen met Carlos' vader, koning Philips II, om vrede te sluiten. Dat heb je vaak in die tijd. Conflicten, de opera draait om menselijke drama's en diepe relaties. Vader en zoon, man en vrouw en de vriendschap tussen Carlo en Posa. In de achtergrond, de persoonlijke tragedies spelen zich af tegen een grimmige achtergrond van politieke onderdrukking en de strenge macht van de katholieke inquisitie. We gaan luisteren naar de prachtige aria uit deze opera. De aria Carlos écoute, écoute, je meurs l'âme joyeuse. De dood van de markies van de Posa uit de opera Don Carlos van Giuseppe Verdi. Gezongen door de bariton Leonucci als Posa.

Ja, dan heb ik nog even Barbra Streisand voor u. Die zingt Evergreen. En daarna gaan we nog een duet doen. En dan moet ik even de Vuur Elise overslaan dit keer. Want de tijd vliegt hier snel voorbij bij de LOVE. Omdat het allemaal zo mooi is, hopelijk. Daar komt-ie.

Ja, dus we gaan niet naar Verreliezeloos luisteren van Lang Lang. Is natuurlijk wel erg mooi, maar die komt volgende keer nog wel. Die hebben we vaak gehoord, maar deze hebben we ook wel eens gehoord. Maar die is heel erg mooi. Groven met Bocelli in duet. We Will Meet Once Again uit het album Riches.

Ja, dit was het weer, het Love Classic uurtje van 9 tot 10 uur. En ik hoop dat u weer genoten heeft, want daar gaat het uiteindelijk om. En ik zeg wel eens wat niet helemaal lekker gaat, maar oké. Dat hoort bij onze LOVE. We zijn natuurlijk deels professioneel. En we willen ons best doen natuurlijk. Maar als je bij de NOB zou werken, dan word je meteen met €3000 netto in de maand word je even binnengehaald. Of nog meer. En dit is een ander verhaal natuurlijk. Wij zijn allemaal vrijwilligers. Wij doen het allemaal op ons best. Om u zo mooi mogelijk te vermaken, zullen we maar zeggen. Johan Tol staat klaar. Jaap is met zijn vriendin, zullen we zeggen. Met zijn vriendin, dat mogen we wel zeggen. Op vakantie in Oostenrijk. En zijn hart, zei hij vorige week al, is beter gaan kloppen. Hij is helemaal verliefd geworden, dus ja, wat moet je nou nog meer in het leven? Dit hele programma draait eigenlijk om de liefde. En om gezondheid is eigenlijk nummer 1. Daar gaat het uiteindelijk om, want dat is het belangrijkste. Ik wens u het allerbeste en ik ben er volgende week weer. Tot ziens.

0: Kloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Het is herfst en wij

0: Zo.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja, zeker weten. Nou, dat was Monique Smit met Beter Af Alleen hier in de ochtendshow. Mensen, van harte welkom bij een hele nieuwe editie van het programma dat bol staat van mooie muziek en van natuurlijk Volendammer muziek. Want daar zijn we uiteindelijk er een beetje voor hier bij de lokale omroep om dat te promoten als een gek. Goedemorgen allemaal. En Lucas, goedemorgen.
2: Ja, dit is weer even wat anders, hè, dan Jaap Mol.
1: Ja, normaal gesproken hoor ik...
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan Tol.
2: Ja, dat is nu iets anders.
1: Dat is nu iets anders. Ja, Jaap is aan het genieten van een heerlijk weekje Oostenrijk. En hij gaat lekker rusten en vooral lekker dingen bezichtigen daar in dat land. Dus daarom hebben we Lucas van stal gehaald. En ja. Lucas is natuurlijk een bekende hier bij de lokale omroep. Hij doet een
2: altijd
1: programma.
2: Altijd gezellig om even langs te komen.
1: Ja, en je hebt een programma op woensdagmiddag of woensdagavond, moet ik zeggen.
2: Toevallig sinds een week gestopt.
1: Oh jee.
2: Omdat het is niet meer te combineren met werk, stage en school.
1: Ja.
2: Ik doe wel nog lol sport op de vrijdagavond. Af en toe Volendam Centraal als Vincent niet kan. Ja, weet je, ik ga ook in januari toevallig studeren in Spanje.
1: Ja.
2: En al een beetje, ja, omdat dat er al aankomt, dacht ik, ja, voor die 3 maanden die nog aankomen, altijd maar voice track is ook niet leuk.
1: Nee,
2: en daar
1: nee.
2: heb ik nu ook geen tijd meer voor. Maar daarna, na die periode, ben ik er gewoon weer.
1: Ja, in die tussentijd val je af en toe in bij mensen
2: zeker,
1: die je nodig hebben. En dat doe je goed. Zo ook voor morgen. Dus we gaan er een mooie show van
2: mooie
1: maken.
2: 2 uur, ja.
1: Met heel veel mooie liedjes, mensen thuis. Dus laat jij gaan verrassen. Laat je zakken op de bank. Ontbijt je er al in waarschijnlijk. En laat je verrassen voor al die mooie liedjes die voorbij komen. In het heden, in het verleden. En de eerste die wij vanaf nu dan even lekker gaan draaien. Dat is er eentje van Johnny Cash. Alleen Chris Isaak nam het op een tijdje later. Jaren later eigenlijk. Het is geschreven door June Carter. En haar zus Anita Carter nam het in 1962 op. Eigenlijk als titel Love's Ring on Fire. Maar een jaar later kwam Johnny zelf. En die nam het nog een keer op. En die heeft het uiteindelijk groot gebracht wereldwijd. En Ring of Fire is een meesterstukje geworden. Dit is de ochtendshow. We gaan beginnen met Chris Isaak.

Het is 1976 als Kees Veerman de kans krijgt om een prachtig mooi album te maken. En dat noemt hij Another Side of Me. Heel toepasselijk, want het Cats-repertoire was natuurlijk anders als dat Kees altijd ook schreef. En sommige liedjes kwamen daarvoor in aanmerking en sommige liedjes niet. En dat bleef natuurlijk op een stapeltje liggen. Dus in 1976 nam hij een album op dat eigenlijk voor hem een heel andere kant was van het verhaal. En een van die mooie liedjes die op dat album staat, dat is Yesterday Be Dead and Gone. En dat is een van de twee liedjes samen met Sailor Ceylon die in de Second Life Tour met de Cats op de bühne werden gespeeld daar vanaf 1976 tot 1979. Goed, we gaan verder met de Mon Amour Band. En de Mon Amour Band die maakte een drietal albums, geloof ik, en dan daarna nog een soort finale CD. En hebben een mega mooie tijd gehad. Dat de BSDN in 2007 besloten te stoppen, was Jacques Veerman daar nog niet helemaal klaar voor. Dus hij bedacht een soort tribute to the BSDN Band. En hoe mooi kan je dat dan verder noemen door het een naampje te geven zoals Mon Amour. Dat een nummer 1 hit is geweest natuurlijk in 1976 voor deze band, BZN. Ze begonnen de toeren en uiteindelijk hebben ze een soort prachtige ode aan de Palingsound gebracht. En dat heette 50 jaar Palingsound. En dat ging gepaard met een prachtige DVD en een CD. En daarmee besloten ze eigenlijk hun loopbaan. Een van die mooie liedjes die de revue passeerde in het carrière van Mon Amour Band is het liedje Blue. Zijn de Mon Amour Band in de ochtendshow.

0: De man deed enorm veel goeds in zijn leven. Hij heeft altijd wel heel veel weggegeven, deze Elvis Presley. Tot zijn dood aan toe stond er volgens mij nog maar ruim een $500,000 op de bank. En de grote mensen achter Elvis die de boekhouding deden. En die haalden Priscilla erbij en die zeiden van misschien moet je toch maar wat gaan organiseren of Graceland moeten gaan verkopen. Want de man had met die 6 ton hield hij het nog 3 maanden uit met zijn personeel dat hij in huis had. En dan was de pot op en Elvis was overleden. Dus gooiden ze in 1982, gooiden ze daar het Graceland op en maakten daar 1 groot museum van. En tot de dag van vandaag levert dat kapitaal op daar bij de Presley Enterprises. Maar een mooi voorbeeld is dat wat de man dan deed aan goeds is dat in de jaren 70... Leo Sayer de plaat I Feel Like Dancing uitbracht. En tijdens een optreden maakte Leo Sayer een valletje. En daar had hij meer last van dan hij had gedacht. Dus Leo die moest opgenomen worden ergens in een ziekenhuis. En daar moest hij revalideren, want de val had wat gebroken of wat anders. Maar een man komt er naar hem toe en hij zegt, mijn baas zegt dat ik jou meenemen moet en dat ik jou in een heel goed revalidatiecentrum moet brengen. En Leo die zegt, nou oké, is goed, ik ga wel mee. En hij kwam daar in een prachtig groot, mooi, duur ding en hij werd goed verzorgd. En op een gegeven moment komt de jongen weer naar hem toe. Hij zegt, mijn baas vraagt of het allemaal nog wel goed gaat met je. Ja, zeker, zegt hij, het gaat heel goed. Hij zegt, maar mag ik je vragen? Nee, ik kom morgen wel weer terug, ga ik wel even kijken hoe het weer met je is. En na een paar dagen komt de man weer bij Leo Sayer en hij begint weer van, nou, hoe gaat het nu? Ben je al goed? Ja, hij zegt, ik mag morgen weg. Hij zegt, maar wie is jouw baas nou? Wie betaalt dit nou allemaal? En toen liet hij een foto zien van zijn baas en dat was Elvis Presley. En met een boodschap dat hij vond het liedje I Feel Like Dancing fantastisch. En daardoor heeft hij hem helemaal opgelapt op eigen kosten. Nou, dat was nou Elvis Presley. Goed, we gaan verder met de favoriete album wat we hebben hier elke week bij de ochtendshow. En dat komt van de Val naar mijn artiest die we elke week hier in het licht zetten. En dit keer is het album, hoe heet het ook alweer, Lucas? Caruso of zo?
1: Ja, Caruso.
0: Caruso, dat komt van Niels Buijs, een aanstormend talent hier op Volendam. Die gisteren of eergisteren zijn nieuwe album heeft gereleased. Nou, daar gaan wij dus 2 hele mooie plaatjes van draaien. Het eerste plaatje dat we gaan draaien van Niels, dat is Runaway. En de tweede daarna is Zorro. Favoriet album in de ochtendshow, Niels Buijs,

0: Goede tekst ook.
1: Ja, het is hartstikke leuk. En we gaan veel meer horen van deze nieuwsbuis. Ook hier bij de ochtendshow binnenkort. Oké, we gaan naar 1975. En dat doen we met Hans Bouwens. 1975 was zijn jaar. Hij ging naar Jaap Buijs toe. En hij zei tegen Jaap Buijs, toen hij net met Jaap in contact kwam: als je maar zorgt dat ik voor mijn 32e miljonair ben. En dat was op zijn gat af. Hij was 32 en Hans was miljonair. Dat had Jaap voor elkaar gekregen. En dat ging niet zonder vlag of stoot. Want met het liedje Paloma Blanca in 1975... toen kwam hij aan bij de platenmaatschappij en die wilden het eigenlijk niet op single uitbrengen. Oké, zegt Jaap, als ik dan naar de buurman ga, dus de Duitse EMI's, mag ik het dan wel voorstellen? Dat mag wel, maar wij doen het niet. Dus ze gingen naar Duitsland toe. En in Duitsland, daar werd ook weer gevraagd: mogen we Paloma Blanca op single uitbrengen? Maar het intro duurt nogal lang. En dat is voor de radio's is dat funest, dan gaan ze hem niet draaien. Dus de Duitsers die ging twijfelen. En vervolgens zijn ze naar Oost-Duitsland gereden. En daar hebben ze weer de plaat aangeboden bij EMI. En daar is het wel gebeurd. Daar is het wel gebeurd, want daar heeft EMI wel de plaat op vinyl geslingerd. En Paloma Blanca nam een vlucht en begon te verkopen als een tierenlier. Kwam nummer 1 in volgens mij 13 landen of zo. En is zo goed verkocht dat Hans in één klap binnen was. En toen zei natuurlijk onze eigen platenmaatschappij hier in Nederland: ja, daar gaan wij hem ook uitbrengen. En toen kwam hij ook nummer 1 in de top 40. Het album was er niet minder om. Het was een fantastische plaat daar in 75. Met onze eigen Lida Bond in de gelederen. En wij draaien daar een ander liedje van. En dat heet Rosemary.

0: je had eerst had je Sandra en Andrews natuurlijk. En die was, die hadden hele mooie plaatjes. En vervolgens stopte Sandra ermee. En toen kwam Rose en Andres. En die maakte bijvoorbeeld dit My Love uit de jaren 70. Prachtig mooi. Wat u van ons gewend bent hier in de ochtendshow, dat is toch wel die fantastische bluegrass tip van Jaap Mol, die hier altijd op zondag rond dit klokje voorbij komt. En Jaap put dan uit een grote kist met fantastische bluegrass liedjes. En heel af en toe dan zegt hij, ik heb een folk tip en daarnaast ook nog wel eens een country tip. En nou, Jaap is er niet vanochtend, dus Lucas is hier in plaats van Jaap. Ja, als ik dan rechts van me kijk, moet ik wel even wennen, Lucas.
1: Ja, het ziet er natuurlijk even wat jonger uit.
0: Het is wel een ander gezicht even. Maar Jaap heeft dus altijd een mooi verhaaltje bij die bluegrass tip. Maar goed, hij is er niet. Dus we hebben in de geest van Jaap Mol hebben we iets bedacht. Wat ook wel een beetje Volendams moet zijn. Want ja, dat is mijn bijdrage er dan aan. Maar we zijn in de kist gaan duiken van de countrymuziek van Volendam. En dan kom je al gauw bij Spex Hildebrand terecht. En Spex die maakte in 1985 het album Left-Handed Signature. En het is misschien wel een van de eerste conceptalbums die op Volendam uitgebracht zijn. In samenwerking met Jip Goldstein schreef hij dat prachtige album met fantastische liedjes erop. Twee singles overigens die ervan afkwamen. La Villa Latino en Alligator Tears. En de albumtrack van Alligator Tears is anders als de singletrack van Alligator Tears. Hè? Want die Alligator Tears op single, daar zijn de overige ketsen bij betrokken. En die zingen een beetje mee in het koor op Alligator Tears. Dan heb ik het over Jaap Schilder de Koster. En dan heb ik het over Arnold Muren en Kees Veerman. Die drie die hebben ook later nog meegedaan op de plaat So Long Ago in 93 van Spex Hildebrand. Maar in 85 deden ze dat al met Alligator Tears. Nou, op dat album staat Buenvenidos a la Colonia Penal. En dat wordt onze country tip in de geest van de Muziek BV deze week in de ochtendshow. Hier is hij, Spex Hildebrand.

Ja, Alan Price met de Jero Song hier bij de lokale omroep. Wij zijn zo terug natuurlijk met de boodschapjes die we gaan doen zo dadelijk. En daarna, na 11, dan zijn we weer helemaal terug. Met een hele uur lang mooie muziek uit de ochtendshow One Way Win. Dus tot zo, mensen.

0: Dit is One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
2: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
1: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
8: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
9: Maar waarom Feintory?
10: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
9: Dus bij wie?
10: Bij Feintory.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: Het is herfst.

The Cats met Second Pair of Eyes uit de jaren 80. En dat van het album Third Life. En dat werd geschreven door Piet Veerman. Straks hebben we nog een leuke geitje van Piet Veerman. Want zijn nieuwe single is uit deze week. En we gaan hem straks voor je draaien. In de vorige uur hoorde je nog Ome Kobus. Daar sloten we mee af voor 11. En het grappige van dat liedje van de Amazing Stroopwafels, dat uit 1981 vandaan komt, is dat het ooit geboycott werd. En je gelooft het toch niet waarom. Want zo was die tijd dan zeker of zo. Maar hij had dat stompje been natuurlijk. En hij was gebeten door een haai, die Ome Kobus. En het was allemaal een toestand daar op dat strand. En toen zeiden dus de mensen die voor de gehandicapte branche, in ieder geval daar in die hoek, die vonden het niet kunnen dat dat plaatje op de radio kwam. Dus toen werd het geboycott, omdat het te discriminerend zou zijn voor de gehandicapten. Zo zou het zo zijn geweest in 1981. Maar goed, desalniettemin, het blijft een leuke plaat van de Amazing Stroopwafel daar in 81. In het gelijknamige album werd daar een grote hit, een goed verkocht album. Goed, we begonnen met Jan Smit met Hou je nog steeds van mij? En zoals gezegd, de Cats kwamen daarna uit 83 met Second Pair of Eyes. Je luistert naar het programma One Way Winter Ochtendshow. En we gaan verder met Theo Diepenbroek met Oh Darling.

Het waren de eerste jaren van de jaren 70 toen Volendam bomvol met Volendammer bandjes zat. En de Fools waren daar één bandje van. Dit werd op single geslingerd daar in die begin jaren 70. En het heette Jack and Jill. En samen met die Volendammer bandjes had je natuurlijk heel veel Volendammer bandjes die platen maakten. En Next One en de Mad Dog en een BZ en noem maar op, een Left Side. Allemaal werden ze liedjes werden eruit gebracht op vinyl. Maar je hebt natuurlijk ook bandjes gehad die het niet hebben gered om het op vinyl te zetten, maar wel heel populair waren. Hope was bijvoorbeeld zo'n bandje die wel nog demo's heeft gemaakt, maar die helaas niet zoveel liedjes, of eigenlijk helemaal geen één liedje op vinyl hebben uitgebracht. En zo waren de Porgels ook, die daar in de jaren 70 heel populair waren. En ja, ik werd aangehouden door Jaap Mol. Hij zegt, je hebt het helemaal nooit over de Porgels, want wat is het een andere Jaap Mol, moet ik dan natuurlijk wel zeggen. Wat was dat een mooie tijd en wat hebben we een bijzondere mooie tijd gehad op de bühne daar vooral met die band de Porgels. We was wereldberoemd op Volendam en we waren mega goed in het liedje Dracula, zegt die van ZZ in de Maskers. En voor de mensen die nou niet weten wat Dracula is, laat ik een klein stukje van het origineel horen.

0: was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee.
1: Ja, en dat werd dan op het podium vertolkt door deze heren. Die noemden zich eigenlijk de Porgels. Nou, bij deze Jaap, het is vermeld. En de Porgels hebben misschien wel een nieuw leven gekregen. Na deze uitzending van de One Way Wind ochtendshow. We gaan verder met muziek en dat doen we met Gerard Joling, onze vriend van de show. Die een prachtige nieuwe single uit heeft. En die heet Een Creditcard van Staal. Voor de mensen die hebben ingeschakeld, je luistert naar One Way Wind ochtendshow.

Hij heeft er in de hit mee. Deze Gerard Joling kan niet anders. De creditcard van staal in de ochtendshow. Vriend van de show, Gerard Joling. Elke week hebben we hier een prachtige mooie original klaar liggen. Een liedje wat in het verleden is uitgebracht. En wat we dan kijken, wie heeft het nog meer uitgebracht? Wie heeft er nog meer een hit mee gehad? En hoe is die versie eigenlijk nou? We hebben deze week gekozen voor Take Me Home Country Roads. En dat is een liedje uit 1971 van John Denver. Hij kwam er destijds 2 mee in de Billboard. En het werd al gauw goud in Amerika, maar ook platina. En intussen is er al zo'n 1,8 miljoen digitale streams gedaan van dit liedje. Van Take Me Home Country Roads. Het is dus heel veel gecoverd in de loop der jaren. Maar laten we eerst even luisteren naar die versie van een klein stukje van de versie van John Denver.

Ja, opnieuw ingezongen destijds, waarschijnlijk voor een andere maatschappij. Maar zo klonk dat eigenlijk van John Denver. En ja, en dan komen de covers. Want wat waren er vele covers? We hebben bijvoorbeeld een mooi cover van Jan Keijzer, die het op zijn Going Back in Time zette.

En Jan had daar succes mee met zijn derde versie van Going Back in Time. Vervolgens kwam Grandy Foresight met een hele mooie versie.

0: Byron, West Virginia.
1: Ja, en dan in 1995 dan neemt Annie Schilder een country album op. En High Noon heette dat album. En ze maakte daar een selectie met heel veel mooie country liedjes. En daar, of country liedjes moet ik zeggen.
2: Ja, country. Ik
1: mag geen country zeggen. Country liedjes en daarmee ging ze de hort op. En Take Me Home Country Roads staat daar dus ook op. Die gaan we helemaal draaien hier in de ochtendshow. Bij de originals hoor je Annie Schilder met haar versie van Take Me Home Country Roads.

0: het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, de schatkistplaat van deze week is een bijzondere. Je hoorde net Annie Schilder zingen met Country Roads van de cover van John Denver. Maar het heeft in het verleden natuurlijk heel veel mooie liedjes gezongen bij BZN. En waaronder natuurlijk Sevilla, die derde single die BZN weer in die top 5 bracht van de top 40. Sevilla was dat, maar dat is eigenlijk een beetje een lievelingsliedje geworden hier ook op Volendam. En heel veel mensen beschouwen het ook als een van de mooiste liedjes die BZN ooit heeft gemaakt. Sevilla.
2: Ja, het is toevallig ook mijn favoriete BZN-nummer.
1: Oh wel, Lucas?
2: Ja, zeker. Hey,
1: dat is leuk. Nou, dat is dan nog even een beetje toevallig ook. Ja. Want en weet je ook waar de inspiratie vandaan kwam voor dit liedje van Sevilla?
2: Ja, toevallig wel. Dat was omdat Gerry Muren, die voetbalde bij Real Betis.
1: Ja.
2: En daar deed hij toen zo goed. Volgens mij was hij ook zelfs, had er volgens mij ook een beker gewonnen of uitgeroepen tot speler van het jaar Real Betis.
1: Ja, ja.
2: En speciaal voor hem hebben ze voor de stad Sevilla, omdat hij daartoe woonde, dit nummer geschreven.
1: Ja, heel mooi uitgelegd, Lucas. Heel mooi. Fantastisch. Als ik nou een keer niet kan op zondag, dan kan je ook gewoon hier gaan zitten.
2: Ja, nou.
1: Nou, in ieder geval, dat is dus de reden geweest waar BZN die inspiratie vandaan gehaald hebben. Onze lokale hero, Gerry Muren, die dat al die credits kreeg. Maar in 2002 is er nog een versie opgenomen van Sevilla. En toen met de bezetting die BZN toen had. En dat is natuurlijk met Carola Smit op de zang. En dat is wel interessant om dat eens te horen, hoe die dat liedje dan weer ingekleed hebben, samen met Jan Keizer en de band BZN. Dus het is voor een beperkte oplage is het ooit uitgebracht, speciaal voor de fans. En met fandagen werden dan altijd wel een kleinigheidje uitgegeven door de BZN. En met name natuurlijk voor de fans. En dat was dan deze plaat met nog wat liedjes op die cd. We gaan luisteren naar de versie van 2002. En dat is de schatkistplaat voor deze week.

terug te horen, deze Sevilla-versie uit 2002 van BZN samen met Carola Smit natuurlijk. Tja, ik zei het straks al in het begin van dit uur dat we er is deze week groot nieuws geweest. Is op social media en eigenlijk bij onze plaatselijke krant in de Niveau is er groots uitgepakt om te vermelden dat Piet Veerman zijn nieuwe single uit is samen met Mel Vief. En Mel doet daarop mee op de derde stem. En het is eigenlijk Piet's laatste kunstje. Piet heeft gezegd, dit is mijn laatste single. En het is een waardig afscheid, vond hij zelf. Het is eigenlijk begonnen met een cadeautje die iemand wilde geven aan zijn vrouw. En hij vroeg aan Piet, we zijn fan van jou. En we zijn fan van Help Me Make It Through The Night. En hoe mooi zou het zijn als ik mijn vrouw vraag ten huwelijk. En jij zingt Help Me Make It Through The Night. En dan pakken we twee vliegen in één klap. En wil je dat doen? En dat heeft Piet gedaan. Het pakte zo mooi uit met Kees Mol op gitaar, Frank Bond achter de knoppen, dat ze besloten hebben het op single uit te brengen. En toen zei Piet, dan wil ik Mel erbij hebben. Die wil ik als derde stem achter mij hebben om het compleet te maken. Nou, de single is inmiddels uit. De plaat wordt verkocht. En het liedje doet zijn werk. En daarom gaan wij lekker luisteren. Ik heb 3 jaar gewacht om dit te kunnen draaien hier in de ochtendshow. Want het mocht natuurlijk niet meteen gedraaid worden. Maar nu het openbaar is, in de uitgebracht is, gaan we het lekker draaien. Hier is hij, Piet Veerman in Mel met Help Me Make It Through The Night.

In 1972 verscheen het album Cornelis Vreeswijk en haalde de hoogste positie in de LP-charts destijds in 1972. Er kwamen twee singles vanaf, of eigenlijk drie. En dat was Veronica, De Nozem en De Non en deze Jantjes Blues uit 1972. Dat was Cornelis Vreeswijk. Wat zijn grootste succes, dit album. Oké, we gaan verder met Next One in de jaren 80, begin jaren 80. De band wordt achtervolgd door pech, want heel veel pech krijgt Next One in de jaren 70. Omdat ze dan toch eigenlijk wel ruiken aan het grote succes met Little Spanish Sailor. De plaat die volgt heet Sailing Home, met een G op het eind, met Sailing. En die plaat wordt eigenlijk kieschijf. Omdat de band met Little Spanish Sailor zoveel hits of zoveel succes heeft gehad, ook in Duitsland, is het eigenlijk vanzelfsprekend dat de volgende single meegenomen wordt in de slipstream van dat succes. Dus wordt het kieschijf gekozen. Maar op dat moment wordt er een treinkaping gehouden in Nederland. En daardoor wordt er eigenlijk op de radio rouwmuziek gespeeld. En dat dan vervalt de kieschijf van Next One. Dus dat mazzel hadden ze niet. Vervolgens komt de plaat Emily uit. En ook daar is een discussie. Moeten we Emily of Silverbird doen? En er wordt gekozen voor Emily. De plaat wordt geen hit en Silverbird wordt door een andere opgenomen en dat wordt weer wel een hit. In ieder geval in de begin jaren 80 krijgt het ook nog eens een auto-ongeluk met de band, waardoor Andy Antoine nog schade oploopt tijdens dat ongeluk. En op dat moment doet Cats Forever zijn werk. Komt 5 in de top 40. En grote optredens blijven dus uit, omdat de band kampt met blessures. Eigenlijk een beetje door pech achtervolgd dus. Nou goed, een hele mooie single in die periode komt uit. En die heet Still Waters Run Deep. En geen pech. Nou, eigenlijk ook weer wel ook, want het werd geen hit. Maar wel hitpotentie. Prachtige mooie single die uitgebracht is in de jaren 80. Komt-ie.

0: Het is alweer 2007 dat dit uitkwam van de Tribute to the Cats Band. En dat werd gezet op het album Songs to Remember. En dat werd in een mooie package werd dat uitgebracht daar in 2007. Want er kwam een DVD bij die opgenomen was in de Jozef. Met een optreden met Cats-luchtjes natuurlijk. En vervolgens werd er nog een album bij gedaan van de Tribute to the Cats Band zelf. Met eigen liedjes en dan natuurlijk ook nog die DVD-situatie. Maar dan op CD. Het werd een drieluikje in een bijzonder document. Uit 2007. De band is vervolgens natuurlijk al heel wat jaartjes onderweg. 25 jaar. Volgend jaar juni in de AFAS wordt het 25-jarig jubileum wordt daar gehouden. En op dit moment toeren ze door de theaters heen met hun Amerikaanse droom. En een must om te kijken daar in de theaters hoe ze dit doen. Want het is fantastisch gedaan. En de Amerikaanse liedjes, de verhalen. Het is één document geworden daar in het theater. Op 2 oktober aanstaande zijn nog kaarten vrij in Hoorn in het Park Schouwburg. Dus kijk daar naar die plaatsjes. Want wees erbij voordat je weer naar Os moet of naar andere verre steden. Mooi om dat mee te maken. Oké, we gaan naar het einde toe, Lucas. Ik wil nog één huishoudelijke mededeling doen. En dat is de aftrap, want die is aanstaande vrijdag om 6 uur weer te bekijken. En Bertolf is daar te gast. Samen met Erwin van der Looy. De trainer van FC Volendam. Jack Muren doet het wederom weer met Edward Dekker. En Nettie staat weer achter de bar. Hoe is
1: kijk,
0: dat?
1: Gewoon weer de vertrouwde sfeer.
0: Ja. 6 uur aanstaande vrijdag. En daarna de herhalingen natuurlijk bij de lokale omroep. We gaan eruit met een mooi liedje van Corine van Vakari. En Lucas, ik wil jou hartelijk bedanken voor...
1: De volgende keer kan er gewoon een geapp worden, hoor. Ik kom gezellig weer aan.
0: Oké, helemaal top. En mensen thuis, bedankt voor het luisteren. En we spreken jullie de volgende week weer bij een hele nieuwe editie van One Way Wind, de ochtendshow. Dag!

0: Haarlo-VE. Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
1: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
2: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
1: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
2: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique... in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode... en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
7: Moet je naar die nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse Duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, 10 minuten vertraging voor knooppunt Amstel. En ook op de A10 rijdt het langzaam vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwemeer bij Amsterdam-Buitenvelde. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Het is herfst en wij kleuren.

0: Zo, goedemiddag luisteraars hier bij Muziek van de Straat op deze 27 september, het jaar 2026. Dit is Muziek van de Straat tot 2 uur.
1: En wat gaan we allemaal doen? Nou, straks natuurlijk de muziekagenda, zoals u gewend bent. Peter Nierop is er weer bij met de wekelijkse column, zo rond de klok van 10 over half 1.
0: Ja.
1: En?
0: Het gaat niet over gehoorapparaat, hè?
1: Nee. Het gaat over politiek. Dus we krijgen we krijgen nu een beetje de nabeschouwing van Prinsjesdag van Peter.
0: Daar was ik al een beetje bang voor, dat wel, ja.
1: En we hebben ook nog iets over de kinderboekenweek, zie ik staan. Het is natuurlijk kunstmaand in oktober. Ja. Dus ook daar gaan we het een en ander over vertellen. En de Lofliefeling.
0: Ja, de Lofliefeling.
1: Is dit keer weer een lokale. En we hadden het helaas nog over dat ik niet kon wachten totdat zij weer met nieuwe muziek zou komen.
0: Nou, ik zie jou weer genieten.
1: Ja, nou ja, ze heeft dus geluisterd straks dus in het tweede uur de nieuwe Lof, een lieveling van deze week. En we beginnen zoals altijd met muziek uit de jaren 70. En in september 1978 stond de top 40 werkelijk waar vol met nummers uit deze film.
0: Okay.
1: Er is later ook een musical van gemaakt. En dan heb ik het natuurlijk over Grease. En wij hebben uitgekozen Frankie Valli.

0: Heerlijk uit de jaren 70 horen deze van Andrew Gold en Never Let Here Slip Away hebben we het over. Goed, we gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: En we starten met het onder de aandacht brengen van een nieuw cultureel initiatief in Middelly en het promoten van een van onze eigen radio- en tv-presentatoren. Samen met Stichting Kerkje Middelly wordt gewerkt aan de oprichting van Podium Middelly, een nieuw cultureel initiatief binnen de gemeente Edam-Volendam. Het project richt zich op de ontwikkeling van een kleinschalig, kwalitatief, hoogwaardig muziek- en cultuurpodium met een sterke focus op jazz en aanverwante kunstvormen. Ja, en als ik zeg jazz, dan verraad ik eigenlijk al gelijk over welke RTV Love presentator ik het heb. Want jij kan hem invullen. Als ik zeg jazz, dan zeg je...
0: Harry Hulskemper, ja.
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Op zondag 4 oktober mag hij het podium Middelly aftrappen met het draaien van jazzmuziek. En tussendoor kan er ook genoten worden van een live optreden van Root Twist. En dat is een instrumentale band uit Rotterdam, bestaande uit conservatoriumstudenten van Codarts die blues, rock en fusion met elkaar combineren. Dat allemaal dus zondag 4 oktober tussen 2 uur 's middags en 5 uur in het kerkje van Middelly. Een dag eerder, zaterdag 3 oktober, staat de PX in het teken van een onvergetelijke ode aan de vrouw. In de muziek met om 8 uur 's avonds The Sound of Her. The Sound of Her is het muzikaal spektakel waarin een aantal van de mooiste Volendammer vrouwenstemmen en mannen van dit moment het podium betreden. Met topzangeressen als Nancy Guit, Lenny Guit, Tini Klauer, Anneke Bont, Sharon Tuyp en topzangers Frank Zwarthoed en Patrick Schokker wordt deze avond een ware viering van de vrouw in de muziek. Ook de Top 2000 Band en Genius zijn van de partij. En alsof dat nog niet genoeg is, opent de jonge talentvolle band Rewind de avond met een energieke support act. The Sound of Her is voor iedereen die houdt van goed muziek en een onvergetelijke avond uit. En voor meer informatie en kaartverkoop kun je terecht op www.pxvolendam.nl. En natuurlijk hebben we een van die stemmen die u die avond kunt horen op onze draaitafel liggen. Hier is Lenny met Colors.

0: Go Your Own Way was dit. En dat was van Jan en Nelly Keizer uit 2009 hier op de LV Radio. Goed, de kinderboekenweek komt eraan.
1: Jazeker. En die start op woensdag 30 september. En het wordt ook gelijk een heel groot feest. Dit jaar is het thema Spot aan. En dan draait het er vooral om dat je in een boek eigenlijk kunt zijn wie je maar wilt. Bijvoorbeeld een beroemde zanger, een komiek of een echt podiumbeest. Wat zou jij dan graag willen zijn?
0: Nou, dat is wel weer een vraag.
1: Ja, dat is wel weer een vraag. Die zag je niet aankomen.
0: Nee, totaal niet, nee.
1: Ik denk dat jij gewoon Superman zou willen zijn. Of Spiderman.
0: Oh, dat lijkt me wel wat.
1: Ja. Ja. Nou, ik zou dan wel een prinses willen zijn.
0: Toch wel?
1: Ja, lijkt me wel leuk. Voor één dag of zo.
0: Voor één dag?
1: Voor één dag.
0: Goed verwennen en dan is het goed geweest.
1: Ja. Nou, tijdens de kinderboekenweek die tot 11 oktober duurt... is er van alles te beleven in de diverse bibliotheekvestigingen... in de regio Groot-Waterland. In de bibliotheek Volendam wordt samen met Your Talent de kinderboekenweek op 30 september... tussen 3:15 middags en 5:00 feestelijk afgetrapt... voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Er staat een springkussen klaar, je kunt je laten sminken... en alleen of met je bestie op de foto in de fotoboot. En er zijn cupcakes om te versieren. De bibliotheek Edam staat op 30 september juist in het teken van de wat jongere kinderen... Kinderen van 3 tot en met 6 jaar kunnen aanschuiven bij het voorlezen en daarna zelf mooie boekjes kiezen. Het voorlezen start om 3:30 'smiddags. En op donderdag 1 oktober kunnen kinderen tussen 6 en 9 zich vanaf 2:30 'smiddags verkleden in de bibliotheek Edam. Om daarna op de foto te gaan en de foto daarna in te lijsten en te versieren. Nou, wil je nu weten wat er allemaal nog meer wordt georganiseerd in de bibliotheekvestigingen tijdens Kinderboekenweek? Of je aanmelden voor een van de activiteiten. Surf dan samen met je ouders naar www.bibliotheekwaterland.nl.

0: was Nick Schilder met Cold. En daarvoor hoorde je Iconic met Don't Touch. En Iconic, dat werd gevormd door alle Junior Songfestival kandidaten van 2025. En over Songfestival gesproken, de volwassen versie dan wel te verstaan. Nederland gaat dit jaar toch meedoen aan het festijn. Vorig jaar sloegen we over vanwege de deelname van Israël en de AVRO-TROS die daarom niet deel wilde nemen. En ook dit jaar leken we over te slaan. Maar we gaan dus alsnog. Geen idee wie ons gaat vertegenwoordigen. We weten eigenlijk alleen op dit moment dat de NPO alles gaat coördineren. En we weten dat het Eurovisie Songfestival op 11, 13 en 15 mei in 2070 wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas. Nou, dat is alles wat we weten.
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd wie het gaat doen.
0: Nou, ik hoop stiekem toch eindelijk een keer Davina Michel. Want ze had een beetje een lege agenda in die tijd, dus het zou kunnen. Maar ja, goed, we horen het TZT wel. Wat we nu in ieder geval gaan horen, wat voor weer het vandaag wordt met Richard.
1: Ja goed, er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuidoosten en het wordt iets warmer dan gisteren. Vanaf noord naar zuid wordt het zo'n 20 tot 24 graden. In het zuidoosten van het land is het lokaal 25 graden mogelijk. Later op de dag neemt het vanuit het westen bewolking toe. En vanavond kan het in het westen en vooral in het noordwesten een beetje regen vallen. Goed, we gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Deze week worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd rondom de Stationsweg en Kwadijk 157. Vanaf dinsdag 29 september wordt gewerkt vanaf de brandweerkazerne richting de Durkweg. De rijbaan wordt hiervoor afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers behouden doorgang. En dan zijn er ook nog werkzaamheden bij het Schouw. Want de provincie Noord-Holland werkt samen met de aannemer aan de voorbereiding van de nieuwe inrichting van het kruispunt aldaar. Als onderdeel van deze voorbereiding zijn een aantal wegafsluitingen noodzakelijk. Op dinsdag 29 september is de weg vanaf 8 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur afgesloten vanuit Purmerend richting Amsterdam, direct na de kruising met de Dollard. De weg vanuit Amsterdam richting Purmerend blijft open. Weggebruikers vanuit Purmerend richting Amsterdam volgen de omleidingsborden via de A7. En op woensdag 30 september is de N247 vanaf Broek in Waterland richting Amsterdam tussen 8 uur en de volgende ochtend 5 uur afgesloten. De weg vanuit Amsterdam richting Broek in Waterland blijft open. Weggebruikers volgen de omleidingsborden via de N244 en de A7.
2: Muziek van de straat.

0: Ja, dat was Jeroen van de Boom en Levenslang. En daarvoor die Robert Leroy en Doe Niet Zo Stom. En dat is ook weer een nieuwe single en dat is ook een 2.0.
1: Ja, dat klopt, want hij heeft hem al een keer eerder gezongen. En dat was in de jaren 90. Dus hij vond het wel weer eens tijd om hem even af te stoffen. En weer opnieuw in te zingen. Ja, dat is tegenwoordig ook weer helemaal in. Hè?
0: Dat, ja, dat klopt,
1: van allerlei nummers komt een 2.0 versie.
0: Dat viel wel weer op inderdaad, ja. Wat ook opvalt is onze Peter Nierop.
1: Ja,
0: is het ook uit 2.0.

0: Nul?
1: Nee, maar hij vindt wel bepaalde dingen net zo stom als Robert Leroy. En dan heeft hij het natuurlijk over de politiek.
2: Ons kabinet doet vertwijfelde pogingen om een begroting rond te krijgen. Allereerst moesten de drie partijen er met elkaar uitzien te komen. En dat viel ze niet mee. Want hoewel ze het vertwijfeld probeerden te verbergen, was het duidelijk dat de VVD heel andere plannen had dan CDA en D66. Eelco Heijne, baas over de nationale portemonnee, was van handen af van de hypotheekrenteaftrek en wees vooral vriendelijk voor de vermogens in box 3. En hij vond dat de miljarden die dat kostte ergens anders gehaald moesten worden. En dat vonden de vakbonden nou weer een heel slecht idee. Handen af van de WW en arbeidsongeschiktheid. Dat geld is opgebracht voor de werkenden, daar moet je met je poten vanaf blijven. Kortom, de toon was gezet en de stellingen waren ingenomen. En iedere politicus riep om het hardst: maak een keuze. Over links of over rechts. En ze roepen natuurlijk ook allemaal: kies mij, want alleen ik help het land vooruit. En ondertussen zat Wim Lex thuis aan de ontbijttafel tegen Maxima te mopperen dat ze daar in Den Haag wel een beetje haast moesten maken. Ten slotte moest hij op die derde dinsdag in zijn strakke pak de troonrede gaan zitten voorlezen. En hij was toch al niet zo'n held in dat lezen, dus even oefenen zou wel fijn zijn. Want hij had een pesthekel aan al die lollige filmpjes waarin hij struikelde over een woord. Maar ja, Jette en zijn maten vergaderden maar door en door en door. We weten het inmiddels allemaal. Wim Lex las het heel keurig voor, maar het verhaal was nietszeggend. Geen enkele knoop doorgehakt. En tot op de dag van vandaag zit de boel muurvast. Maar één ding onttrekt zich aan dit heen en weer gejojo. Het eigen risico. De ophef over het voornemen om er €460 van te maken was een beetje verstomd. Want de meerderheid daarvoor was heel ver weg. Maar nu blijkt dat de bijdrage toch omhoog gaat. Inflatiecorrectie. 10 jaar geleden is het eigen risico bevroren en die bevriezing stopt dit jaar. En dus wordt het €400 volgend jaar. En dat gebeurt automatisch, want het staat in de wet. En als die wet niet wordt veranderd, dan gebeurt dat vanaf nu gewoon elk jaar. En omdat we de inflatie maar niet onder controle krijgen, zitten we op die manier zo op die €460 die het kabinet toch al wilde. Dat eigen risico is net als de verkeersboetes. Alle deskundigen leggen elke keer uit dat de verhogingen geen enkel positief effect hebben. Meer eigen risico betekent meer zorg mijden en later hogere kosten om de schade te beperken. En hogere boetes zorgen niet voor beter gedrag en meer veiligheid. En het is goedkoper om eens iemand flink op zijn bek te timmeren dan nog net door rood te rijden. En als je dan nog een keer vergeet te betalen, dan moet je al gauw een tweede hypotheek nemen om je schuld af te lossen. Wij thuis zijn inmiddels op een leeftijd waarbij de lichamelijke ongemakken het een zekerheidje maken dat de eigen bijdrage in zijn geheel mag worden betaald. Elke 2 weken zitten we op zaterdagochtend gezellig aan de eettafel onze pillendozen te vullen. Mopperen over de enorme berg afval die dat veroorzaakt. Wat moet elk pilletje in zo'n doordrukstipje? Gewoon in een potje kan toch ook? En soms zijn die pilletjes zo klein dat je ze er alleen maar uitkrijgt met een speciale pillendrukker. En dan moet je nog oppassen dat het kreng niet wegschiet. Het laatste dat je wil is dat de hond er vandoor gaat met een bloeddrukverlager of een maagzuurremmer. En ergens in april hebben wij weer volledig bijgedragen aan het financieel gezond houden van de zorg. Max zei het vorige week al, dan kom je in het circuit van de hardhorende en dan is daar ineens de regel dat als je doof begint te worden, iets wat een audiciën heel objectief kan vaststellen en verklaren, je toch nog even naar een KNO-arts moet. Want er kan wel een medische reden zijn. Dus daar zijn de verzekeraars overdreven bezorgd. Maar als een opticien -3 en +2 meet, mag ik gewoon een bril kopen. Maar misschien is daar ook wel een medische reden voor. Het is een beetje met 2 maten meten. Maar ik denk het te snappen. Mijn bril moet ik helemaal zelf betalen. Daar krijg ik alleen een paar centen van terug als ik me extra verzeker. Terwijl een gehoorapparaat voor een flink deel wordt betaald uit de basisverzekering. En die rekening is dus voor de verzekeraar. En ze zullen daar vast wel denken, als die KNO-arts iets ontdekt, dan hoeven we geen hoortoestand te vergoeden. Lekker bij de hand. Dan mag je toch de kosten vergoeden om te repareren wat die KNO-dokter heeft ontdekt. En dat is vast veel duurder. Even rustig nou hierop. Jij raakt altijd geïrriteerd als je de wegen van overheid en zorg probeert te doorgronden. Dat moet je niet willen. Dat kan je ook niet. Je zo opwinden is slecht voor je hart. En één keer dotteren is wel genoeg. Zelfs de baas van DSW, de zorgverzekeraar die altijd als eerste de nieuwe premie bekendmaakt, is dit jaar het spoor helemaal bijster. Wel hoger eigen risico, geen hoger eigen risico, dat maakt voor zijn winkel nogal uit. En de premies voor de zekerheid maar verhogen, dat ziet hij niet zitten. Want dat treft alle polishouders. En met die laatste gedachte ben ik het helemaal eens.

0: Hendrik Iglesias en Pai Lamos. En daarvoor je mega All About The Money.
1: Na deze twee gigantische hits uit de jaren 90 gaan we een eind breien aan dit eerste uur van Muziek van de Straat. En dat doen we met een zangeres die in Amerika een nieuw record heeft gevestigd. Ik heb het over Ellen Langley. Zij staat met haar nummer Choosing Texas al 23 weken bovenaan in de Billboard Hot 100. En daarmee verbreekt de countryzangeres het voormalige record dat op naam stond van Mariah Carey en haar hit All I Want for Christmas. De 27-jarige Langley bereikte het record overigens niet in één reeks. De zangeres moest sinds februari zo nu en dan een andere artiest voor zich dulden. Maar inmiddels staat Choosing Texas sinds eind juni onafgebroken bovenaan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
5: Moet je naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei je nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
5: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: Het is herfst en wij kleuren.

0: 1142 was dit. En Heaven in My Hands uit 1988. En daar hoorde je ook Yes and the Only Way Is Up.
1: Ook een hit uit 1988.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja, heerlijk. Ik heb wel een beetje mee zitten swingen hoor.
0: Ja, zeker. En zeker met Lovey 42?
1: Nou, vooral ook die eerste. Die vond ik ook wel lekker.
0: Oké. Hey, goed, welkom luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Tweede uur alweer. We gaan zometeen ook over naar het theezakje.
1: Ja. Oh, die zijn we nog vergeten.
0: Die zijn we vergeten, ja. Dat dacht ik al, ja.
1: Ja, en ik heb dit keer heb ik stiekem op jouw kaartje gekeken.
0: Nee, dat meen je niet. Ja. Dat heb je snel gedaan, want... Zeker als ik de cd ging pakken of zoiets.
1: Maar ik ben wel eerlijk, toch?
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Hij is wel heel leuk.
0: Oh ja?
1: Ja, vooral omdat jij bijna jarig bent.
0: Ja, dat dacht ik al zoiets, ja, inderdaad, ja. Hey, maar goed, we hebben ook natuurlijk de Lof Lieveling luisteraars.
1: En daar ben ik heel blij mee, persoonlijk. Op 15 december 2025 bracht Mel VF het nummer Missing You live in het 538 radioprogramma Evers & Co. En eigenlijk zat iedereen toen te wachten op de officiële release. Deze kwam echter niet. Het uitbrengen duurde zelfs zo lang dat de band zichzelf op eigen social media kanalen begon af te vragen waar het nummer bleef. Na 9 maanden wachten is hij er dan eindelijk toch. De single release van Missing You. Het nummer gaat over het gemis van iemand die niet langer dichterbij is. En Mel schreef het nummer samen met Tom

0: Ja, dat was Anouk, luisteraars. En Are You Kidding Me uit 1999.
1: Ja, nee, ik neem jou niet in de maling. Zou niet durven.
0: Nou ja, oké. Okay. Dat zeg jij nu. Dat zeg jij nu.
1: Nee, ik gaf het net toch ook eerder toe over dat theezakje.
0: Ja, oké. Maar ik bedoel nog andere dingen.
1: Ja, soms elkaar een beetje plagen moet kunnen. Dat houdt het leven leuk, toch?
0: Ja, zo is het ook. Ook wat leuk is trouwens de kunstmaand, hè?
1: Die staat er aan te komen. En op woensdag 30 september wordt die feestelijk afgetrapt. Om 19:30 s'avonds in de PX in Volendam. En het zal een avond worden vol verdieping, inspiratie en ontmoeting. Onder het thema Ode aan de Vrouw komen drie vrouwen van drie verschillende generaties samen. Ieder met een eigen blik op vrouw zijn, kunst en geschiedenis. Illustrator en schrijver Roxanne Paalman, bekend van het boek Vrouw, neemt ons mee door de geschiedenis van de vrouw aan de hand van haar illustraties. Jenny Reinaars, voormalig conservator van het Rijksmuseum en initiatiefnemer van Vrouwen in het Rijksmuseum, deelt haar inzichten over de rol en zichtbaarheid van vrouwen in de kunstgeschiedenis. En de avond wordt compleet gemaakt door Anna Jonk, jonge maker en examenleerling kunst aan het Don Bosco College. Met muziek en een panelgesprek ontstaat een avond waarin verhalen, perspectieven en generaties samenkomen. Een passend begin van een kunstmaand waarin de vrouw in al haar kracht centraal staat. De entree voor 30 september is gratis, maar je moet je wel even aanmelden. En dat kan via de website www.cultuuredam-volendam.nl. Nou, de kunstmaand zegt het overigens al, dat het dus niet alleen bij deze aftrap blijft. De gehele maand oktober is er namelijk van alles en nog wat te beleven op kunstzinnig en cultureel gebied. Een kleine greep uit de komende activiteiten. In het Volendams Museum is een expositie waar werk van vrouwelijke kunstenaars die Volendam verbeelden in portretten, dorpsgezichten en scenes. En op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt er een open atelierroute plaats in Edam. Die start en eindigt in De Vermaning. In het clubgebouw van de ijsvereniging in Middelie kun je op zondag 4 oktober om 1 uur 's middags terecht voor een collageworkshop. Hiervoor moet je je wel even van tevoren opgeven. En de hele maand oktober is er een overzichtsexpositie met als kunstmaandthema Ode aan de Vrouw te zien bij Galerie Allee, gelegen aan de Raadhuisstraat 17 in Oosthuizen. En voor een ode aan de mode kun je op zaterdag 10 en 11 oktober en zondag 11 oktober een kijkje komen nemen in de kerk van Beets. En zo zijn er nog tal van activiteiten in de kunstmaand oktober. En voor de gehele agenda kun je terecht op www.cultuuredamvolendam.nl. Ja, en om maar gelijk in het thema te blijven, gaan wij niet naar Ode aan de Vrouw, maar Leven de Vrouw met Nick en Simon.

0: Dat was Fools met Going Back in Time. En met dit nummer gingen we ook daadwerkelijk een stukje terug in de tijd. Want het nummer is uit 1974. Maar we gaan gelijk weer naar het heden, naar het weer van vandaag.
1: Ja goed, er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuidoosten. En het wordt iets warmer dan gisteren. Van noord naar zuid worden zo'n 20 tot 24 graden. In het oosten van het land is het lokaal 25 graden mogelijk. Laat op de dag neemt het vanuit het westen bewolking toe. En vanavond kan het in de westen en vooral in het noordwesten een beetje regen vallen. Goed, we gaan over naar het verkeer met Monique.
0: Deze week worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd rondom de Stationsweg en Kwadijk 157. Vanaf dinsdag 29 september wordt gewerkt vanaf de brandweerkazerne richting de Durkweg. De rijbaan wordt hiervoor afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers behouden doorgang. En dan ook nog even naar regionale werkzaamheden. De provincie Noord-Holland werkt samen met de aannemer aan de voorbereiding van de nieuwe inrichting van het kruispunt Het Schouw. Als onderdeel van deze voorbereiding zijn een aantal wegafsluitingen noodzakelijk. Op dinsdag 29 september is de weg vanaf 8 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur vanuit Purmerend richting Amsterdam direct na de kruising met de Dollard afgesloten. De weg vanuit Amsterdam richting Purmerend blijft open. Weggebruikers vanuit Purmerend richting Amsterdam volgen de omleidingsroute via de A7. En op woensdag 30 september is de N247 vanaf Broek in Waterland richting Amsterdam tussen 8 uur 's avonds en de volgende ochtend 5 uur afgesloten. Weggebruikers volgen de omleidingsborden via de N244 en de A7. De weg vanuit Amsterdam richting Broek in Waterland blijft open.

0: Ja, 2009 was dit Thomas Bergen en Iedere Moment. En daar hoorde je Gornen en Lise Roos, Omdat ik zoveel van jou.
1: Ja, en die draaiden we speciaal voor Stefan uit Velsenbroek.
0: Is dat ook weer een cover? Onze Gornen?
1: Als ik zoveel van jou.
0: Het lijkt er wel op, hè?
1: Het is de... Ja, Celine Dion heeft het gezongen.
0: Ja.
1: En dit is dan de vertaling daarvan. Juist. De Nederlandse bewerking.
0: Ja, oké. En nu gaan we over luisteraars. Ja, goed. De rubriek Mag ik je theezakje verlenen? Mag ik

0: Nou zal ik hem maar aftrappen, want ja, ik heb al toegegeven, ik had stiekem al op het labeltje gekeken.
1: Ja, ja. En hij, gemeen dit.
0: Ja, maar hij is echt wel toepasselijk, want jij bent bijna jarig, 3 oktober.
1: Ja, dat is weer zover. Ja.
0: Dan ben jij jarig.
1: Mm-hmm.
0: En de vraag is, aan welke verjaardag heb jij de leukste herinnering? Ja. Kom er maar in.
1: Ja, goed. Ik weet nog wel, 4 jaar geleden volgens mij was het. En, ik denk het wel. Ik ben 54. En toen werd ik 50. En toen zijn wij op mijn verjaardag naar een vakantiehuisje gegaan.
0: Ja, want jij had zoiets van altijd maar datzelfde gezeik met in een kringetje zitten.
1: En juist op mijn verjaardag moesten we verkassen.
0: Ja. En toen hadden we de vakantie gepland.
1: Ja, precies, ja. En dat staat allemaal bij. Want normaal gebeurt dat nooit in een vakantiehuis dat ik een verjaardag vier.
0: Nee.
1: Nee,
0: maar
1: toch?
0: Het begon eigenlijk al een beetje thuis, toch?
1: Ja, ook.
0: Want we
1: ook
0: hadden zo'n speculaas.

0: zo'n spek.
1: Adam voor je gekocht.
0: Ja, inderdaad.
1: En die kreeg je inderdaad al te zien dat wij vlak voordat we vertrokken.
0: Ja.
1: Even voor de luisteraars, we waren niet met z'n tweeën. Mijn tante was mee en mijn ouders waren mee. En natuurlijk de hond, hè?
0: En de hond. Ja. En goed, we hebben daar hartstikke leuk versierd ook. Met slingers.
1: Ja, jij moest even weg dat we daaraan kwamen.
0: En ik had totaal geen idee wat we gingen doen of zo. Want ik kom in Ede weer binnen. En stond er gewoon een komerschotel.
1: Ja, we hebben lekker gekomerd. Ja, dat klopt nog. Ja.
0: Ja, dan moet je ook even denken. Hè? Oh ja, dat is waar ook, ja.
1: Ja, ik bedoel, het is voor mij ook alweer een tijdje geleden. Dus,
0: ja, maar ik heb nog wel veel meer herinneringen over vroeger. Dat je klein was, dat je de schoolvriendjes ging uitnodigen. Dat had mijn moeder allemaal van die leuke speelgoeddingetjes gemaakt. En dat is ingepakt. En dan gingen we bingo'en. In mijn kamertje. Met zo'n rond ding gingen we dan met die bolletjes.
1: Oh, oké.
0: Ja, dat is heel lang geleden, maar dat is altijd wel bijgestaan. En dat deed ze wel eens vaker op mijn verjaardag.
1: Nou, wel gezellig, toch?
0: Ja, ja zeker. En mijn hele kamer is helemaal vol. Met kinderen en dat soort dingen, joh. Dat is wel mijn leuke herinneringen. En bij jou?
1: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik heb het niet zo met verjaardagen.
0: Nee, dat... Oké.
1: En daarom is mijn... een mooie herinnering. Ik heb ooit... ik speelde vroeger accordeon. Mm-hmm. En daar was ook een ouder echtpaar. En daar gingen we op een gegeven moment ook wel eens logeren.
0: Oh ja.
1: En mijn moeder is 4 dagen eerder jarig als ik. Dus eigenlijk vierden we mijn verjaardag altijd ertussenin. Of op haar verjaardag of op mijn verjaardag. Maar we hadden het op haar verjaardag gevierd. En ik was toevallig dan op mijn verjaardag was ik bij dat echtpaar. En toen had ze heel lief een klein taartje voor me gehaald. En een verjaardagsliedje opgezet. Eigenlijk helemaal niks bijzonders. Maar het was zo lekker rustig.
0: Ja.
1: Dat ik zoiets had van... als ik later groot ben...
0: Wil ik dit zo blijven doen of zo?
1: Dan wil ik geen... Voor mezelf dan, hè. Geen drukke verjaardag meer.
0: Nee,
1: dan wil ik gewoon een klein ploegje. En niet al te veel poespas.
0: Ja.
1: Dus ook alvast een hint, want ik wil volgend jaar 50. Ik wil geen Sarah in de tuin.
0: Oh, jammer. Die kan ik al wegschrijven.
1: En dat soort dingen. Ik wil ook geen taart met een hoofd erop. Want dat vind
0: dat vind je niks, hè?
1: Dat vind ik vreselijk als iemand je hoofd eraf hakt. Dus dat wil ik ook niet. Maar gewoon rustig.
0: Gewoon rust, gewoon.
1: Gewoon lekker. Rustig. Ja. Ook geen zaaltje, want daar moet ik al helemaal niks van hebben. Maar gewoon lekker thuis, lekker gezellig.
0: Nou, ik vind het ook wel lekker als het niet zo druk is, hoor.
1: Dus
0: Want jouw familie is best wel groot.
1: Nou ja, het wordt wel steeds kleiner.
0: Het komt steeds meer
1: maar
0: aan.
1: Maar er komen er ook weer meer bij. Ja, dat is ook waar.
0: Ja, dus ja.
1: Maar ik hou inderdaad van klein en fijn. En ik heb echt zoiets ook van, mensen die ik normaal gesproken ook niet zie.
0: Nee, ik begrijp dat.
1: Dan hoef ik dat ook niet op mijn verjaardag per se te hebben.
0: Nee. Want deze verjaardag die nu gaat komen, is ook gewoon rustig.
1: Jouw verjaardag,
0: vijf man of zo, zijn we vijf?
1: Ja, gewoon, omdat jij het ook niet echt viert.
0: Nee. Vroeger vond ik het wel leuk, maar het is goed zo.
1: Maar ja, we vieren het in ieder geval wel, maar dan op onze eigen manier.
0: Zo is het ook, ja.
1: Wie er wel een heel feest van maken, dat zijn Bull and the Gang. Uit 1980 schreven zij het nummer die uitermate geschikt is voor allerlei feestjes.
0: Ja, lekker.
1: Celebration.

0: La Bionda. One for you and one for me.
1: Nou, deze kan je ook wel opzetten tijdens een feestje, toch?
0: Nou, zoiets, ja. Want ik zing het lekker zelf in.
1: Handjes in de lucht.
0: Nou, ja.
1: Nou, trouwens, ik moet even lachen, want... Ja. Onze hond, we hebben precies op zolder waar we nu zitten op te nemen, hebben we één streepje zon wat naar binnen komt.
0: En ja, ik vind het wel knap dit.
1: Wie legt daarin?
0: Ja, dat vind ik knap.
1: Ja,
0: Sepsie legt erin.
1: Met zijn hoofd, wie legt hij dus lekker te genieten van het zonnetje.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja. Maar ja, geef hem eens ongelijk, want er komen straks weer genoeg gure dagen aan. Hey, we zijn er alweer.
0: Ja, ik zie het, ja. Het is wel weer tijd.
1: En we gaan afsluiten met een zanger die momenteel herstellende is van een operatie aan zijn stembanden. Ik heb het over Eros Ramazzotti. En vanwege dit herstel komen de concerten die gepland stonden voor april volgend jaar iets te vroeg. En wordt het een en ander verplaatst. En voor het concert in de Ziggo Dome houdt dit in dat deze nu op 5 april 2028 zal plaatsvinden. Dus was je van plan om erheen te gaan... Dan weet je dus dat het even wat later gaat worden. Hey, wij zijn er volgende week weer. Ik zou zeggen, veel luisterplezier nog bij Eros. Tot volgende week. Hoi, hoi.
0: Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Stel je voor, je bent een kind in het ziekenhuis. Je voelt je alleen. En dan muziek. Een gitaar, een piano, zingen, lachen. Dat is muziek is. Wij brengen muziek naar zieke kinderen, zodat de wereld even vrolijk klinkt. Muziek maakt je blij. Ontdek meer op muziekis.nl. Want muziek maakt je beter.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
6: Hey. Hallo.
7: Hoor je mij?
6: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
7: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
6: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
3: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Een cadeautje geven aan een jarig kind dat anders geen cadeautje krijgt. Jij kan helpen. In Nederland zijn er veel kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat daar thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt door het geven van een verjaardagsbox waar alles in zit voor een verjaardag. Thuis en op school. Doe jij ook mee? Kijk wat jij kunt doen op stichtingjarigejob.nl.
6: Het is herfst en bij Kleur.

ze timmeren lekker aan de weg. Kingfisher, een nieuwe single hoorde je. How Lonely. En daarvoor terug naar 1980 met muziek van Ali Des Hiddink. Hollywood 7. Het was een soloplaat van Ali Des Hiddink. Hij werd ook bekend door zijn band, The Time Bandits. Hele goede middag. Als je naar de klok kijkt, dan merk je dat het 2 uur is geweest. Dat betekent tot 4 uur in het dossier op zondagmiddag bij LOV Radio. Het is vandaag 27 september 2026. Even Lister en Monique bedanken voor hun muziek van de straat. Het programma was ook weer te beluisteren op deze zondag. Zo aan het begin van de show duiken we traditiegetrouw even weer terug in de tijd. De gebeurtenissen op de dag van vandaag in het verleden. Op 27 september 1989 bepaalde het commissariaat voor de media dat RTL Veronique wel op de Nederlandse kabel mag, maar TV10 niet. Ja, TV10 zou niet buitenlands genoeg zijn, werd gezegd. Joop van den Ende was de initiatiefnemer van TV10. Legde een half uur voor de repetities van de Honeymoon Quiz. Of hij legde eigenlijk, zo moet ik het zeggen, hij legde een half uur de repetities van de Honeymoon Quiz stil. Nu gaat het beter. En daarna sprak hij het personeel toe. Hij vermeldde: we gaan door, maar 100% zekerheid kan ik u niet geven. Nou, uiteindelijk zou zijn sterrennet er nooit gaan komen. En dan 27 september 1999 wordt de avondspits uitgeroepen tot radioprogramma van de eeuw. In de jaren 70 en 80 was het programma van Frits Spits elke werkdag te beluisteren op Radio 3. Het was razend populair. Dan het laatste nieuwsfeitje. Dat vond plaats 27 september 2004. 40.000 belangstellenden hebben in Amsterdam Arena afscheid genomen van de overleden volkszanger André Hazes. Terwijl de kist met het lichaam van de overleden volkszanger op de middenstip stond, zongen collega-artiesten nummers uit zijn repertoire. Optredens werden afgewisseld met toespraken van onder andere de Amsterdamse burgemeester Cohen, Johan Cruijff en ook het zoontje van André Hazes. Ja, toen was het inderdaad nog zoontje. Dat waren de historische nieuwsfeiten uit het verleden. Gebeurtenissen op de dag van vandaag. Nou, we gaan natuurlijk een plaat draaien van André Hazes. Amor.

0: John en Olivia. Natuurlijk het Grease, You're the One That I Want uit 1978. Lang geleden eigenlijk, hè? Het is tijd voor het voetbaloverzicht van dit weekend. Nou, ik heb eigenlijk maar één te spelen wedstrijd in de Nederlandse competitie in de Keukenkampioen Divisie. Om 2:30 speelt de Graafschap tegen FC Den Bosch. In de Eredivisie dit weekend geen wedstrijd in verband met het Nederlands elftal dat vanavond weer gaat aantreden. Servië, Nederland staat op de planning. Het is de UEFA-kwalificatie van groep A2. Dus dat vanavond om 18:00. Zo wordt het voetbaloverzicht.
1: De beste muziek van vroeger tot nu.
2: Dit is de LOVE.
0: Nou ja, over vroeger gesproken. Oh. Even lekker. Met muziek van Stevie Wonder. We gaan terug naar 1969.

0: muzikale herinneringen uit het verleden. Stevie Wonder. Maar Cherie Amor.
1: Tijd voor het handbalnieuws van Kras Volendam.
0: Op dit moment wordt er gespeeld door Kras Volendam. Heren 1 speelt namelijk thuis in de Opperdam tegen Derdale Sporting Pelt HS1. Heel veel succes. Ja, meer kan ik er niet van maken natuurlijk. En dat horen ze toch niet, maar ja. Wie weet het, hè? Wie weet het hele dat...

van het album Dansen op de Dijk. Ja, zo lang geleden dat het uit werd gebracht uit 2005. Ik denk dat je ook een wet hoort. Hoe heet die zanger? Is ook alweer. Dat moet ik even nog opzoeken. 3J's hier. To My Sweet Love. En ik denk van Martine Bond. Ja. Nou, tot zover even dat. Nu gaan we een heel andere plaat draaien.

woensdag 30 september trappen we de kunstmaand af met een avond vol verdieping, inspiratie en ontmoeting. Onder het thema Ode aan de Vrouw brengen we drie vrouwen van verschillende generaties samen. Ieder met een eigen blik op vrouw zijn, kunst en geschiedenis. In de PX Volendam gaat het plaatsvinden. Illustrator en schrijver Roxanne Paalman, bekend van het boek Vrouw neemt ons mee door de geschiedenis van de vrouw aan de hand van haar illustraties. En Jenny Reinaerts, voormalige conservator van het Rijksmuseum, in initiatiefnemer van Vrouwen in het Rijksmuseum, deelt haar inzichten over de rol en zichtbaarheid van vrouwen in de kunstgeschiedenis. En de avond wordt compleet gemaakt door Anna Jonk, jongemaker en examenleerling kunst aan het Don Bosco College. Met muziek en een panelgesprek ontstaat er een avond waarin verhalen, perspectieven, één generatie samenkomen. Een passend begin van een kunstmaand waarin de vrouw in al haar kracht centraal staat. En de avond is helemaal gratis te bezoeken. Aanmelden, dat is mogelijk via de website van de PX. En daar kun je ook alle informatie nog even rustig nalezen. Uit de jaren 70, dan Rosenbaum.

Mr. Mister en Kyrie uit 1986. Ja, die band die had een hele grote hit met Broken Wings. Ik kan me nog herinneren. Maar we kozen op deze zondagmiddag even voor Kyrie. Even kijken hoor. Ja. Echt een soort van verkeersinformatie. Want de buurtbus Zeevang kan wel wat nieuwe vrijwilligers gebruiken. Het busje namelijk rijdt dagelijks meerdere keren naar Purmerend en ook weer terug. En dat al middels al meer dan 40 jaar. Het busje is klein van stuk, biedt plaats aan 8 passagiers. En normaal rijbewijs bij volstaat dan ook om het busje te kunnen besturen. Staat niet bij of het busje ook al 40 jaar oud is. Nee. Als vrijwilliger.

bestuurder word je ongeveer 3 à 4 uurtjes per week of per 2 weken ingezet. Dag of eventueel dagen van inzet zijn natuurlijk bespreekbaar. En om vrijwilliger te worden hoef je niet per se in de Zeevang te wonen. Lijkt het je leuk om de buurtbus van Zeevang te besturen? Mail dan naar buurtbuszeevang@gmail.com. Dan wat anders. De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan verdacht worden eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in Zuid-Holland, in het dorp Moordrecht. En daarbij maakten ze een spreiderbuit, een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld de deuren mee te openen. Verdachten zijn een 31-jarige man uit Gouda en een 39-jarige man uit Breukelen. Ze werden in hun woningen aangehouden. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij diverse brandweerkazernes in ons land. Vaak wordt daarbij materiaal gestolen dat criminelen ook bij inbraken heel goed kunnen gebruiken. En of deze 2 verdachten ook verantwoordelijk zijn voor andere inbraken, wordt nog onderzocht. Nou, ik denk het eigenlijk wel dat er een wat meer achter zit. Dat ze gewoon op bestelling die spullen gaan leveren. Ja. Gelukkig wordt er nu een halt geroepen. Muziek nu van Stella Lefty en Vincent Mason. Something to lose.

0: wat lekkere, relaxte muziek. Uit Amerika, op deze zondagmiddag.
1: Dan nu het hitdossier weerbericht.
0: Nou, we mogen niet mopperen wat betreft het weer. En dat kan nog even, dat gemopperen in ieder geval enkele dagen uitblijven. Want tot en met donderdag wordt er erg warm nazomerweer verwacht. Met dinsdag en woensdag maxima van 25 graden of meer. En daarbij is er ook nog geregeld zon. Maar niet alle dagen blijft het helemaal droog. Nou goed, mag de pret niet drukken. Om dat te vieren, even deze. BZN, Waltzing Maria.

Jan Heijen hoorde je. Ja, in de eerste ronde van de KNVB-beker speelt Telstar thuis tegen Almere City en moet onze eigen FC Volendam op bezoek bij FC Eindhoven. Dat heeft de loting uitgewezen. Ook zitten er 5 amateurclubs uit Noord-Holland bij. Koninklijke HFC krijgt bezoek van Go Ahead Eagles. Dat is bijzonder, want de aanvoerder Marijn Ploem liet afgelopen weekend al weten graag revanche te willen nemen op de Devenaren. In 2023 stonden de twee ook tegenover elkaar in de beker en won Eagles na verlenging met 1-4. Voor AFC staat een verre uitwedstrijd op het programma. De Amsterdammers moeten afreizen naar Assen voor de ontmoeting met ACV. En de LKV van Andam krijgt Roda de la Halo op bezoek in het Vissendorp. En Purmerstein neemt het op in de eerste ronde van de beker tegen Gemert. En voor Jos Watergraafsmeer, de enige club uit de vierde divisie. En daarmee de laagspelende club in het bekertoernooi, wacht een clash met NAC Breda. En ja, het is allemaal natuurlijk koffiedik kijken wat het allemaal gaat worden qua uitslag. Je weet het eigenlijk nooit, hè. Amateur ploegen tegen wat professionelere ploegen. Maar het is altijd onvoorspelbaar. Nu de laatste plaat van het eerste uurtje, denk ik dan zo. Zometeen meer Hit Dossier. Blijf luisteren. First Aid Kit nu.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.
7: Rij je naar de club? Jij weet natuurlijk dat je in de auto zit. Maar weet je voetbalteam dat ook? Misschien stuurt jullie spits net een foto van zijn lege voetbaltas. Genoeg ruimte voor 3 punten. Als je mono rijdt, rij je zonder afleiding. En weten je teamgenoten dankzij een automatisch antwoord dat je onderweg bent. Kijk op mono.nl hoe je jouw telefoon op mono zet. Mono. Ongestoord onderweg.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliek Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via blieksanitair.nl.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Het is herfst en wij kleuren.

Lenny Monsieur, Wrecking Ball. En daarvoor uit 1978. Ik dacht eigenlijk dat hij uit de jaren 80 kwam hier klaar. The Doobie Brothers. En What a Fool Believes. Goedemiddag. Dit is deel 2 van Hit Dossier. Zondagmiddag 27 september 2026. En plots loepen er een paar knopjes van het mengpaneel. Ja. Jongen, jongen. Even goed zitten weer, hoor. Nou, we zijn er weer. Even een berichtje. De politie toont woensdag 30 september in het opsporingsprogramma Bureau NH beelden van verdachten die zich misdroegen naar de wedstrijd Volendam-Telstar. 17 mei jongstleden werd die wedstrijd gespeeld. De verdachten sloegen mensen en gooiden stenen richting politie. Het kwam na de wedstrijd in een A-competitie op meerdere plekken rond het stadion in Volendam tot ongeregeldheden. Stenen werden uit de grond gerukt en in stukken gebroken. En meerdere auto's raakten beschadigd. De politie hield toezicht met een drone en heeft beelden van verdachten veiliggesteld. En de verdachten met de bivakmutsen en capuchons die werden gevolgd tot ze herkenbaar waren. Ja, ja, ja, ja. Slim. De beelden worden getoond om de verdachten te identificeren. En herken je jezelf in dat gedrag? Deel je de beeldenis niet op tv en de socials? Dan is er maar één ding dat je te doen staat. Meld je in persoon voor dinsdag 29 september... 12 uur in de middag aan bij het politiebureau. En het politiebureau vind je in Permanent aan de component 96. Tot zover dit. En muziek nu van, even kijken. Ja, Rolling Stones ga ik voor je draaien. Ik ga rustig even een bak koffie pakken, want deze duurt 6 minuten 42. Maar wel fijn om te draaien. We gaan terug naar 1974. Waar is de tijd gebleven, zul je denken? Time waits for no one. The Rolling Stones.

0: De Rolling Stones. And time waits for no one. De grote betrokkenheid vanuit de Edamse gemeenschap heeft ertoe geleid dat het gemeentebestuur in de eerstvolgende gemeenteraad een voorstel voorlegt om een nieuw besluit te nemen over de Edamse bibliotheek. Het voorstel gaat er wel vanuit van een afgestanken bibliotheek in de huidige locatie. Gemeentevoorzichter Leenert Klein. Hey Leenert, geeft aan dat er recent drie scenario's zijn besproken in het gemeentebestuur. De eerste gaat ervan uit dat de bibliotheek gewoon open blijft zoals het nu is. En scenario 2 betekent dat de locatie helemaal dicht gaat. En het laatste scenario bestaat eruit dat de bibliotheek in afgestankte vorm met een aantal andere voorzieningen in de huidige locatie aan de Dijkgraaf Postlaan gaat blijven. College stelt de raad voor om in te stemmen met het derde scenario, zodat er een bibliotheekfunctie in Edam blijft behouden. College komt hier tegemoet aan de wens van veel inwoners. Maar de raad beslist, en dat gaan ze doen op 29 oktober tijdens de raadsvergadering. Wordt vervolgd.
1: Elke dag bij jou. Elke dag LOVE.
0: Gisteren eindelijk weekend draaide ook de nieuwe single van Mel VF. En ik vind hem echt leuk om hem nog een keer te mogen draaien. De nieuwe single, Missing You, heet hij.

VF, de nieuwe single Missing You. Het is vandaag de geboortedag van Elvin Stardust. Engelse zanger bekend van onder andere Pretend en Feels Like Buddy Holly. Hij stierf op 23 oktober 2014. En natuurlijk ga ik die grote hit van hem draaien. Elvin Stardust, Pretend. Pretend you're

Oasis. Don't Look Back in Anger. Ze maakten dat in 1996. Ja, Oasis waarschuwt fans voor oplichters die nepkaarten en valse codes aanbieden voor de concerten die de Britse band volgend jaar gaat geven. We vragen jullie om waakzaam te blijven, schrijft de Oasis op Instagram. De band van de Blue Salim en Noel Gallagher geeft volgend jaar 38 concerten in Europa en de VS. Daardoor vallen ook twee optredens in. Daaronder vallen ook twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De band waarschuwt voor mensen die via e-mail of andere kanalen valse codes gaan aanbieden. Ja, voor de nieuwe tournee werkt Oasis met een inschrijfproces. Fans die worden geselecteerd kunnen de komende dagen, of eigenlijk ja, het was 25, 26 en 27 september, dus het is vandaag de laatste dag, tickets kopen met een unieke, niet overdraagbare code. En ja, er zijn dus illegale codes in de omloop. Iedereen die u een code belooft die niet rechtstreeks van Oasis afkomstig is, is onbetrouwbaar. Dat staat in de uitgebreide instructie die Oasis heeft gemaakt. Oasis ging in 2025 voor het laatst op tournee. Door de grote vraag naar tickets liepen de prijzen door doorverkoop sterk op. Nou, ik denk dat de normale prijzen ook niet om liegen. En daarom heeft de band voor de nieuwe concertrace gekozen voor een ander systeem. We zullen zien wat het allemaal op gaat leveren voor mensen die dan gedupeerd zijn als die berichten dan naar buiten komen. We zullen het afwachten. Zover even dit. Dan nu een oude. We gaan even helemaal terug in de tijd naar de jaren 60. Dus Donovan en de Universal Soldier. Oh, nou, dus even heel zacht. Even nog een keer hoor. Een gouden ouwe, Donovan, de Universal Soldier. Dan moet ik even het goede knopje omschakelen.

Muziek van de kast uit 98. Zo jong. De band met de zanger Siep van de Ploeg uit Friesland. Ja, ze hadden best wel grote hits in die jaren 90. En ik vroeg me af of ze nog bestonden. Ik heb het even opgezocht. Nou, ze bestaan nog steeds. Ze vierde recent zelfs haar 35-jarig jubileum. Met een album en optredens in samenwerking met het Noord-Nederlandse Orkest. En ze treden dus nog regelmatig op en geven nog concerten in het hele land. Alleen dan een succes ontbreekt qua singles. Dat is dan wel weer zo. Nou ja, ze kunnen in ieder geval teren op die oude...

Dat was Joe Jackson. Ja, dat deed er soms fouten kan lopen. Dat veld wel eens te begrijpen. Soms loopt het simpelweg gewoon niet helemaal zoals jij hebt gehoopt. Maar wat nou als alles goed lijkt te gaan, maar je alsnog iets heel opmerkelijks ontdekt? Gebeurde onlangs bij een koppel uit Amerika, dat na 6 maanden plots erachter kwam, dat ze familie verder van elkaar bleken te zijn. Ja, je hoorde goed, de liefde van je leven die ineens je eigen neef bleek te zijn. Gênant. Overkwam de Amerikaanse Makena Heesmeijer, die op haar TikTok vertelde wat haar was overkomen. Terwijl ze haar verhaal deed, stond haar partner en tevens neef dus, Eli, aan haar zijde en gaf ze hem een kus. Onder de video schreven ze het volgende. Na 6 maanden van onze relatie kwamen we erachter dat we elkaar, dus eigenlijk gewoon dus neef en nicht van elkaar zijn. Maar alsnog gaan we met elkaar trouwen. Inmiddels is de video al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken. En op dezelfde dag plaatst ze ook nog een video over de relatie met haar man. En zoals we van het internet wel kunnen verwachten, waren die reacties onder die video niet allemaal positief. Ja. Ach, leven en laten leven zou ik zeggen. Door met de muziek uit 82, America.

Magic America. Ja, ik werd van de week benaderd door een luisteraar. Vroeg eigenlijk een verzoekje aan. Eerlijk gezegd wist ik niet wie het was, maar diegene kon mij wel. Dat heb ik wel eens vaker trouwens. Sorry daarvoor dat ik een beetje afwijkend reageerde misschien. Een paar weken geleden draaide ik een plaatje van Wolf Ellis. Hit the Sky. Engelse band Wolf Ellis. Een band die heel... qua genre niet echt in een hokje is te duwen. Want ze maken van alles. Soul, rock, ballads en ook country. En ik ga die plaat die ik een paar weken geleden draaide... nog een keer voor je draaien. Van The Clearing. The B-side. Deze van Wolf Ellis. Hit the Sky.

The Babies is in a Time uit 77. En ja, het is inderdaad tijd om afscheid te nemen. Dit was het dossier. Dank je voor het luisteren. En veel plezier bij de rest van onze programmering op deze zondagmiddag. We gaan even een lokale cover draaien. Nick en Simon. Geniet van deze opname. Cecilia, fijne zondag verder.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Moet je in Agri nieuwe webshop?
4: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Bij wie?
4: Bij Venturi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Met name vertraging rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden aan de A9. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Vanaf Schiphol ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam doe je er tussen knooppunt De Hoek naar de A4 ook 10 minuutjes langer over. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De andere kant op de A8, maar dan richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 10 minuten vertraging. En tot slot de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
5: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
6: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
15: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
14: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
15: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
16: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
17: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
18: Het is herfst en wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
19: Nu op LOVE Radio.

0: Nou, als je dan niet naar de dierentuin bent, dan kun je gewoon naar Patrick en Susanna luisteren.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Leuke uitje, toch? Ja, mijn neefje en nichtje zijn naar Dino Land. World iets.
1: Hoe?
0: Met dino's. Dino Land.
1: Waar is dat?
0: Zwolle.
1: Zwolle?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nog
0: leuk. Hartstikke leuk. Nee. Nou, welkom. We zijn de eerste keer naar de kermis. Dat was de laatste keer samen.
1: En,
0: toen hadden we nog voetbal en ik moest werken vorige week.
1: Ik was er ook niet. Ja, want jij was er niet.
0: Nee, daarom.
1: Simpel zat.
0: Dus we zijn de eerste keer samen. Hoe was de kermis? Want momenteel is het een beetje... Wacht even hoor. Ja. Het zweetje voor Susanne is vandaag dit.
1: Wat is dit?
0: Gewoon heel relaxed. Lees je zo'n lee.
1: Ja, ik, heel erg. Je had toch even kunnen zeggen dat die camera aanstond. Ik zat gewoon vol uit te gapen. Ook niet leuk voor de mensen die kijken. Nee. Die dat sowieso al zo waffel open, omdat ik aan het gapen ben.
0: Dan ben ik geen popcorn had.
1: Ja, nou.
0: Of nee,
1: maar hoe
0: is de kermis overleefd?
1: Kermis Edam was nat.
0: Ja,
1: heel Volendam erg niet. Nat. Volendam. Ik heb echt zo vaak de afgelopen weken voor de Volendam kermis gehoord van dat God een Volendammer is. Omdat Edam keiharde regen had en Volendam gewoon nog nooit zo mooi weer heeft gehad, volgens mij.
0: Dat is bloedheid. Die studio ook, maar daar heb je zelf ingezeten in het aquarium.
1: Studio? Oh. Moest er gewoon af en toe uit. Toen ik het gewoon
0: even
1: meer.
0: Snel naar binnen om te presenteren en dan vluchten we weer.
1: Ik kreeg gewoon echt een wegtrekker. Er was ook geen water.
0: Nee, maar uiteindelijk gevonden.
1: Ja, dat was heel fijn.
0: Ja. Nee, nou, we hebben weer overleefd. We kunnen weer tegenaan. Hoeveel dagen moeten we nog?
1: Ja, het is of 340 of 348. Of het klopt allebei niet.
0: Nee, we hebben twee klokken, aftelklokken staan tot een nieuwe kermis. Maar ze kloppen allebei niet.
1: Hoeveel is het dan?
0: Dat weet ik niet. Dat kunnen we afvragen.
1: Misschien klopt er één van de twee wel. Moet ik even vragen?
0: Ja, doe toch zo dat itempje van wat heb je gevraagd afgelopen week aan GPT.
1: GPT, ja, is goed.
0: Dit uur gaan we weer ook gezellig, tenminste het volgende uur, de Millennium versus Gen Z. Er waren al vragen over van wanneer komt dat weer, maar we moesten wel weer een keertje samen zijn.
1: Ja.
0: Momenteel 15 punten uit 24 vragen.
1: Nou, dat is gewoon een voldoende, toch?
0: Ja, vind ik wel. Vandaag weer drie verse vragen. Het is wel leuk.
1: Dat was niet heel best. Wat is er leuk?
0: Het was niet mijn rug. Het is grappig. Een van de eerste vragen die ik aan jou had gesteld was: op welk platform kregen we te maken met dansende bananen?
1: Ja, weet dat is weer nog? Helemaal in, hè?
0: Die kwam weer helemaal terug.
1: Het komt weer terug.
0: Ja.
1: Wat zal je blij zijn?
0: Ik ben al lid. Nee. Ik was een van de laatste die wegging. En ik was een van de eerste die weer terug was.
1: Nee, dat meen je niet.
0: Ja.
1: Okay.
0: Dus als jij ook even lid wordt, ga ik jou mijn naam sturen.
1: Volgend onderwerp.
0: Of glitterplaatjes. Ik weet niet eens hoe het werkt. Het is nog vrij basic, maar nee, leuk dat het weer terug is.
1: Het is weer hetzelfde. Ja, ik heb het nooit gehad.
0: Nog niet helemaal.
1: Oh.
0: Het is vrij basic nog. Maar nou, leuk. Zijn er nog meer hijvers? Laat het ons even weten. 0299-369916. En het volgende uur hebben we een nieuw muziekje. Komt later.

0: Zo, wat een einde opeens.
1: Dat was heel actief, ja.
0: Ja, Parachute was klaar. De nieuwe band hier bij Patrick en zo. Ik moet heel even wennen aan de nieuwe indeling van de muziekjes. Dus af en toe zie je mij gewoon raden waar we zijn.
1: Sorry, maar, wat?
0: Ja, nee, ik moet even wennen aan de nieuwe indeling van de muziekjes. Dus,
1: oh, ja, want je wilde nu een mooi sprongetje maken.
0: Ja, alleen, ik ga springen naar, met een parachute naar de jaren 90. Want zoals we net al zeiden, Hives is weer terug. Er komen echt heel veel dingen. Ik had vorige keer al een liedje aan jou laten horen waarvan ik zei van, is het nieuw of oud?
1: Oh ja. Ja, dat,
0: en volgens mij kunnen we daar gewoon een heel item van maken, want er komt echt volgens mij heel veel terug.
1: Maar veel qua muziek of ook van dat soort apps?
0: Nee, maar ja, alles. Frans Bauer heeft zijn hit, heb je even voor mij ook nieuw leven ingeblazen met Billy Dans en Avro Broos. Ja, 2.0 versie. Dus ja, dat soort dingetjes. Maar in de jaren 90 had je ook een groepje tieners en die kwamen uit Zweden. En dat waren de A-teens. En zij gingen dus de liedjes van ABBA verjongen naar de jeugd toe, zodat wij dat in die tijd ook leuk gingen vinden.
1: Dat is nou eens een goed idee.
0: En dan moet jij vragen, klopte dat? Of hielp dat? Nee.
1: Ja, nee, en dat hielp was echt dat? Zo, ja. Nee. Was het echt meer verpopt naar onze tijd?
0: Ja, ken je liedje van Mamma Mia van ABBA uit je hoofd?
1: Ja, hoe dat allemaal. Klinkt?
0: Ik ken ze allemaal.
1: Ja.
0: Oh, is goed dat er geen vragen over komen. Top.
1: Dat is nou weer.
0: Dan ben ik benieuwd wat jij van de jongere versie gaat vinden.

0: liedjes aan het schrijven in de schuur.
1: Hé, hey, hij doet het.
0: Wat doet
1: hij? Oh, sorry. Ja. Ik heb hem goed gezet.
0: Oké, wat was dan het antwoord op de vraag van hoeveel dagen nog tot de kermis?
1: 340.
0: Oké, dan zat er wel heel erg eentje dichtbij in de buurt.
1: Ja, maar deze is nou helemaal goed.
0: Oké, nou.
1: Op de seconde na.
0: 340 dagen, 20 uur.
1: Huppatee. 34 minuten en lekker. 40 seconden.
0: Nou, hebben we weer wat om naar uit te kijken?
1: Joepie.
0: Ja. Wil jij dat berichtje doen dat bij jou?
1: Oh, tuurlijk.
0: Ja.
1: Het gaat over onze, hoe moet ik dat noemen? Dat heet
0: Kindertv-programma.
1: Ja, precies. Voor de vervolgaflevering van Oja op LOV TV zijn wij op zoek naar kandidaatjes. We zoeken kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die echte spraakwatervallen zijn. Heb jij een bijzondere hobby? Ken jij een hele goede mop? Hou je van spelletjes? Weet jij alles van je bestie? Of babbel jij de presentatrice onder de tafel?
0: Nou, dat is makkelijk.
1: Geef je dan uiteraard met toestemming van je ouders op als kandidaat via rtvlove.nl. En wie weet zien we jou snel bij ons in de studio.
0: Nou, leuk.
1: Punt.
0: Ja, en mocht je denken van hoe ziet dat er dan uit, moet je even op onze website kijken bij Uitzending Gemist. En dan vind je het terug. En op ons YouTube kanaal staat het ook. 2 afleveringen. Hartstikke leuk om eventjes te bekijken. En ik ben benieuwd of er wat leuke nieuwe kinderen terechtkomen.
1: Ik zou het doen.
0: Zou het ook doen. Gezellig. Word je nog bekend en herkend op straat.
1: Het is dat ik te oud ben, maar anders.
0: Ja, 12 is al lang voorbij.
1: Allang.

0: dat ik mee kan zingen. En ze gaan Christmas akoestische kerst vieren.
1: Wie?
0: In de PX, de 3A's.
1: Dit waren de 3A's?
0: Ja.
1: Oh,
0: jij dacht
1: sorry.
0: Van wie waren dit?
1: Ja.
0: Heb jij de kermis wel een beetje...
1: Sorry, Volendam.
0: Ging echt wel langs je heen, zeker.
1: Ja, wel een beetje. Maar in de tent vond ik het echt wel heel leuk. Ook dat we achter de schermen konden en zo.
0: Ja, was wel leuk, hè?
1: Ja, vond ik heel leuk.
0: Ja. Nee, de 3A's, maar die gaan een akoestische kerst doen in de PX. De middagvoorstelling is uitverkocht en de avondvoorstelling volgens mij nog niet.
1: Oeh, kopen.
0: Ik heb er 3 gekocht, maar niet voor mezelf. Maar
1: ik moest sta jij niet vooraan, Patrick?
0: Nee.
1: Waarom nou niet?
0: Nee. Het is wel leuk. Ik zat wel, ja.
1: Even je dorpje support. Even
0: ja,
1: spandoek maken
0: supporten.
1: En zo.
0: Ja. We gaan dus
1: nee.
0: Zometeen goed. Het weerbericht, maar eerst eventjes naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Het loopt ook vast op de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Zeeburg 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer staat 7 kilometer file... met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dankjewel, dan gaan we door naar het weer.
1: Was dit met... AI?
0: Nee, dit was echt.
1: Oh.
0: Oh, die vrouw wordt zwaar betaald hoor.
1: Ja, dat geloof ik, maar wat praat ze langzaam?
0: Nee, ja, ze doet het rustig.
1: Ik zal het weer even wat sneller...
0: Articuleren.
1: Ja, maar ja, dat is toch helemaal geen gehoor.
0: Nee. Doe jij even het weer articuleren dan?
1: Oké, ik ga het heel netjes zeggen.
0: Ja.
1: Het is vandaag droog en de zon schijnt geregeld tussen de wolkenvelden door. In het noorden ligt de temperatuur tussen de 18 en de 20 graden. Elders wordt het 22 tot 25 graden. In de avond wordt het langzaam vanuit het westen bewolkt en later volgt ook een enkele bui. Tijdens de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen zien we een tweedeling. In het noordwesten en westen overheerst de bewolking en valt af en toe een bui. Landinwaarts schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in Limburg. De dagen daarna wordt het flink warmer.
0: Nou, ik zou zeggen, trek de korte broek maar weer aan, hè? Lekker hoor.

0: Loreen met het tot nu toe nog steeds het beste liedje vanuit het Songfestival. Tenminste het meest populair wat dan nog bleef hangen wekenlang. Net zoals eigenlijk Shakira met Die Die. Voetbal is zo lang afgelopen, maar ze staan nog steeds op nummer 1 in Nederland. We gaan er bijna toe aan het EK. Maar we gaan alsnog naar het Songfestival.
1: Was een gek nummertje eronder.
0: Ja, er stond even niks anders klaar. Ja. De Avrotros had natuurlijk gezegd van... wij doen dat niet vanwege Israël. Hebben het teruggegeven aan NPO. En nou gaat de NPO het alsnog doen. Ze gaan wel een duidelijke scheidslijn maken... tussen de uitzending en de inzending. Ze zenden de 2 halve finales en de finale uit op NPO 1. En zij zijn ook verantwoordelijk voor het commentaar en de voorbeschouwing. En zal zo neutraal mogelijk verslag doen van de wedstrijd.
1: Maar wie van Nederland gaat er meedoen?
0: Dat weten we nog niet.
1: Want ik dacht dat het helemaal niet ging door Joost. Dat gewoon Nederland helemaal exit was.
0: Een jaartje.
1: Oh, dat was 1 jaar?
0: Ja.
1: Maar het is toch om de zoveel jaar?
0: En dat is elk jaar is het.
1: Maar wat is er dan om de zoveel jaar?
0: Voetbal.
1: Oh, God.
0: Ik weet niet. Nee, het is elk jaar in principe.
1: Oh.
0: En het kost gewoon echt heel veel geld om mee te doen. Want je moet ook de EBU betalen.
1: Ik vind dat Roxy Dekker mee moet doen.
0: Ja, of Davina Michel. Die wil ook heel graag.
1: Oh
0: uit
1: ja.
0: Zichzelf.
1: Die was ook in die uitzending van Casa di Bo. En toen hadden ze het daar ook over gehad. En ze wil het wel.
0: Ja, maar ik denk wel dat het een goede is. En het wordt door een onafhankelijke mensen... die wordt dat besloten wie ze daarheen gaan sturen.
1: Van Nederland?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dus gewoon met medewerkers... vanaf achter de schermen. Die mogen dan kiezen. De finales zijn op 11 en 13 mei. En de finale op 15 mei.
1: Oh.
0: Dus en voor de kerst moeten we weten wie er voor Nederland die kant op gaat.
1: Leuk.
0: Dus dan kun je ook nog een beetje voorbereiden natuurlijk.
1: Ik hoop Roxy Dekker.
0: Ik hoop deze dame.
2: Oh.

0: Tranen van Goud. Aaron Blommaert uit Vlaanderen samen met onze eigen Zoe Levi.
1: Ja, wel hè?
0: Ja, hè? Jij staat op een bekende stem, maar dat is Zoe.
1: Van de beste zangers.
0: Van de beste zangers. Ja, ze doet het goed, hè?
1: Ja, leuk is zij.
0: Ik geloof dat er gisteravond een hele emotionele uitzending was.
1: Ja, toen was... ik heb het gezien, maar...
0: Ja, zij van Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Two Brothers on the Fourth Floor, ja.
0: Klopt. Nou.
1: Maar er zijn heel veel leuke nummers in gewoon het gehele concept van beste zangers. Ook sommige dat ik denk, nou, weet je, ik had het niet beter kunnen doen.
0: Wat
1: maar...
0: vind je van de nieuwe Anne? Van Bizzy?
1: Ja, nou ja, je zei net dat jij hem heel erg leuk vond.
0: Ja,
1: dus ik kan nu niet
0: eigenlijk
1: zeggen
0: van ja, of je vindt hem top. Het is één van de twee.
1: Ja, nee, ik vind hem wel oké, maar hij is wel echt heel goed bedacht.
0: Ja.
1: En Bizzy is gewoon goed, dus.
0: Ja, daarom.
1: Helemaal goed.
0: Op de kalender vandaag 27 april. Wat is er gebeurd in het verleden? We beginnen in 1986.
1: Ja, in 1986. De final countdown van Europe bereikt de bovenste plaats in de top 40. En het blijft 4 weken staan.
0: Dan in 1989. Het commissariaat van de media bepaalde dat RTL Veronique wel op de Nederlandse kabel mag. En TV10 niet. Want TV10 zou niet buitenlands genoeg zijn.
1: En in... Hallo? En ja? In 1997... Candle in the Wind,
0: in the wind.
1: Elton John bereikt de bovenste plaats in de top 40. Het blijft er 5 weken staan. En Elton John zong ook dit nummer op de begrafenis van Prinses Diana.
0: En dan 1999, de avondspits wordt uitgeroepen tot radioprogramma van de eeuw. In de jaren 70 en 80 was het programma van Frits Spits elke werkdag razend populair.
1: En in het jaar 2003, Nederland 1, 2 en 3 hebben vanaf nu een nieuw logo. Het gaat om de ruitjes waarin de cijfers 1, 2 en 3 staan. Aan het logo is gewerkt door de Engelse bureau Chemistry. En dit bedrijf heeft 1 miljoen euro voor het ontwerp gekregen.
0: Toch lachen. 1 miljoen
1: voor zo'n ruitje.
0: Voor een ruitje met een 1 en 2 en een 3 erin.
1: Kon niemand in Nederland dat zelf bedenken
0: echt?
1: Dan?
0: Ja. In 2019 krijgen we te maken met The Masked Singer op de tv bij RTL 4. Bekende Nederlanders gaan gemaskerd en verkleed de zangstrijd met elkaar aan. En in de jury zitten Gerard Joling, Buddy Vedder, Carlo Bossart en Loretta Schrijver. En ze moeten natuurlijk raden wie de zangers en zangeressen zijn. En het wordt allemaal gepresenteerd door Ruben Nicolai.
1: En in het jaar 2024, Nederland neemt afscheid van de F-16. Nog 1 keer maakt de F-16 een vlucht over het land. Daarna gaat ze naar Oekraïne voor de oorlog tegen Rusland. En naar Bulgarije, waar ze voor trainingen wordt gebruikt.
0: Ja, zometeen nog Raccoon met Oceaan. En dit is de nieuwe muziek van Isabel Usher.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Katrien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliansies zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Het loopt ook vast op de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Zeeburg 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer staat 7 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij Van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, DGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Hey, pst, hallo.
6: Hoor je mij?
5: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
6: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
8: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
9: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo.

0: Lady Gaga. En zo zitten we in het tweede uurtje, Patrick en zo, met Patrick en Susanne. Op deze laatste zondag
1: van september.
0: Ja, de herfst is deze week begonnen. Ben jij herfsttype?
1: Herfst, lente en winter. Zomer vind ik helemaal niet. Het is veel te warm. Ja, ik hou niet van als het warm is.
0: Nee, ja, wel, als het
1: gewoon, als het te warm is, dan ga ik slecht. Maar als het gewoon 20, 25, dat is echt nog wel de max.
0: Ja, oké, we hebben wel een lekker weer. Afgelopen zomer hadden we een top zomer.
1: Zoals nu, deze afgelopen week, was het echt wel lekker weer bij ze.
0: Ja, en volgende week heb je ook mooi weer beloofd. Dus,
1: ja, maar niet nu naar mijn huis komen als het niet zo is. Hè. Ik heb het ook maar voorgelezen.
0: Ik ga even allemaal even mailen. redactie@rtvlof.nl.
1: Die Susanne die vertelt toch allemaal domme dingen.
0: En daar kan je ook terecht voor leuke vragen voor de Gen Z versus Millennial. Ik heb er weer 3 voor vandaag. Dus ik ben heel erg benieuwd zo meteen.
1: Ja, ik
0: zie jou weer kijken van, oh jee.
1: Ja.
0: Ja, ze zijn echt leuk.
1: Kom maar.
0: Ja, kom maar door. Dan gaan we zo meteen doen na Mart Hoogkamer. En zo meteen ook nog eventjes kijken van het weer. We hebben het al een beetje verklapt, maar het wordt echt mooi weer. Ik heb gisteren echt gewoon de caravan opgeruimd.
1: Oh.
0: Ja, ik heb sinds dit seizoen een eigen caravan. Dus ik heb hem helemaal in de hoes gedaan.
1: Waar was je heen geweest met de caravan?
0: Gewoon op de camping in Nederland. Dus daarom ben ik wel blij met het weer van de afgelopen zomer.
1: Snap ik.
0: En dan kan ik ook gewoon lekker uit mijn werk gewoon daarheen. En binnen een uurtje sta ik op de camping.
1: Volgend jaar met een vrouwtje.
0: Nou, of de uitzendingen vanaf daar.
1: Oh.
0: Dus locatieuitzendingen met een barbecue. Ik heb een barbecue voor mijn verjaardag gekregen.
1: Nou.
0: Een grote gasbarbecue. En ik heb toen meteen nu een pizzasteen besteld. En een pizzaschep.
1: Nee joh.
0: Dus we gaan lekker pizza's eten volgend seizoen.
1: Pizza bakken.
0: Ja.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Dan moet je even van je dates daar uitnodigen, Patrick.
0: Ja.
1: Of is dat helemaal stilte?
0: We hebben het dan niet meer over daten gehad.
1: Nee, daarom dacht ik gooi maar even in. Maar er komt weinig reactie terug.
0: Ja, nee, er is te weinig. Over Gen Z en Millennial gesproken, pak even een andere muziek erbij. Even meteen een boomer vraag dan maar. Als je met iemand aan het chatten bent op Snap...
1: Ja.
0: En diegene reageert niet meer.
1: Ja.
0: En dan de volgende dag zie je van, diegene is er helemaal gewoon uit. Kunnen ze jou eruit dieven?
1: Je bent dan gewoon keihard verwijderd.
0: Ja, dat kan.
1: Maar meestal zie je dat wel.
0: Nee,
1: meestal zie je er een kruisje achter meer. Staan.
0: Ik zie het hele gesprek niet meer.
1: Oh, dat is ook niet voor mij. Normaal gesproken
0: heb je toch wel eens, als je met iemand aan het kletsen bent en ze krijgen een antwoord. Je zegt hallo, hallo, hallo, hallo. En dan... kan je wel volgens mij verzenden, maar dan krijg je geen antwoord meer terug. En dan denk je van,
1: maar op Snapchat, geblokt. Als iemand jou verwijderd heeft, of dan heeft hij je geblokkeerd.
0: Niks.
1: Nee, dan heeft hij je geblokkeerd.
0: Als dat was een hij trouwens, hoor. Niet dat er nou weer goede dingen gaan komen.
1: Dan heeft hij jou geblokkeerd. Maar als hij jou zou verwijderen, dan zou er een kruisje achter staan. En zou de naam volgens mij grijs moeten worden of zo.
0: Nou, helemaal weg.
1: Helemaal weg.
0: Nou,
1: je bent gewoon geblokkeerd.
0: Ja.
1: Wat erg.
0: Jammer.
1: Ja. Ja, erg.
0: Ja.
1: Was het een vriend?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, het was gewoon zomaar random.
1: Oh.
0: En waarschijnlijk hebben ze... Het was een gezamenlijke Snap-account. Want het was een vrouwennaam.
1: Ja.
0: Dus ik vroeg me ook naar van hoe zij erin zaten. En toen kreeg ik een foto van hun samen. En dat hebben we gewoon gekletst. Van, wie waren... En toen zag ik, zij heet Babette. En toen dacht ik, dat komt wel bekend voor. Maar er stond Chris... En ik heb ook een vrouwelijke Chris in mijn lijst. Dus ik dacht eerst dat zij dat was.
1: Ja.
0: Maar die staat als Chrisje.
1: Ja.
0: Dus ik was eigenlijk met hun een gesprek begonnen. Terwijl ik dacht dat het iemand anders was. Dus wel wat leuk gekletst.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Ja, maar als een koppel een gezamenlijk Snap-account heeft... dan is dat heel ergens anders voor, hè?
0: Oh, is dat met ananas of zo?
1: Nou, ananas... Ananas.
0: Ja, dat is toch een hint. Als je met een ananas door de winkel loopt, dan...
1: Ja, maar dit is toch Snapchat? Dit is toch heel anders? Als een koppel samen een Snapchat-account heeft, dan is dat meestal foutenboel.
0: Oh, ze vonden mij niet leuk. Nou, jammer weer. Volgende

0: Olé.
1: Een tijd geleden dat ik in Spanje ben geweest.
2: Ik nog nooit. Jawel. Nee. Oh ja. Oh, ik wil nu iets heel dom zeggen.
1: Oh.
2: Nee, never mind. Ik ben er waarschijnlijk wel een keer geweest. Goed, volgend onderwerp.
1: Ja, nou, over. Ja, er komt dus natuurlijk een liedje van Bassie en Adriaan uit de jaren 90. En laatst was daar opeens een teaser van Adriaan als de Baron. En die stond voor Ahoy. En niemand wist wat hij daar ging doen. En even later kwam dan dat er een concert aan te komen. En toen dacht ik nog, huh? Een concert met Bassie en Adriaan. Bassie is 91 geworden vorige week. Die was de week dat wij ook jarig waren, was hij ook jarig.
2: Adriaan. Ik denk,
1: nou, de Bassie, die clown.
2: Oh, ja.
1: Die zit ook in een rolstoel, die kan bijna niks meer. Alleen
2: aanwezig zijn.
1: Aanwezig zijn en rijden misschien. Ja, en Adriaan
2: is 83.
1: Die is in de 80. En die heeft ook al verschillende dingen gehad.
2: Wat gaan ze doen dan? Goocheltrucs of zo?
1: Nee, bekende artiesten gaan dus de liedjes van Bassie en Adriaan nieuw leven inblazen.
2: Oh, en nu is hij gewoon aanwezig voor de naam.
1: Ja, het wordt dus uit hun naam. Hun hebben toestemming ervoor gegeven. Want alles met Bassie en Adriaan is nog op hun naam geregistreerd. Op 22 en 23 april volgend jaar komen ze dus 30.000 fans samen in Ahoy om mee te zingen met de Spaanse zon.
2: Geheime agenten.
1: Spoken bestaan niet. Hallo vriendjes en vriendinnetjes.
2: Caribisch carnaval.
1: Ja.
2: Ja, alleen ik denk dat ik er wel een paar ken, maar ik zou het nu niet op kunnen noemen.
1: Even een bonusvraag.
2: Nee. Ja.
1: Heb ik kaartjes daarvoor, ja of nee?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, als je al 3 kaartjes hebt voor een concert waar je niet eens heen gaat, dan zou je hier ook wel kaartjes voor hebben.
1: Ik heb 4 uur in de digitale wachtrij gestaan voor deze kaartjes.
2: Wat
1: erg. De show duurt gewoon 2,5 uur. Dus ik heb langer in de wachtrij gestaan dan dat die show duurt.
2: 2,5 uur is niet lang.
1: Nee.
2: Met wie ga je heen?
1: Met mijn zusje en vriendin.
2: Met z'n drieën?
1: Ja.
2: Je hebt 4 kaartjes, zei je?
1: 3.
2: Oh, je hebt 4 uur in de wachtrij gestaan. Leuk zeg.
1: Ja.
2: Dus. Jij kan ze meezingen, weet ik zeker.
1: Ja, zeker weten.
2: Ja, zie je wel.
1: Ik kan alles zingen, weet je. Hey, we gaan naar de Gen Z versus Millennial quiz.
2: Kom maar. Helemaal spannend meteen.
1: Voor de liefhebbers thuis. Schrijf even schrijf even mee, dan weten we wat er... of jullie het goed hebben. De vraag is voor nu. In 2013, dat is nog niet zo heel lang geleden, kregen we te maken met de Cupsong hype. Maar waar kwam deze hype vandaan? A, uit een film. Ja. B, uit een tv-serie. Nee. Of C, een YouTube-filmpje.
2: Nee. 1. En ik weet de naam van die film ook, maar nu even niet. Maar ik zie het precies voor me. Pitch Perfect of zo is de naam van de film, dacht ik. Ja, zie je wel.
1: Ja. Nou, ik denk om er even in te komen.
2: Dat was mijn prime time, hè, 2013.
1: Ja, dat was ook een gevaarlijke vraag.
2: 10 jaar geleden, hoe oud was ik? Toen was ik 10.
1: Ja.
2: Hey, yo.
1: Toen deed je hem ook.
2: Ik ga niet volgende zingen, vraag. Maar ik ken het nummer wel.
1: In welk boek en film kennen we de GVR?
2: Grote vriendelijke reus.
1: Ah.
2: Wat is A, Patrick?
1: De grote vriendelijke reus. Wat ik nog meer verstonden? De grote vriendelijke robot of de vriendelijke rubber eend? Ja, ik was van mijn creatie.
2: Ja, goed. Het is 1. Grote vriendelijke reus.
1: Ja, maar toen weet ik het antwoord niet. Ja, een boek van wie?
2: Annie M.
1: Nee. Oh, die was vaak.
2: Hé, dat was geen vraag.
1: Nee, dat is geen vraag. Nee, het was Roald Dahl.
2: Oh ja.
1: Maar dat boek kwam al uit 1982.
2: Er is ook een film van.
1: Van de Grote Vriendelijke Reus?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Bonuspunt, want dat wist ik wel.
1: De laatste. Het reggae duo. Reggae. Ross en Iba. Zongen in 1993 over een rijke luisterplaats in Nederland. Over welke plaats ging het? Over A. Bloemendaal. B. Laren. Of C. Wassenaar.
2: Ja, maar ik heb nu 1 nummer in mijn hoofd. Maar daar komen al deze 3 plekken in voor. Maar ik weet niet of dat het nummer is. Oh. Ik zeg alle 3.
1: Nee.
2: Is dat geen optie? Oké. Okay. Wat waren de namen van de zangers?
1: Ross en Iba.
2: Dat zijn Nederlanders.
1: Dat zijn Nederlanders. Nou, nee, ze zijn getint. Dus misschien is die namen. Maar Nederlandse rappers. En ze zongen over een plaats waar rijke mensen wonen. Dus A. Bloemendaal. B. Laren. Of C. Wassenaar. Maar jij bent plaats met alle drie?
2: Ja, maar dat, ja, ik weet niet of dat een bestaand nummer is, maar wij zongen dat thuis altijd. Mijn broer of iemand, dat van Kakker woont in Blaricum in Bloemendaal en Wassenaar.
1: Dat is
2: dat
1: niet.
2: Hem niet? Nee. Oh, nee. Nou, dat heb ik geen idee.
1: Weer foute info.
2: Goed.
1: Kijk, dames en heren, dit nou wordt het leuk voor mij.
2: Wat was het? Nog één keer alle drie.
1: Bloemendaal, ja. Laren of Wassenaar?
2: Nou, Wassenaar niet. Ik denk Laren. Bloemendaal. Laren, B. We hadden net de hele tijd A, dus nu is B. Ja, wat is het? Bloemendaal.
1: Wassenaar.
2: Echt?
1: Kijk, en nu kan ik hem erin zetten.
2: Ik had niet geweten hoor dan. Oh, had ik niet opgelet dan.
1: Nee, oké.
2: Wassenaar. Ja. Maar dat nummer wat ik in mijn hoofd had, wat is dat dan? Ken je dat ook?
1: Nee, weet ik niet.
2: Dat Kakker woont in Blaricum, in Bloemendaal en Wassenaar. Haarlem, Zuid of Laren. Ken je niet?
1: Nee.
2: Echt, oké.
1: Echt, dat is nieuw voor mij.
2: Ja, ik ga het opzoeken of het wel echt bestaat.
1: Maar goed.
2: Wat lekker zeg.
1: Lekker hè?
2: Ja.
1: Nou, muziekje afgelopen. We gaan naar Ross en Iba en Wassenaar. Ja, dat stond onder een ander knopje, Patrick.

0: Ja, ik ken het niet.
1: Maar niet meer vergeten.
0: Nee, ja, dat was vergeet ik nooit meer.
1: Ze hebben 12 weken lang in de top 40 gestaan, maar ze kwamen eigenlijk niet hoger dan de tweede positie.
0: Nou, ja.
1: Nou, nog eventjes de informatie. Netjes. Toch netjes, ja. Ik had net wat gevonden. Ik denk, oh, dat moeten we ook eventjes doen. Dat ging om André Hazes. Heb je dat een beetje gevolgd? Die heeft last van zijn stem.
0: Ach.
1: En nou heeft hij voor volgend jaar, het hele jaar, alle optredens afgezegd.
0: Omdat hij nu last heeft... Oké,
1: ja,
0: hou je rust.
1: Hij heeft nog steeds...
0: Omdat hij nu last heeft
1: luisteren ze allemaal.
0: Van zijn stem.
1: Ja. Dus volgend jaar gaat hij niet optreden. Hij treedt dus ook niet op tijdens Holland Zingt Hazes. Mocht je daar kaart voor gekocht hebben. Op 12, 13 en 14 maart in de Ziggo Dome. Hij komt daar niet. Wat hij wel is te zien is vanaf 1 oktober. En dat is volgende week al ergens. André Hazes en nu. Dat wordt wekelijks uitgezonden bij RTL 5 en Videoland.
0: Maar wat heeft hij aan zijn stem?
1: Stemproblemen.
0: Oké. Okay. Prima. Ja. Beetje...
1: Check.
0: Prima.
1: Ja.
0: Ja, vervelend. Zo.
1: Nou,
0: had toch ook, je had ook iets te vertellen over zijn kind, toch? Net?
1: Dat was Mart.
0: Oké, okay, goed.
1: Mart Hoogkamer heeft namelijk een tatoeage laten zetten van zijn dochtertje op zijn onderbeen.
0: Ik vind die twee een beetje
1: en
0: op elkaar lijken.
1: En toen vroeg de journalist in kwestie van... ja, stel je krijgt nog een kind, want ze willen natuurlijk een tweede kindje. En toen zei hij, ja, ik heb nog plek op mijn bovenbeen.
0: Ja, maar in principe kan je bovenbeen voor en achter en onderbeen voor en achter. Dus hij zou 4 kinderen kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Of is de hele been voor 1 kind?
1: Volgens mij zit hij al aardig onder. Nee, ja, moeten we even kijken. Maar volgens mij was het wel een vrij groot plaatje wat hij erop had.
0: All right.
1: En het kindje, hij had het ook aan het kindje laten zien. En die herkende zichzelf. Dus het is wel goed gelukt.
0: Oké, okay, dat is wel fijn. Fijn dat dat achteraf pas gecheckt wordt.
1: Ja. Een aantal jaar geleden hadden we Hazes is de basis op tv. En daar leerden we Silver Mets kennen. En die deed toen dit liedje.

0: Rain. Ja, als het zo meteen gaat regenen, dat horen we strakjes. Eerst eventjes naar het verkeer van de ANWB.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Het loopt ook vast op de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Zeeburg 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer staat 7 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dankjewel. Dan heb ik nog een kleine aanvulling op flitsers. Die staan er ook op de A10 bij 11.3. Dat is Amsterdam. Richting Diemen op de N241 bij 20.4 ter hoogte van Wognum. Op de N504 ter hoogte van Noord-Scharwoude bij 15.9. En op de N248 richting Schagen bij 2.9. Dan gaan we naar het weerbericht.
2: Even kijken, ja, het weerbericht. Sanne. Tijdens de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden en morgen zien we een tweedeling. In het noordwesten en in het westen overheerst de bewolking en valt af en toe een bui. Landinwaarts schijnt de zon geregeld en wordt het 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in Limburg. En de dagen daarna wordt het flink warmer.
0: Dan ben ik wel benieuwd, wat wordt flink warmer als we naar dinsdag woensdag kijken?
2: Even kijken, dinsdag 29 september is het uitzonderlijk warm. Oh, door lekker. Het zuidoostelijke wind wordt de bijzonder warme lucht aangevoerd met... De maxima liggen tussen 24 graden en uiterst in het noorden lokaal 29 graden en in het zuiden ook. De zon schijnt hierbij flink en trekken sluierwolken soms over. En woensdag 30 september is het een nog warmere dag. Op woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft een langere tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt het in het westen met kans op buien.
0: Kijk, dan wordt er vanaf donderdag waarschijnlijk alweer takken weer.
2: Ja. Goed gesproken. Goed,
0: tot woensdag is het gewoon lekker. Met nu de nieuwe Numidia en John West.

0: Numidia doet ook een tour langs theaters en dat soort dingen.
1: Oh?
0: Volgens mij komt ze niet in de buurt hier, oh.
1: Geen idee.
0: Nou, ik zal dus even bellen. Waarom ze niet naar Purmerend komt of zo. Volgens mij zal het wel weer Zaandam of Horen of zo, weet je. Moet je daar weer heen. We gaan naar de nieuwe Patrick Stories voor deze week. We zitten al in week 40. Alleen dit dat liedje wat we zo meteen gaan horen is al verschenen op 27 maart van dit jaar.
1: Oh, nou op zich.
0: Het is een DJ Goya. Het is Goya. Een Roemeense DJ en producer die al ruim 20 jaar actief is in de muziekwereld. En de afgelopen jaren trad hij steeds meer op de voorgrond als zichzelf. Met tracks als Calm Down en I Never Let You Go. Mm-hmm. En dat levert hem ook natuurlijk goede Spotify-cijfers op. Tegenwoordig zet iedereen daar zijn muziek op. Hij heeft een samenwerking is hij aangegaan samen met Jason Derulo.
1: Ja, okay, dan.
0: Die doet altijd zichzelf. Jason Derulo. Ze plaatsen je niet aan te kondigen, want die doen ze zichzelf altijd.
1: Klopt.
0: En de Braziliaanse zangeres Melody. En toen kwamen ze uit op Mi Chico. Alleen pas nu is het een hitje en komt hij hopelijk waarschijnlijk wel in de top 40. Volgens mij staat hij er al in. Goed geïnformeerd, Patrick.
1: Ja.
0: Nee, maar goed, sinds deze week was het, is het trending. Want zoals het gaat, alles wordt natuurlijk op TikTok door jullie, Gen Z'ers, weer opnieuw uitgevonden. Want Ilse de Lange is na 18 jaar ook weer terug met So Incredible.
1: Incredible.
0: 18 jaar geleden een hit, hè? Ja. Nu weer.
1: Maar dat komt ook van dat meisje van de Kruidvat die erop danst. Ken je dat?
0: Nee, die ken ik weer niet.
1: Dat is TikTok. Mensen die TikTok hebben en dit nu horen, die
0: TikTok
1: weten wat
0: ik
1: bedoel.
0: Ik ga mijn zoek zo meteen.
1: Ja,
0: maar dat is ook toch te danken aan Lisara?
1: Nee, dat komt daarna. Ja, Lisara
0: heeft er een remix van gemaakt.
1: Ja, en die liet toen haar nieuwe vriend erop zien toen ze op de fiets zat. Ja, nee, maar daarvoor was meisje van Kruidvat.
0: Oh, oké. Nou, die ga ik even zoeken zo.
1: Ja.
0: Nu met Chico dus ook. Luister eventjes naar DJ Goya, Jason Derulo en Melody.
2: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.

0: Ik was al aan het praten met een ding neerzaan. Lekker. Feels Like Home, Sans Milieu. De zangeres is ook zwanger, zag ik. Ze stond met een zwangere buik op een podium.
1: Dan zal ze wel zwanger zijn.
0: Ja, ja. Of ze zijn net flink geweest eten voordat ze gingen optreden natuurlijk.
1: Nou, dat lijkt me niet hoor.
0: Nee. Nou, nee, hartstikke leuk. Zometeen nog meer babynieuws. Eerst eventjes naar Mo. De zangeres is onlangs verloofd met haar gitarist, Fadim.
1: Dat is schattig.
0: Ja, hè? Ze hebben het eerst aan de band natuurlijk laten weten. Ja, tuurlijk. Het valt er wel anders op natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, waren dus leuk. Zeg maar, voor Mo. Dus die is ook van de markt af. Na de verloving, ja, dan gaan we door naar babynieuws, denk ik. Hè? Billy Dans en zijn partner Pernille Latijn. Die krijgen een eerste kindje samen. Dat hebben zij bekendgemaakt op Instagram. Ja, jij zat net ook even in de baby's. Je zat even bij de dochtertje van dinges te kijken. Van,
1: Mart Hoogkramer.
0: Ja, dat vond je een knap kindje?
1: Heel knap kind. Ja.
0: Nou, Billy Danser heeft ook een knappe vriendin. Dus dat zou ook wel een leuke baby
1: worden. Zou ook wel een knappe baby worden. Ja.
0: En nog meer baby's over Lynn Hermas.
1: En Gio Latoy.
0: Ja, die krijgen een tweede kindje. Dus die gaan naar vier.
1: Ja, nou, schattig allemaal. Terwijl de eerste was volgens mij onverwachts. En nu dachten ze, nou, we zitten er lekker in. Huppatee. Ja. Tweede erachteraan.
0: Er zitten toch in de luiers. Dus ja, dan kan nee, dat.
1: Ja. Ik snap het, geeft ze groot gelijk.
0: Ja. We staan er bijna doorheen. Dan gaan we hem afronden. Dus lekker. Volgende week. Was jij er niet? Dus volgende week is het dierendag.
1: Nee, ik ben aan het werk.
0: Je bent aan het werk op dierendag.
1: En de week erna ben jij er niet. Dus nee, we hebben het weer leuk gehad. En nu twee weken.
0: Dus gewoon
1: weer
0: één keer en dan weer twee weken niet. Ja.
1: Iedere keer zonde, in de zoveel tijd.
0: Ja. Nee, maar goed, jammer.
1: Maar daarna, over 3 weken...
0: Dan zijn we er altijd in.
1: En de week daarna ook.
0: Ja, daarom.
1: En die week daarna is mijn jubileum.
0: Ja, we gaan het vieren. 1 jaar anniversary. Het is dan op de radio. Het ging snel zo'n jaartje.
1: Nou, zeg dat. 25 oktober.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. Dan zie ik je dan.
1: Ja, nou ja. Ja, ik ga er wel vanuit, ja.
0: Zometeen komt hier nog Joyce Kabout met de jukebox. En dan ga je ook weer van A tot Z en van alles naar links naar rechts.
1: Nou, zo is het. Gooi die heupjes maar los op de zondagavond.
0: Volgende week ben ik dus alleen.
1: Ach, zielig. Ja, mocht je niet een heel willen. Zielig deuntje nu?
0: Ja, hebben we niet.
1: Hebben we niet.
0: Nee. Oh nee, ja. Oké. Okay.
1: En dames en heren.
0: Er klopt helemaal niks van, joh.
1: Nou, het gaat lekker.
0: Ja, hè?
1: Maar maakt niet uit. Hè? We hebben nu toch even 2 weken vakantie. Wat zoek je nou?
0: Ja, iets wat hij... een laatste muziekje, maar het laatste muziekje wil niet.
1: Het is er al klaar mee. Het is 5 voor, maar goed. Oh, kijk. Nou, lieve mensen.
0: Wat is dit?
1: Dit is Boom van Samuel Welten en Russo, wat je hoorde.
2: Dames en heren, dit is...
1: Ja.
0: Ja.
1: Laat die nou aanstaan.
2: Dames en heren,
0: ja, maar die moet eruit.
2: Nieuwe Patrick's Choice van deze week.
1: Goed.
0: Nou, ik ben het. Alles gaat door elkaar.
1: Oké, we gaan hem afsluiten. Lieve mensen, hele fijne avond allemaal. Tot over 2 weken.
0: Ja.
1: En misschien dat er nog een nummer komt. En anders het volgende uur weer.
0: Ja.
1: Fijne avond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Stel je voor, je bent een kind in het ziekenhuis. Je voelt je alleen. En dan muziek! Een gitaar, een piano, zingen, lachen. Dat is muziek is. Wij brengen muziek naar zieke kinderen, zodat de wereld even vrolijk klinkt. Muziek maakt je blij. Ontdek meer op muziekits.nl, want muziek maakt je beter.

0: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Moet je naar geen nieuwe website?
2: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
1: Bij wie?
2: Bij Ventori.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Carolien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Het loopt ook vast op de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Zeeburg 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer staat 7 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen, betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ah!
9: Oeh, gaat het?
8: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Nou ja, niet nou.
12: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 32 1928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
11: Nou ja, niet nou.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
14: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
13: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
15: Het is herfst en wij kleuren.

0: deze week dacht ik bij mezelf, ik kies weer eens eventjes een Queen-nummer uit. Maar ja, welke ga je dan kiezen? Dat zijn er zoveel goede nummers die zij hebben staan. En ja, uiteindelijk is het dus deze geworden. Another One Bites the Dust. Ja, gewoon heerlijk. Het is zo rijk, al die muzikale aanbod. En het is ook elke week best wel weer even zoeken. Wat voor lijst ik nou weer maak? Wat voor een sfeer zal ik zetten? En nou ja, zoals je gewend bent, gaat het gewoon alle kanten op. Er komt wel eens voor dat het een beetje thematisch is. Maar over het algemeen gaan we gewoon alle kanten op. Door alle jaren, door alle genres. En gewoon, ja, door alle emoties misschien ook wel. Heb je emoties bij een liedje? Dat kan natuurlijk ook. Het is gewoon één grote rollercoaster hier zo met mij. Maar dat maakt het juist leuk, hè? Want dat is ook het leven. Het is zo veelzijdig. En wil ik gewoon een beetje meegeven. Het gewoon een beetje lekker en overal van snoepen. Alles gebeuren. Nou, deze week eigenlijk, dit uurtje, heb ik onder andere Hozier die hier langskomt. Manco Jerry, Stevie Wonder, John Legend, Ray komt langs. Maar nu eerst Nina Simone met Feeling Good.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

Mark Arbor met We Belong, of eigenlijk Belong Together. Ja, dat is een nummer uit 2024. En dan maken we gewoon weer nu een sprongetje terug naar 2006. Want nou ja, waarom zou je natuurlijk gewoon een beetje chronologisch door je muziekcollectie gaan als je gewoon kriskras en vrijwel random door je muziekcollectie en tijd kan gaan? Hè? Niet omdat het moet natuurlijk, maar omdat het kan. Ja, John Legend staat zo klaar met Save Room. En eerlijk, ja, bij John Legend mag die volumeknop best wel een tikkie zachter zetten. En dan is het net alsof we allemaal een beetje volwassen zijn en heel rustig kunnen genieten van de muziek. Ja, of je zet hem gewoon keihard aan en je leert lekker mee. Dat mag ook, alles kan.

Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel. En dat is zo'n nummer waarvan als je een beetje hyper bent en een beetje eigenlijk druk in je hoofd en een beetje doenerig bent en je hoort dit nummer, dat je eigenlijk gelijk zitten gaat en luistert en gewoon geniet. Ja, gewoon een beetje even op een rustiger tempo ineens en gewoon, ja, lekker zit en geniet van die muziek en ja, gewoon je tijd even neemt. Ja, dat is lekker. Het volgende nummer schudt alles weer helemaal door de war. Want we gaan weer eventjes lekker weer up tempo met Three Nights van Dominic Pa.

Run With You, Mama Gamma en daarvoor Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Ja, en dan gaan we nu weer even heel ver terug in de tijd eigenlijk. Want ja, de OJ's die heb ik nu staan voor jou. En het is een nummer van hun uit 1972. Toen kwamen ze met hun song Backstabbers. Ja, en dit nummer was trouwens hun eerste release op Philadelphia International Records. En ja, eigenlijk werd het gewoon gelijk een flinke hit. Het was een nummer 1 in de Amerikaanse soul hitlijst. En een nummer 11 hier in de Nederlandse top 40. Ja, dat is natuurlijk voor die tijd echt ongekend, zo internationaal. En ja, waar gaat het eigenlijk over? Nou, het zegt het gewoon al. Over vrienden die dan weer heel aardig in je gezicht doen. En ondertussen in je rug een mes steken. Of even andere plannen hebben. Ja, een beetje gezellig. Maar ja, helaas, aan het leven zijn mooie kanten. Maar natuurlijk ook minder mooie kanten. Ja, in ieder geval, de OJ's hebben er een mooi nummer over geschreven. En daar gaan we gewoon lekker naar luisteren.

In the summertime, Mungo Jerry. Ja, het is natuurlijk officieel eigenlijk gewoon geen zomer meer ook. We zitten eigenlijk al in de meteorologische herfst. Ik ga me gewoon heel snel zeggen. Anders krijg ik niet mijn mond uit, want dan struikel ik erover. Ja, we zitten eigenlijk in de herfst. Gek, hè? Ik vond het wel een heel raar idee. Ik kwam daar van de week een beetje achter ineens. Maar ja, de summertime, heerlijk. Ja, we hebben ook echt best wel een mooie zomer gehad, vind ik eigenlijk wel. Want doorheen had je dan een zomer en dan was het in het begin heel vroeg. Eigenlijk voor de zomervakantie nog was het echt stralend mooi weer. En dan was er in de zomer alleen maar regen en pestbuien en gewoon chagrijnig weer. Bleh. Nou, we hebben dit jaar wel best wel een cadeautje gehad, vind ik zo. Ja, nou ja, goed, over cadeautjes gesproken. Dit uurtje hopelijk voelde als een cadeautje voor jou op jouw zondag. Want voor mij zit het er alweer op. Ik moet afsluiten. Volgende week sta ik voor jou klaar. Uiteraard dezelfde tijd en dezelfde zender. En hopelijk ja, zien we elkaar. We zien elkaar niet. Nee, dat is wel een beetje jammer. Dat we, ja, je kan wel met mij meekijken, maar ik ben zondags ook niet al te florissant soms. Ik wil ook gewoon wel lekker in mijn joggingpak rondlopen. En dan zet ik dat radio kijken maar gewoon niet aan. En ja, videobellen terwijl ik weet ik veel hoeveel luisteraars heb, lijkt me ook niet zo'n dingetje. Dus weet je, laten we hopen dat we elkaar gewoon volgende week treffen. En ik denk dat dat een goeie is.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen van 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het Bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Moet je naar je nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Venturi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
5: Het is herfst en wij...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
6: Maar waarom Ventorisch?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus baby?
7: Bij Ventorisch.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
10: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
9: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
10: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
11: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
12: Thank you. EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
14: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
15: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
16: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
17: Het is herfst. En wij kleuren.

0: Welkom in weer bij een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Vanavond natuurlijk met de feilloze techniek van Frans en Klaas. En bij mij in de studio zijn Ruben en Rens. En zij gaan ons door deze avond heen coachen qua ademhaling. Heren, van harte welkom in de studio. We beginnen bij Zulke Zorgen altijd met de eerste vraag. En dat is ook vaak de moeilijkste vraag. Want wie is Rens?
1: Wie is Rens? Nou, dat ben ik. Zitten nog mensen te kijken?
0: Nee, maar ik ben wel op camera. Ja. Dus,
1: Mijn naam is Rens. Ik ben 36 jaar. En ik woon momenteel in Blaricum. We hadden het net al eventjes over. Samen met mijn vriendin en zoontje van 3. Dus ik zie mezelf vooral als een vader. Die probeert er wat moois van te maken. Van
0: te overleven.
1: Ja, te overleven. Nou, niet dat gaat hartstikke goed. Ja, maar wel inderdaad te groeien. Ik vind dat een van de... Ja, dat is staat er hoog in het vaandel. Stilstaan bij wie je bent. Hoe je een beter mens kan worden. Als partner, als vader, als vriend, als compagnon. Dus dat zijn dingen waar ik me graag bezig mee hou. En daardoor ook mijn passie voor persoonlijke ontwikkeling. Bezig zijn met je gezondheid. Het mooie delen van de wereld zien, met mooie reizen maken. Dat vind ik leuk om te doen. Gezelligheid vind ik leuk. Ik vind muziek ook heel leuk. Ja, dus ik ben blij om hier te zijn.
0: Komt helemaal goed.
1: Dus maar gaan wat mooie nummertjes voorbij komen vandaag. Dus dat is een hele korte notendop. Ik heb mezelf even voorgesteld.
0: Nou, welkom.
1: Dank je wel.
0: En naast jou zit Ruben. En wie is Ruben?
2: Ja, mijn naam is Ruben. Ik ben 36 jaar oud. Vader van 2 dochtertjes, Umi en Soleil. En een hele mooie vrouw die 2 dochters op de aarde heeft gezet. Ook een hond.
0: Ja, daar hadden we het net al over. Ja.
2: Samen met Rens dus lekker ademen. En als ik over mezelf praat, ik hou heel erg van bewegen. Dus dat is iets wat met de paplepel ingegoten is.
0: Ja?
2: Dus altijd veel in beweging. Zowel, op het land, als in de lucht, als tegen de muren. Ah, nou, ik vind alles wel leuk. Of nou kite of zeilen is.
0: Okay.
2: Een keer uit een vliegtuig springen, dat doe ik niet dagelijks. Oh, maar heb ik vast
1: de land, de zee en de lucht.
0: Ja, echt, hè?
2: Ja. Dus gewoon elke vorm van bewegen vind ik super mooi. En daarnaast heb ik oneindige passie voor de mens. Dus, en dat is een stuk dus fysiek. En daar is bewegen een onderdeel van. Maar ook zeker de psychologische kant om... zo'n lekker mogelijk leven te leiden met mijn eigen leven, maar vooral ook dat leven met de mensen om me heen.
0: Nou, heren, dat klinkt goed.
1: Ja. Zeker.
0: En daarbij helpen jullie dus mensen onder andere, want volgens mij hebben jullie een totaalpakket, maar onder andere met ademen. Hè? En dat is eigenlijk waarom jullie hier vanavond zitten. Want waarom is ademen zo belangrijk? Nou, ik kan hem al invullen eigenlijk, maar...
1: Stop maar eens met ademen, niet te lang stoppen.
0: Doe nou eens.
1: Adem is levensbelangrijk voor ons. Op het moment dat we stoppen met ademen en we doen dat te lang. Als we geen zuurstof binnenkrijgen, dan leggen we het loodje. Dus dat betekent eigenlijk ook al, dat laat ook al direct zien hoe belangrijk het is. De eerste keer als we op aarde komen, dan...
0: Gaan we het lekker spelen, ja.
1: En wanneer we de laatste adem uitblazen, dan is het leven over. En daartussenin... hoe je ademt vertelt een hele hoop over hoe je leeft. Dus de manier waarop je ademt. Als je snel, hoog en oppervlakkig ademt, dan leef je misschien ook een snel en oppervlakkig leven. En als je wat meer kan verdiepen, wat meer kan vertragen, dan kan je leven ook wat extra diepte krijgen. Dat is tenminste hoe wij daarin staan. En, het is fysiologisch, laten we daarmee beginnen.
0: Ja.
1: Een van de belangrijkste dingen voor ons als mens om te doen. We hebben lucht nodig, we moeten ademen. En daarbij zijn er natuurlijk nog een hele hoop andere dingen waarom het belangrijk is. Onder andere Ruben is volgens mij gaat hij volgende week nog een 100 kilometer rennen. Dus dan
0: deed hij ook nog.
1: Voldoende op je adem letten. Dus in de sport en in de prestaties is ademhaling ook een hoop. Je ziet het ook veel in de voetbal. Mensen met
0: van die stickers op hun neus. Hè? Ja.
1: Kunnen we het straks nog wel even over hebben. Maar daar zie je ook dat best wel... bekend wordt onder het wat grotere publiek, dat het best wel verstandig is om even een beetje stil te staan bij de manier waarop je ademt. En of dat bijdraagt aan hoe je je voortbeweegt door de dag heen.
0: Maar je kan dus ook verkeerd ademen. Dat hoor ik al een beetje zo
2: Er zijn verschillende manieren van verkeerd ademen. We houden niet zo van het woord verkeerd. Nee, okay. Dus goed ademen. Ja, wat is goed ademen? Wat is verkeerd ademen? Maar de manier waarop je ademt beïnvloedt in ieder geval wel hoe het met je gaat. Zowel fysiologisch als mentaal. Dus wij zeggen altijd, hoe je ademt is een beetje een spiegel van hoe je er lijfelijk of mentaal voor staat. Die twee hebben gewoon een directe link met elkaar. En we weten allemaal dat als we schrikken of in paniek zijn, dat die adem of
0: stopt, ja.
2: hoog en oppervlakkig wordt. En we weten ook allemaal dat als we ons picobello voelen, heel relaxed zijn, dat die adem heel zacht en traag wordt. Of als je probeert te ontspannen, dat je een keer die zucht neemt.
0: Ja.
2: Dus het is best wel bekend. En zo zijn er dysfuncties, omdat je echt letterlijk iets mankeert. We weten dat er COPD bestaat. We weten dat er astma is. We weten dat soort zaken. Maar ook als je niet echt een bekende dysfunctie hebt, kan de adem lekkerder door het lijf heen stromen en daardoor ook het lijf en het hoofd wat meer in balans houden. Of kan het iets minder lekker stromen. Zo proberen wij er een beetje naar te kijken. Goed en fout zijn woorden waar we niet zo van houden, maar ja, als je dan in tekst gaat praten, komt het daar vaak wel op neer. Ja.
0: Maar zoals jij gaat dan straks 100 kilometer lopen. Waar ga je dat doen trouwens?
2: Ik blijf een keer in eigen land. Ik doe veel van dit soort wedstrijden. Maak er een vakantie van. Dus dan wordt het eigenlijk een tweeledig doel. Het wordt, ik ga iets vets doen of een uitdaging aan. En dan het liefst plak ik er een vakantie aan vast. Dus dat is hoe het meestal gaat. Maar deze keer gaan we naar Drenthe.
0: Ook
2: daar komt
0: leuk.
2: Mijn schoonfamilie vandaan. Dus nu kan iedereen een keer komen kijken, in plaats van dat ze allemaal vliegtuigen in moeten stappen om me eventueel aan te moedigen. Dat gebeurt ook regelmatig. Okay. Dat is superleuk. Maar dit is ook wel een keer leuk om het Drentse landschap een keer te omarmen.
3: Ja, maar maak je het parcours dan zelf uit? Of?
2: Nee, ik doe mee. Er zijn meerdere mensen die dit gaan doen. Dus ik loop met, met een...
3: ik hoor niet vaak over wedstrijden van 100 kilometer.
2: Nee, het wordt steeds populairder en ook steeds gekker. Dus ik heb geen idee, maar ik denk dat wel zeker 200 man of zo meedoen aan die wedstrijd die ik ga doen. Misschien wel meer.
3: Eentje.
2: Ja, best een eentje. Dat is een leuk dagje uit.
0: Maar dan, mij moet je niet vragen om zoveel kilometer te hardlopen. ik zie Rens ook schudden. Maar hoe hou jij je ademhaling dan goed in zo'n lange afstand?
2: Nou, ook weer... op meerdere vlakken kun je daar ook je ademhaling weer voor gebruiken. Dus als we gaan kijken over heel lang inspannen, dat noemen we dan aeroop inspannen. We kunnen sprintjes trekken, dat is zonder zuurstof, anaeroop. Maar als we dingen heel lang willen doen, dan zijn we dus afhankelijk van zuurstof. Dan maken we met zuurstof en vetten en koolhydraten maak je energie vrij. En de manier waarop je ademt kan dat proces efficiënter maken. Dus als ik wat dieper adem, we hebben allemaal longen, daar gaat lucht in. Maar als je alleen al naar die long kijkt, dan zit onderaan die long, moet een beetje als een boom zien. En we beginnen met een stam, en dat is in mijn ademsysteem, is dat mijn luchtpijp. Dan krijgen we wat takken en aan het einde zitten allemaal bladeren. En die bladeren zijn bij ons, onderaan zijn dat de longblaasjes. En daar kan zuurstof, kan uiteindelijk
0: worden.
2: Mijn bloed ingaan, uitgewisseld worden. En ik wil dus zo lang mogelijk diep ademen. Dus ik wil mijn lucht naar die diepste stukken van mijn long. Dus diep mijn lijf in. Dus voor de mensen die thuis zitten. Niet de borst, maar richting die buik waar vaak over wordt gesproken. En als we het hebben over sport, gaan mensen best wel sneller ademen. En als we sneller ademen, vullen we vaak eigenlijk alleen maar de bovenkant van die long, waar veel minder bladeren zitten. Want daar is nog de stam en maar een paar blaadjes.
0: Ja.
2: En onze ademsnelheid gaat heel erg omhoog. En als ik jullie nu... Deze situatie verandert niet, maar wij gaan met z'n allen 10 keer per minuut sneller ademen, dan gaan we ons ook gelijk veel gejaagder voelen. En als je je gejaagd voelt tijdens inspanning, dan wordt een inspanning ook voelt zwaarder. Dus het is een beetje tweeledig. De efficiëntie door mijn adem lager te kunnen houden. En dat doen we met sport in die intensiteit door mijn neus te ademen. Dat kun je trouwens ook meteen voelen. Want als je nu door je mond een keer diep inademt, dan zul je merken dat je meteen die borst helemaal volgooit met lucht. En als je door je neus inademt, zul je merken dat hij veel meer de diepte in kan gaan. Omdat de neus gemaakt is om interactie te hebben met ons diafragma. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes die je kunt oefenen om ook tijdens inspanning die adem laag te behouden. Iets
4: maar is het altijd beter om de adem laag te houden?
2: In het normale leven is het meestal goed. Maar als er echt paniek en hoge stress is, er is niet voor niks dat we dan zo gaan ademen. Ja, dan moeten we zoveel mogelijk lucht uitwisselen. En dan zien we ook dat dat gebeurt. Dus het is niet voor niks dat we de mogelijkheid hebben om naar boven te ademen. Maar wij zien het meer
4: als je effectiviteit,
2: wil,
4: zeg maar.
2: Ja, je wil, net als in een auto, wil je niet altijd in z'n 5 rijden. Of altijd 100. Als je in een woonwijk rijdt, moet je gewoon netjes 30 rijden. Of misschien wat zachter. En nu zien we dat best wel veel mensen stiekem een iets te hoge versnelling hanteren. Dus als jullie op kantoor zijn of in de supermarkt zijn, kijk maar eens om je heen waar die adem zich bevindt bij de mensen om je heen. En die is best wel hoog. En dat is, dat is wel zonde.
3: Ja, als je wel eens hebt geprobeerd, tenminste, ik probeer wel eens te mediteren. Ja, dan kom je dan gelijk tegen natuurlijk. Maar mag ik vragen hoe lang je daarover doet, over die 100 kilometer?
2: Dat is voor mij ook nog een vraag. Maar
3: heb je dat nooit gedaan?
2: Het verste dat ik heb gelopen is 80.
3: Oké. Okay.
2: En dat was wel met heel veel bergen. En daar heb ik toen bijna 12 uur over gedaan.
3: 12 uur. Jezus.
2: Maar ik denk dat ik er nu dus korter over ga doen. Omdat die hoge meters zijn ander tempo. Dus ik hoop tussen de 10 en 11.
5: Trent is ook wel bergachtig, toch?
2: Flinke bergachtig.
3: Dat kon je er niet zoveel tegen.
2: Ja, die hunnebedden. Ja. Maar voor de rest...
3: Dan moet je overeen springen. Ja.
2: Ik hoop tussen de 10 en 11 uur bezig
3: zo,
2: te zijn.
3: Zo, dat is een tijdje.
2: Ja.
5: Zonder pauze.
2: Ja, dat is dus wel doorlopen. Je hebt een aantal punten waar je wat je eten en drinken kunt bijvullen. Maar ik ga niet over een uurtje stilstaan of zo. Nee.

0: Ja, welkom terug bij Zulke Zorgen. En als u nou een vraag heeft voor Ruben of Rens, dan kunt u natuurlijk even appen naar de studio 0299 369916. Komt bij mij in beeld en dan kan ik de vraag gelijk aan de heren stellen. Dus schroom niet. Ja, ik vroeg het net al even tijdens de muziek, maar dat hebben de luisteraars natuurlijk niet gehoord. Wat is jullie vooropleiding? Want is ademcoach ook een opleiding?
1: Je kan een hele hoop opleidingen doen op het gebied van de adem. Ja. Zeker, dat hebben we ook. Daar hebben we er een hele hoop van in de pocket. Maar
2: inmiddels geven we zelf opleiding.
0: Ja, ik dat ook. Zag ik inderdaad ook.
1: Mijn hoogst genoten opleiding, zoals ze dat dan zeggen, was een HBO-opleiding in Amsterdam aan de hogeschool. En dat was de opleiding toegepaste psychologie. En tijdens het einde van mijn studie ben ik me wat meer gaan verdiepen in de sportpsychologie. Sport- en prestatiepsychologie. En toen vanuit daaruit een opleiding als personal trainer gedaan. Dus met het fysieke aan de gang, lekker het lichaam aanzetten en de psychologie gebruiken om te kijken van wat beïnvloedt nou je gedrag? Hoe kun je er nou voor gaan zorgen dat iemand precies dat gedrag gaat vertonen, wat ervoor gaat zorgen dat iemand gezonder gaat worden? En toen later daar nog bijgevoegd een hele hoop dingen op het gebied van de ademhaling om ervoor te zorgen dat lichaam en geest dus mooi in balans kan zijn. Want dat is hoe wij erin staan. Dat we hebben het lichaam, we hebben de geest. En de adem is eigenlijk daar de bemiddelaar tussen.
0: De bindende factor.
1: Ja.
0: Zeker. En jij dan, Ruben? Wat heb jij hiervoor gedaan? Waarvoor ben je opgeleid?
2: Ik heb bewegingswetenschappen, of zoals dat in die master dan heette, Human Movement Science, gestudeerd.
3: Moet allemaal worden.
2: Het moet allemaal worden. Dus maar gewoon bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam ook. En daar heb ik ook de richting sport- en prestatiepsychologie in gedaan. Dus dat is mijn echte opleidingsachtergrond. Dat is aan de medische faculteit. Dus daar krijg je wel heel veel fysiologie, neurologie en alle dingen die dus ook weer terugkomen in de adem waar we nu mee werken. Maar de adem is nog best wel onbegonnen terrein.
0: Onbegonnen gebied,
2: wij proberen daar een steentje aan bij te dragen. Dus inmiddels hebben we bijvoorbeeld ook een geaccrediteerde scholing voor basis zorgprofessionals. Die gewoon een puntje kunnen halen om van de psycholoog tot de fysiotherapeut. Er zit nu in onze opleiding.
0: Accreditatiepunten.
2: Ja, accreditatiepuntjes. Ja.
0: Jongens, hou op.
2: Ja, dus het wordt nu langzaam. Onze missie is om het echt onderdeel te maken van de eerste lijn zorg. En in onze nu huidige opleiding zit bijvoorbeeld ook een longarts die de opleiding gaat doen. Die weet dus alles van.
0: Leuk.
2: Ziekte rondom de long, maar dat is iets heel anders dan ademen.
0: Een gezonde.
2: Zij zijn bezig met echt hele heftige dysfuncties, maar dat is dus anders dan een adempatroon. En ook de psychologie die daar weer bij komt kijken. Dus het is superleuk om al die verschillende werelden van zorgprofessionals bij elkaar te brengen en met elkaar ook te leren. Want ademen doen we dus allemaal en wij proberen daar inderdaad, zoals Rens zei, die verbindende factor tussen lijf en hoofd eigenlijk te doseren.
0: Maar jullie kunnen ook daar weer van leren, denk ik.
2: Wij leren mega van iedereen die bij onze opleiding.
1: Dat is echt dat is een van de leukste dingen om op die dagen dan andere mensen met expertise te horen en daar weer van te leren en studenten onderling van elkaar te leren. Dus het is altijd, we zijn nooit uitgeleerd als mensen.
4: Maar dat zit er dik in,
1: ja. Dat is inmiddels ook al een aantal keer op de, bijvoorbeeld bij mijn oude studie, weten ze dan inmiddels van dat je een eigen bedrijf hebt en dan nodigen ze je uit om bijvoorbeeld als gastspreker bij een college te komen. Dus een aantal keer daar geweest om dan bijvoorbeeld te spreken en wat te vertellen over de adem en potentiële nieuwe studenten van de school te motiveren van. Hey, dat zijn ook mooie dingen om in te duiken. Het is best wel leuk om op die manier ook betrokken te blijven bij je oude studie. Dus dat is best wel dat is wel een eer.
0: Zo rol je dan weer overal in.
1: Ja, dat is heel
5: superleuk.
0: Maar want zijn dat dan echt cursussen of zijn het workshops? Hoe moet ik dat zien? Of allebei?
2: Dit waar ik net over had is echt een opleiding. Als in, dat is dus een half jaar ga je gewoon wel echt gewoon studeren. Ja. Maar wij geven inderdaad ook gewoon workshops als mensen zelf iets willen leren over de adem. En dat kan in een dagje kunnen we je meenemen in hoe wij naar de adem kijken en waarvan wij vinden dat iedereen zou moeten weten hoe het werkt en wat ze ermee kunnen.
1: Zo is het een beetje begonnen.
4: Ja. Dat ik wil ook wel even een uurtje
1: lekker ademen. Ja. Dat is een beetje hoe het begon was. We zaten dan vaak buiten even in het park. Of in het begin combineerden we het ook al vaak met even een lekker koud dipje in het water. Iedereen kent inmiddels wel de Wim Hof. Ik denk dat hij wel de De meneer is geweest die het groot heeft gemaakt bij het Nederlandse publiek dat ademhaling een belangrijke rol speelt. En ja, dat er dan een heleboel aftakkingen zijn, daar kom je dan later natuurlijk ook wel achter. Maar dan zaten we daar altijd dan, zo eerst even lekker ademen, weet je wel. En dan zo is het een beetje ontstaan, de naam van het lekker ademen. En ja, zo ontwikkelde zich dat. En toen begonnen we eigenlijk met het geven van workshops, mensen inspireren over de kracht van lekker ademen en eigenlijk het herontdekken van die kracht. Want iedereen
3: maar doen jullie dat dan in groepsverband? Of gaat dat?
1: Ja.
2: Ja, het is een beetje. Een workshop is in groepsverband.
3: Okay.
2: En wij coachen mensen 1-op-1. En dat kan dus. Het hangt er vanaf waar iemand mee kampt. Dus we hebben eigenlijk een beetje twee kampen. Of mensen hebben echt een probleem. En vaak zijn dat dus stressgerelateerde problematiek. En aan de andere kant werken we ook met mensen die bijvoorbeeld topsporter zijn of high performer, noemen we dat tegenwoordig. In het zakenleven bijvoorbeeld nog net iets hogere performance willen neerzetten. En die coachen we dan specifiek op die persoon.
3: Maar dat is dan individueel?
2: Dat is individueel, ja.
3: Ja, oké. Okay.
2: Maar de workshops zijn in groepjes en dat zijn. We hebben een hele mooie studio in Amsterdam.
3: En dat staat op jullie site.
0: Ja, dat mag.
3: Dat staat op jullie site dus.
2: Ja, dat staat op onze site. Ja. Maar op Prins Eiland, voor de mensen die het kennen. En daar geven we dus in gewoon de mooiste plek van Amsterdam, kan bijna niet anders zeggen. Geven we die groepsworkshopjes. Maar we komen ook heel graag over de vloer bij mensen. Dus we geven door het hele land geven we workshops. Met name bij bedrijven.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, soms als een soort teamuitje, zodat er echt zoiets is van we zoeken wat leuks voor het team, zeg maar, om een keer wat anders te doen, een potje bowlen of zo, weet je wel. Dan gaan ze het hebben over ademen en dan uiteraard wat leren over de ademen. Dus wij vinden het belangrijk om mensen wat bij te brengen, dus iets te leren, ze daarmee te boeien. Dat is een beetje hoofdkennis, kan je dat soort van noemen. En dan hebben we daarna nog meer de kennis die in het lichaam zit, door dus op een gegeven moment 10, 20 minuten op een bepaalde manier te ademen. Je ademhaling te veranderen op allerlei manieren. Ga je ook veranderen hoe je je voelt. En die ervaring, die kan soms meer zeggen dan 1000 woorden. Dus die combinatie is heel sterk. Mensen wat vertellen, bijbrengen. En dan gelijk ook het doen. Ook laten ervaren. Ja.
0: En dan ook nog op de mooiste plek van Amsterdam.
2: Ja, sowieso.
0: Ja,
1: maar zo zijn we ook al echt in
2: de mooiste plek van het land geweest. Ja, en
1: prachtige plekken.
0: En buitenland ook.
1: Ja hoor.
0: Oh, echt?
1: Ja. Om bij kantoren of op prachtige retreat locaties, dan kom je komt echt op de mooiste plekken. Ja.
4: Ja, maar jullie doen dat toch niet altijd samen?
1: Nee, in het begin deden we
0: de
1: veel
0: mooie
1: samen.
0: Locaties wel.
2: Nou, ook niet altijd helaas, maar als het kan wel.
1: Maar het is wel heel leuk om het samen te doen. Ik denk dat we elkaar ook mooi aanvullen en dat er altijd mensen zijn die. In zo'n groep zitten natuurlijk ook weer mensen die aangaan op het ene of aangaan op het andere. Dus die combinatie die werkt heel goed. Maar op een gegeven moment werd het woord druk, ik hou er niet zo van. Maar de agenda werd goed gevuld, laat ik het zo zeggen. En toen was het wel van oké, pak jij die. En zo, nu zit daar een mooie verdeling in. En komt er nu denk ik een periode aan waar, we zijn nu denk ik een groep of bijna 10 verder van studenten. Dat er ook wel wat van de oude opleiding of de studenten die hebben deelgenomen aan de opleiding, dat we kunnen gaan zeggen van hey, er belde iemand uit Arnhem, heb jij zin om die daar op te pakken? En dan, zo verspreidt het zich nu ook best wel over het hele land. Dus dat is super mooi.
0: Heb je ook wat aan die studenten, zeg maar, die kun je dan mooi weer inzetten.
1: Ja. Exact.
3: Kijk.

0: Ja, er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. En ik had hem net al even kort voorgelegd. Maar dan komt hij aan. Klopt het dat je door breathwork dimetriptamine aanmaakt? En dat je daarvoor dan dus niet meer naar de Amazone hoeft om een zootje ayahuasca te drinken? Dus kortom, kun je je ademhaling gebruiken om in een hogere sfeer te komen? Zal ik het dan zo even voor de luisteraars, onze luisteraars zijn met name wat ouder, die dus niet weten wat ayahuasca is en dat soort dingen.
1: Ja, ayahuasca, laten we heel kort dat. Ik ben geen expert op het gebied, maar dan ga je inderdaad naar de Amazone toe om

0: van ja, als chirurgisch moeten opensnijden om bloed af te nemen. Dat zou dan plaatsvinden in je pijnappelklier. Dus nee, ik kan daar in die zin geen antwoord op geven. Maar waar deze luisteraar naar refereert, is denk ik, het is een hele mooie manier om inderdaad, ja, in hogere sferen, zoals je dat heel mooi zegt, te komen. Omdat het, ja, wanneer we langere tijd onze ademhaling verbinden, vaak is het gebeuren ze ook soort ervaringen bij een verbonden ademhaling. Dus een verbonden ademhaling betekent dat je je in- en je uitademing aan elkaar verbindt. En als je dat lang genoeg doet, dan verander je eigenlijk de samenstelling in je bloed, wat er allemaal gebeurt in het brein. En het zorgt er op een gegeven moment voor dat de boel wat minder goed door bloed is. Dus ook het ratio, het denkende brein, de monkey mind, zeggen we soms wel eens. Dat geratel in je hoofd, dat neemt allemaal wat af.
1: De basis blijft over, zeg maar.
0: Ja, en dan kan het soms zijn dat iemand kan ervaren dat het allemaal helemaal goed is. Dat iemand helemaal niks hoeft. Ik vind het altijd mooi. We zijn een beetje human doings geworden door de jaren heen. We zijn heel druk met van alles en nog wat. En dan ervaren soms mensen wel eens van, nu ben ik echt een human being. Ik mag gewoon even zijn en liggen en gewoon waarnemen wat er gebeurt. En soms hebben mensen dan hele mooie visioenen. Zien ze allerlei kleuren of krijgen ze een ingeving. Het kan zijn dat je geïnspireerd raakt. Of dat er wat moois door je heen komt. We hadden het net over een aantal muzikanten die zeggen ook van, ik heb dit niet geschreven. Dit kwam tot mij.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn van die staten van zijn waar je jezelf in kan.
1: Dat is wel vaak onder het genot van iets.
0: Ja, ja, maar
2: dat, met de adem kan
1: dat. Met de adem had het ook gekund.
0: Ja, ik denk dat het ja, dat deze misschien wat potenter is, zeg maar. Maar de adem is zeker een hele mooie manier om in zo'n staat van zijn, jezelf in zo'n staat van zijn te brengen. En om dus ook naar bepaalde dingen toe te kunnen werken. Dus je gaat wel wat dieper. Je gaat soms naar het wat meer het onderbewuste toe. Waar ook waar hele mooie dingen kunnen gebeuren als je op die manier je adem verbindt.
3: Ja, onder invloed is natuurlijk de mooiste muziek gemaakt, hè?
0: Ja.
3: Niet wat adem betreft. Ja.
1: Weet je niet, hè?
3: Nou.
0: Maar
1: hij noemt dus ook, de vraagsteller had het ook over breathwork. Dat is dus dat
0: ja, breathwork.
1: Maar kun je eens een voorbeeld geven van hoe dat dan gaat? Want je vertelt net al, dan krom je in verbinding met je inademing en je uitademing. Maar ja, dat klinkt een beetje vaag.
0: Ja. Je bedoelt wat er scheikundig gebeurt.
1: Hoe je het dan doet.
0: Oh ja.
1: Hoe adem je dan?
2: We zouden het zelfs met jullie.
1: We hoeven niet in hogere sferen te komen.
0: Zometeen kunnen we.
3: Van mij kunnen we het proberen.
1: Oh, hier is Klaas.
0: We kunnen sowieso natuurlijk gewoon een paar minuutjes eventjes wat doen. Alleen ja, in dit geval. We hadden het net al even over neusademen, mondademhalen. En dat je neus je adem wat dieper maakt en wat meer vertraagt. Dus het tegenovergestelde door de mond ademen. Je kan een heleboel. Je kan een heleboel meer lucht verplaatsen wanneer je dat door je mond doet. Dus op het moment dat je de adem allereerst de frequentie wat omhoog gaat brengen. En bijvoorbeeld ook het volume van je adem omhoog gaat brengen, ga je een heleboel ventileren. En wanneer je dat voor langere tijd in en uit doet. En dan bijvoorbeeld pauzeert met ademen en even helemaal niet ademt. Doordat je een heleboel CO2 hebt uitgeblazen, kan je soms in één keer voelen van, ik hoef even helemaal niets.
1: Want je ademhaling gaat op basis van je CO2. Hè?
0: Precies.
1: Even voor de mensen thuis.
0: Ja. Dus op het moment dat die CO2 er eigenlijk uit is en heel erg gezakt is, en dan loopt die langzaam weer op. En dan meestal na een minuutje, twee, of als je heel veel geademd hebt, wat langer, dan komt je ademprikkel weer terug en dan adem je weer in. En die pauze daartussen, dat is ook bijvoorbeeld de Wim Hof methode, gebruik dat ook. Dan hoef je even niet te ademen. En wanneer je in dat moment bijvoorbeeld heel erg je aandacht naar het lichaam brengt. Dus kijk of je je gezicht kan ontspannen. Kijk of je nek kan ontspannen, je handen kan ontspannen. Of denk maar eens aan iets dat een glimlach op je gezicht tovert. Of iets wat je hart wat harder laat kloppen. Als je zo'n soort visualisaties iemand meegeeft in zo'n moment. Dan kan het dus in één keer zijn dat er een hele hele mooie beelden kunnen ontstaan. Of dat je in één keer een heel diep ontspannen gevoel in je lijf voelt. Terwijl je misschien gedurende de dag aan het rennen bent. Kan je dan in één keer merken zo van, dit is precies wat ik nodig heb. Ja.
1: Is het niet gevaarlijk dan?
0: Nee, het is in die zin, je kan het natuurlijk gevaarlijk doen. Want er kan een heleboel misgaan. Ik denk dat het meeste mis kan gaan in de manier waarop je het begeleidt. Dus veiligheid is een van de belangrijkste dingen. Als je het mij vraagt, als je het ons vraagt.

0: Wat we ook meegeven aan de mensen waarmee wij werken, is dat veiligheid. Je moet niet in één keer bijvoorbeeld het licht aanzetten of in één keer van alles gaan roepen of in één keer een heel ander nummer aanzetten. Je wilt dan allemaal wat meer ontspannen. Iemand is in een bepaalde staat van zijn waar je heel ontvankelijk voor bent. Dus je wilt ook niet verkeerde suggesties geven wanneer iemand in zo'n staat van zijn is. Dus in dat opzicht kan het gevaarlijk zijn.
1: En er zijn een aantal contra-indicaties waar mensen met gezondheidsafwijkingen, dus epilepsie, heftige hartaandoeningen zijn. Er is een lijstje van aandoeningen van loszittend glaucoom.
2: Doe maar even niet, zeg maar.
1: Doe maar niet, want de bloeddruk schiet bijvoorbeeld flink omhoog. Dat soort zaken. Okay. Dus er is een lijstje en die delen we, als we dit soort werk doen, ook van tevoren met mensen die deel willen nemen aan zo'n sessie, of dat nou in een groep of alleen is.
2: En mensen met longaandoeningen, want hij kwam straks al even voorbij, zoals COPD, is dat dan ook een contra-indicatie? Of kan het dan juist helpen om misschien wat beter te ademen?
1: Nou, ik zou andere dingen minder gaan doen medicatie om een COPD'er te helpen weer lekkerder te ademen dan dit.
2: Dan dit, ja.
1: Als we het weer een beetje naar platgeslagen Nederlandse taal brengen. Wij zien de adem een beetje in twee kampen. De manier waarop wij nu ademen, het normale dagelijkse ademen, dat vergelijken wij met het poetsen van je tanden.
2: Ja.
1: Doet iedereen. En we hebben met z'n allen geaccepteerd dat het nodig is om zorg te dragen voor onze tanden. En de manier waarop je dagelijks ademt, beïnvloedt al voor een deel dus hoe je fysiek en mentaal, hoe die gezondheid van jezelf eruit ziet. En wij willen eigenlijk dat mensen dagelijks even zorg dragen, net zoals dat je dat voor je tanden doet, door dagelijks een beetje te ademen. En het werk waar we het net over hebben gehad, dat is meer naar de tandarts gaan.
2: Het onderhoud.
1: Het onderhoud, om te kijken, hey, welke dingen.
0: Röntgenfotootje maken, even wat dieper laagje bekijken.
1: Welke dingen zijn er nou eigenlijk voorbij gekomen in deze afgelopen periode die ik in het moment niet echt heb kunnen ontvangen? Want we maken allemaal dingen mee, kan groot en kan klein zijn, waarvan we in het moment niet zo goed weten wat ik ermee aan moet. En dan stop je het bewust of soms onbewust stop je het weg. Je wil het niet voelen, maar die dingen die nemen we mee. En dat is niet alleen, dat klinkt altijd wel lekker, maar dat wordt ook steeds duidelijker. Kunnen we dat terugzien ook in wetenschap. En die dingen, die kun je dus wat meer ruimte geven met de manier van ademen die Rens net beschreef. Want dat lijf, daar kunnen we veel beter contact mee maken als dat ratio dus uitgaat. En ook dat zien we, kunnen we heel mooi laten zien. Als je harder gaat ademen, gaat dat deel van je brein dus ook echt minder doorbloed worden. Waardoor we wat dichter bij dat gevoel kunnen komen. En als je dan in die mooie ontspannen sfeer lastige dingen kunt ontvangen, en dan kunnen ze ook verdwijnen. Uiteindelijk is het leven bedoeld om te ervaren. En als je iets ervaart, neem je het niet mee, ook al is het lastig.
2: Ja.
1: Maar als je een lastig iets niet hebt willen ervaren, dan neem je het met je mee. Dan blijf je het gewoon bij je dragen.
2: En dan wordt het misschien wel groter en groter ook.
1: Precies, ook onbewust. En dat is een beetje hoe wij er dus naar kijken. Dat we ook af en toe eens even die mondhygiënisten of die tandarts,
2: die wordt ook kanaal behandeld.
1: Ja, laten langs passeren. Ja.
3: Dan is het te laat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee. Oké. We worden bedankt. Dank je wel voor het beantwoorden van de vraag.
0: Kijk, dank je wel voor de prachtige vraag.
2: En even kijken hoor, want dan, ik vind, kunnen we een klein oefeningetje doen op de radio?
0: Zeker.
2: Lukt dat?
0: Ja, tuurlijk.
2: Doen jullie mee, Klaas? Ja, zeker. Jaap is er ook inmiddels, Frans?
4: Nee, ik doe niet mee.
2: Nee? Ja, Jaap is hard.
4: Ik heb een hoestje.
0: Rustig aan.
2: Hoestje, ja.
0: Ja, dat maakt helemaal niks uit. Je mag als dan druk je hier, ik heb geleerd, een knopje.
1: Kaf.
0: En dan hoest je even.
2: Maar ontspanningsoefening.
0: Ja, een ontspanningsoefening. Kunnen we zeker
2: relaxed,
0: even
2: zo direct de reclame ingaan.
0: Ja, nou, we zitten we allemaal lekker. Een beetje kunnen we wat achterover leunen. Zodat onze
2: ademspieren
0: een beetje kunnen ontspannen. Inderdaad, mensen thuis, zorg dat je lekker zit. Of je kan zelfs even gaan liggen. Wat we gaan doen is, we gaan eerst eens eventjes lekker diep inademen door de neus. Doe nog een beetje extra door je mond erbij. Maak even een goede zucht uit. En dan blaas je nog een beetje extra uit. Dus neus in. Mond in. Zucht uit. En blaas nog maar een beetje uit. Dan nog drie keer doen. Dus neus in. Mond in. Zucht uit. Blaas uit. Laatste twee. In. Ja, nog meer in, best wel veel in door je mond. Schouders komen omhoog, zucht je hem uit, laat je spanning los. Blaas je nog wat extra uit. Laatste keer, dus in. En in. Zucht uit. En blaas uit. En dan stop je nu even met ademen. Dan wacht je gewoon even tot je voelt dat je weer wilt ademen. Dan hoor je de stilte. Stilte in je. Je hoeft even niet te ademen. Je kan even helemaal ontspannen. En als je voelt dat die komt, dan adem je even lekker diep in. Laten we zeggen, dat is nu. Even met z'n allen diep in. Haal hem heel even vast. En dan zeg je hem lekker uit. Nou, dat was even een heel klein dingetje.
3: Dit is niet gevaarlijk voor jou.
2: Nee, dit is niet gevaarlijk.
0: Dit is niet zo gevaarlijk.
3: Dit is gewoon mediteren.
0: Maar wat we een beetje, ja, wat je een beetje doet op deze manier. Ja.
4: Als je eruit vallen, dan neem ik het wel over.
2: Oké.
3: Ja, dat is goed.
2: Het gevaarlijke deel.
0: 1 minuut. Ja, we ademen iets meer dan normaal doen. Dus in, zucht uit, blaas uit. En ja, dan zijn we al een beetje die waardes in ons bloed
2: die aan het bladeren veranderen. Aan het openzetten, zeg maar.
0: Dat ook, maar vooral heel veel. We zijn extra aan het uitblazen. En dan duurt het inderdaad even wat langer voordat we weer opnieuw moeten inademen. En dat is een lekker momentje voor even voor rust. En om even wat van hier wat meer naar het lichaam te zakken. Zodat we nu heel even lekker naar wat muziek kunnen gaan luisteren, volgens mij toch?
2: Ja, dat gaan we zo direct natuurlijk even doen. We gaan ook even naar het nieuws, het weer. Oh. En daarna hebben we nog een momentje voor de club en buurthuiswerk. Want wat is er allemaal weer te doen voor onze ouderen deze week? Dat hoort u allemaal rond de klok van 7:15. Als u nou nog een vraag heeft voor onze gast, dan kunt u natuurlijk een appje sturen naar de studio 0299-369916. Hij komt dan bij mij in beeld en ik kan de vraag gelijk stellen. En schroom niet, zou ik zeggen. Blijf vooral luisteren naar Zulke Zorgen. We zijn er weer rond de klok van 7:15. Tot zo.
3: Maar

0: cover.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Nee, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nee, niet nou.
4: Het is herfst en wij kleuren.

Wat is er allemaal te doen voor onze ouderen? Nou, op 14 oktober bent u van harte welkom bij Eetcafé Het Raadhuis voor een gezellig middagje en avond vol met spelletjes en lekker eten. Vanaf 4 uur staan er verschillende bordspellen klaar. En u kunt er kaarten, rummikuppen, sjoelen, voor iedereen wat wils. En vanaf 6 uur kunt u aanschuiven voor een heerlijk tweegangen menu verzorgd door Meindert. Kosten zijn €18,50 per persoon. En u kunt aangeven, wilt u alleen spelletjes komen spelen? Wilt u mee eten of wilt u allebei? Alles kan. Maar meld u dan wel even aan op via info@cbwedamvolendam.nl of via 0299 36 3328. Consumpties zijn wel voor eigen rekening.

0: Oh. Ja, daar zijn we weer. Welkom terug bij Stukken Zorgen. Vanavond met Ruben Spapens en Rens Haan. En zij zijn beide onder andere ademcoach. En als u nou een vraag voor ze heeft, 06-0299-369916. Heren, jullie hebben ons net al meegenomen in een ontspannende oefening. Maar met wat voor klachten of met wat voor vragen komen mensen nou eigenlijk bij jullie? Want ja, ik kan me voorstellen als je gewoon jezelf goed voelt, dat je dan niet zo snel naar een ademcoach stapt. Of toch wel? Denk ik daar verkeerd.
1: Het grootste gedeelte heeft wel
0: iets. Toch? Ja.
1: Zeker, ja, ja. Er zijn ook mensen die het zonder doen, maar ja, we hadden het er net hier ook over. De gemeenschappelijke deler is stressgerelateerde klachten. Dus ja, dat kan van slecht slapen zijn tot het hebben van een burn-out, tot dit hele scala aan stressklachten die veel voorbij komen. Dus ook mensen die zenuwpijnen hebben, tinnitus hebben, last hebben van blijvende problematiek na een hersenschudding. Het is over het algemeen dus een klacht die aanhoudt en die in relatie staat met stress. Want het zijn allemaal klachten die dus vaak erger
0: stress
1: worden als
0: stress eigenlijk, zien jullie het ook toenemen? Meer mensen met stressklachten?
2: Ja, ik heb niet zo 1, 2, 3 de cijfers paraat. Maar volgens mij kunnen we wel met z'n allen zeggen dat we een stukje sneller zijn gaan leven met z'n allen. We zijn altijd bereikbaar. En dat brengt wel de nodige klachten met zich mee. We zijn volgens mij sneller gaan praten, sneller gaan lopen, sneller gaan eten, ademen. Alles gaat sneller. Vroeger zaten we nog wel eens even, voordat je ging eten met z'n allen aan tafel, eventjes van, nou jongens, iedereen even zo gedicht. We gaan even wat dankbaarheid voor het lekkere bordje eten. Ja. Adem je even een paar keer rustig in en uit. En dat zijn dingen die er eigenlijk allemaal zijn uitgehaald. Iedereen luncht tegenwoordig
0: achter
2: zijn computer. Ja. Want we moeten door. En ik denk dat die levensstijl wel een hele grote rol speelt in waarom we als mens zijn er niet meer echt goed kunnen vertragen. Daar worden we eigenlijk wel steeds minder goed in. En wat we gewoon veel doen, daar worden we goed in. En ook gewoon rennen en alles snel doen. En dan zie je dat eigenlijk je hele, het begint met je fysiologie, maar vervolgens ook je psychologie. En de gedachten die ratelen maar door. En op het moment dat je dan lekker op vakantie gaat en eventjes wilt ontspannen, dan lukt dat in één keer niet meer.
0: Of je wordt ziek de eerste dagen van je vakantie. Hoor je ook heel veel, hè?
2: Ja, dat horen we ook veel. En dat is ook inderdaad iets van, op het moment dat je wilt liever niet ziek worden wanneer je in de stress zit, wanneer je paniek hebt, dan wil je gewoon, en dan ben je als het ware aan het overleven. En als je ziek wordt terwijl je aan het overleven bent, dat is gevaarlijk, want dan
0: wordt het nog erger.
2: Dan ziet eigenlijk heel je systeem als van, dan kan ik potentieel het loodje leggen. Net zoals vroeger, als je kijkt naar, als jij achterna werd gezeten door een, laten we de wolf noemen, die hebben we nu tegenwoordig.
0: Lekker recent, ja.
2: Dan ja, wanneer je aan het rennen bent om in veiligheid te komen.
0: In Drenthe en zo.
2: Dan wil je niet even stilstaan bij hoe het met je gaat, zeg maar. Dan wil je eerst in veiligheid komen en dan pas ga je even na van,
0: wow.
2: Ja, ja, en jouw baas of jouw e-mailbox, die gaat niet mee op vakantie. Dus op het moment dat het gevaar weg is op vakantie, dan kan in één keer je hele systeem zeggen, gaat eigenlijk het beveiligingssysteem gaat eventjes
0: volledig uit.
2: En dan komt in één keer alles over je heen. Dus dat is een heel goed voorbeeld van wanneer je te lang te veel gedaan hebt. En je
1: geen tijd hebt gehad om tussentijds te herstellen. Dat is in essentie wat er gebeurt.
2: Ja.
1: Dan zien we, dat zijn precies mensen die ook bij ons komen. Of die na een workshop ze denken van, dit
2: klinkt
1: ben ik.
2: Bekend.
0: Ja. Maar ik denk dat voor iedereen wel bekend.
3: Behandelen jullie ook mensen met, Parkinson of ALS of dat soort ziektes?
1: Zijn niet de dingen die we direct doen, nee.
3: Nee, want die hebben natuurlijk ook ademhalingsproblemen.
1: Zeker, ja. Dat zouden interessant zijn. Misschien zijn er wel collega's die daar zich al op toe hebben gespitst. Ik heb nog nooit eerder met iemand gewerkt. Maar ik vind het interessant om te kijken wat
0: je kan
1: wat
0: bieden
1: voor verbanden
0: dan,
1: te leggen zijn. Maar die zou ik nu niet zo 1, 2, 3 kunnen noemen.
2: Ja, maar soms is het ook
3: of mensen met longkanker, ik noem maar wat.
1: Ja. Met kankerpatiënten heb ik heel veel gewerkt. Dus ook hier in de regio bij Huis aan het Water. We hebben laatst nog een workshop gegeven aan een groep mensen die daar dus binnenwandelt. Ja. In het inloophuis. En voor die groep mensen, zowel tijdens de ziekte als eventueel daarna, is het super zinvol om met die adem aan de slag te gaan. Om dus te zorgen dat wanneer de ruimte er is om te herstellen, dat je dat ook kunt. Want als zo'n lijf, en zeker als je ziek bent, maar ook als je ziek bent geweest, dus ook de mensen die genezen zijn, tussen aanhalingstekens, je draagt heel veel onrust mee, omdat je bang bent dat het weer terugkomt. En dat die onrust, die gaat dus ook in de adem zitten. Die er dus voor zorgt dat je niet echt tot rust kunt komen, wat eigenlijk wel nodig is, fysiek ook weer, om echt te herstellen van alles wat je zojuist hebt meegemaakt. En daarom is dus die component weer lichaam en geest. Je kunt heel snel gaan ademen omdat er fysiek iets niet klopt, maar ook omdat je mentaal onder druk staat. Is het mega zinvol voor die doelgroep dus ook om daarmee aan de slag te gaan. Het hoeft niet eens longkanker te zijn, maar gewoon,
0: de ziekte aan zich. Ja, kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Dat het dan ook, het blijft natuurlijk altijd in je achterhoofd. Vooral met een kanker bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dat het heel veel onrust ook meebrengt onbewust. Die je dan steeds bij je draagt.
1: Ik vind het heel mooi die fysiologie en die neurologie en de psychologie. Maar uiteindelijk is de adem de ingang tot bewustzijn. Ja. Noemen wij het ook wel. En uiteindelijk komt het echt op neer dat ik echt bewust kan zijn van wat doet het leven nou met mij. En wat doen de dingen die voorbij komen. De mensen, de situaties. Maar dus ook de onzekerheid die bij het ziek zijn komt kijken. Wat wil ik? Wat moet er nou eigenlijk gevoeld worden? En daar is de adem dus een hele mooie tool voor. En als je kunt ontspannen, dat kun je leren beter te doen vanuit de adem, fysiologische veiligheid, dan wordt het hoofd ook rustiger. Dan kunnen we veel beter bij die onderliggende emotie komen. Maar in onveiligheid voelen we dus heel slecht. Als je een potje aan het knokken bent, dan stoot je misschien je teen. Maar die teen, die pijn, die voel je pas als dat potje voorbij is. En het is dus de kunst om in die, juist wanneer het heel hard stormt, en dat kan dus fysiek of mentaal zijn, ook ruimte te creëren om te kunnen voelen wat er dan ook voorbij komt. En daar is de adem een mega mooie tool voor, ja.
0: Maar ook moeilijk om het dan om juist op dat moment te doen. Want je hebt al zoveel aan je hoofd. Ja, het is
1: dat
0: al
1: is
0: zo
1: precies
0: heftig,
1: waarom wij die...
0: Dan ga je er ook van weg, inderdaad.
1: Een dagelijks iets. Ja, wij roepen altijd hartstikke dat tandenpoetsen. Dat is gewoon iets wat we met z'n allen accepteren. Dat doen we. Ik vraag heel vaak, wie poetst er wel zijn tanden? En dan wordt er altijd gelachen. Want tuurlijk doe ik dat.
0: Ja.
1: Maar zo moet je daarnaar, of zouden wij willen dat je daarnaar gaat kijken.
2: En er is natuurlijk een hele hoop geschreven over het stellen van, of in ieder geval het aanbrengen van nieuwe routines in je dag. En een van de dingen die daarin heel goed werkt is het plak het vast aan iets wat je sowieso toch al doet.
0: Dus dat tandenpoetsen.
2: Ja, want er zijn al heel veel kleine ritueeltjes die je hoogstwaarschijnlijk elke dag wel even doet. In plaats van dat je zegt van ik moet allemaal nieuwe dingen gaan implementeren. Kijk of je het gewoon, je kan zo klein beginnen als even 2 minuten bewust zijn. Zelfs 1 inademing. En op het moment dat je thuis komt na een lange dag en wanneer je die klink vastpakt en je ademt een keer diep in en uit. En je beseft echt even helemaal van nu ben ik weer thuis en ik ga even lekker naar mijn gezin naar binnen. En dan ben je tenminste even aanwezig.
0: Ja.
2: Kan je wat meer daar ook daadwerkelijk aanwezig zijn in het moment. In plaats van dat je met je hoofd nog doorratelt en misschien al met de volgende dag bezig bent.
0: Ja.
2: Dus ja, dat...
1: Ja, gewoon dagelijks oefenen.
2: Ja.
1: Ook als het niet nodig is. En vaak gaan we pas met de adem aan de slag. Wanneer ik heel gestrest ben, dan probeer je te ontspannen. Maar dan lukt het uiteraard niet. Want als je iets niet oefent, rustig in ontspannen sfeer, dan gaat het niet lukken met wedstrijdspanning, om het zo maar te zeggen. Daarom trainen al die voetballers in het stadion waar we hier nu zijn heel veel. Om te zorgen dat als de druk erop komt staan, ze die bal nog steeds tussen de palen kunnen schieten. Maar als ze niet trainen, gaat het niet lukken met de wedstrijdspanning erbij. En zo mag je ook naar de adem kijken. Maak het maar een ritueel dat je het dagelijks doet, ook als de zon schijnt. Zodat als het een keer wat lastiger is, dat je het ook nog kan.
2: Het olifantpaadje aanleggen, zeg maar. Hoe meer je het oefent in rust en kalmte, op het moment dat dan die situatie zich voordoet, dan is dat pad al heel vaak bewandeld.
0: Gaat dus het makkelijker?
2: Kan je dat makkelijker doen. Je kan er ook mee oefenen. Hè? Op het moment dat je thuis bent en je oefent, terwijl je rustig aan het ademen bent. Bijvoorbeeld eens een keer voor de geest te halen dat moeilijke gesprek wat je morgen moet gaan voeren. En dan voel je al van een knoop in je maag of een brok in je keel. Dat zijn allemaal van die signalen die het lichaam heel erg geeft. Waar je dan eens gewoon even bij kan blijven terwijl je rustig blijft ademen. Dus in plaats van wanneer dat gebeurt in een automatisch patroon te schieten. Gewoon eens de reactie te kunnen blijven kiezen. In plaats van dat je misschien iets doet waar dat je dan later op terugkijkt en denkt van...
0: Was niet zo handig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus dat kan je oefenen.
0: En zijn dat dan de oefeningen die we net bijvoorbeeld gedaan hebben? Zo'n soort oefening is dan iets wat je,
2: dat,
0: wat je
2: daar
0: doet?
2: Daar ademen we iets veel, namelijk dubbel in en dubbel uit. Dat kan wel even helpen om even iets meer met je lichaam te connecten. Wat je doet is je ademt in door je neus, een beetje in door je mond. Zucht je uit en dan blaas je uit. Dus die lange uitblaas, die activeert nog wel ietsje meer je middenrif. En door je middenrif loopt ook een zenuw, die heet de nervus vagus. En de nervus vagus zorgt voor onder andere de verbinding tussen lichaam en geest. Dat je iets meer in het lichaam kan waarnemen. Als je dat dan daar ook nog een adempauze aan toevoegt, dus even niet hoeft te ademen. Dan kan je echt eventjes, ik weet niet hoe jullie dat net ervaren, maar je doet even helemaal niets. Ja. En dat neem je wel even waar. Dat is niet de oefening die ik direct zou aanraden als iemand wilt oefenen met bijvoorbeeld wat lastigere situaties voor de geest halen.
4: Ja, maar nu had je het over dubbel in, dubbel uit.
2: Ja, dus we deden neus in, mond in, mond uit en blaas uit.
4: Eerst met je neus, dan met je mond.
2: Ja, maar daar kun je mee spelen. Daar is het niet per se goed of fout in.
1: Er zijn zoveel manieren van ademen. Technieken, uiteindelijk is het in en uit. Maar je kunt in meerdere stapjes doen. Je kunt pauzeren op volle long, half lege long, lege long. Je kunt extra ver uitblazen. Maar onderliggend hebben we bepaalde principes die elkaar overliggen.
3: Staat het allemaal op jullie site?
0: Dat leer je in de workshop.
1: Je kunt ons wel volgen op de kanalen. En daar delen we van alles en nog wat aan informatie dingetjes op. En op de website staan uiteraard ook dingetjes. Maar uiteindelijk willen we onszelf activeren. Nou, dat ken je dus. Ja. Dan wil je wat actiever, wat krachtiger gaan ademen door de mond. En wil je jezelf wat kalmeren, dan wil je met name wat rustiger uitademen. Het liefst door de neus ademen, wat dieper het lijf in ademen. En dat is een beetje onderliggend wat er gebeurt. En waar je pauzes legt, heeft ook bijvoorbeeld invloed. Pauzeer ik op een lege long, dan zal ik iets eerder geactiveerd raken dan wanneer ik dat op een volle long doe. Ja. En zo zijn die principes, kun je je eigen oefeningen gaan maken. Als je de principes een beetje begrijpt. Maar het gaat uiteindelijk ook om, wat doet een oefening met jou? Dus wij denken het liefst niet in oefeningen. Want de ene oefening met hetzelfde ritme, wat jij fantastisch ontspannend vindt, kan voor de buurvrouw of buurman juist stress opwekkend werken, omdat je gewoon anders in de wedstrijd zit. Dus jouw voorwaarden op het gebied van adem. En dat is helaas waar nog in de adem wel veel, er wordt veel aan oefeningetjes gedacht. Dus doe maar een 4, 7, 8 voor het slapen. Maar we weten ook allemaal dat als je allergisch bent voor pinda's, dan moet je geen pinda's eten, zeg maar. Ja. Dus we hebben niet een universeel dieet wat voor iedereen het beste werkt. En dat is hier ook weer hetzelfde. We hebben allemaal een ander lijf. En er zijn wel dingetjes en er zijn wel grofweg kaders waarbinnen het werkt. Maar je wil gaan zoeken wat er voor jou werkt. En daar is dus wat werk door jou te doen. En dat kunnen wij niet voor jou doen.
0: En dan wordt het echt iets persoonlijks.
1: Exact.
0: Ook.
1: Ja.

0: Heren, jullie werken niet alleen met de ademsessies. Jullie hebben ook een ijsbad.
1: Oh.
0: En een sauna, toch?
1: Ja.
0: Vertel, want daar ga ik op aan, zeg maar.
2: Ja, als we het over ontspannen hebben. Ja. Heb je wel eens in een ijsbad gezeten?
0: Ja, één keer. Dat vond ik wel een beetje heftig. Maar sauna is natuurlijk wel gewoon lekker relaxed.
1: Vind je de sauna zelf relaxed of het moment dat je uit de sauna komt, zeg maar?
0: Het moment in de sauna en als het dan helemaal stil is.
1: Ja.
0: En gewoon die warmte en gewoon lekker.
1: Maar als die nou echt heel heet is, zeg
0: maar. Nee, daar krijg ik het benauwd. Dan ga ik sneller ademen en dan wil ik eruit.
1: Precies. Uiteindelijk is die sauna natuurlijk ook gewoon stress voor je lichaam. Het is super heet. En zo'n ijsbad is dan weer super koud. Het is ook contrasttherapie. Dus die twee met elkaar afwisselen. Wij zetten het ook wel eens in het begin meer. Toen was het nog heel hip. Hip and happening om het ijsbad in
0: Wim,
1: te... Ja, dat heeft hij goed gedaan. Mensen in ieder geval bewuster gemaakt van de kracht van adem. Maar voor mensen die al heel erg... Zo kijken wij naar al best wel wat stress onder de leden hebben. Om dan ook nog eens...
0: in zo'n ijsbad te gooien, ja, het kan, is een beetje
1: kan te veel zijn. Ja, of ja, ook in de sauna. Soms kan je echt wel eventjes een dagje eraf liggen als je iets te lang erin blijft zitten. Ja. Of de temperatuur te heet is. Dus het is een hele mooie tool wel om acute stress te ervaren. Dus heel veel mensen leven in een meer sluimerende chronische stress. Daarom gaan mensen die vaak... veel aan hun hoofd hebben gestrest zijn. Plannen ze een dagje wellness.
0: Ja.
1: En op het moment dat je die sauna instapt, begin je te zweten en je voelt je lichaam ook. Dus het is al wel een mooi moment om iets meer met het lichaam te verbinden. Maar eigenlijk begint de ontspanning pas wanneer de sauna weer uitstapt en de stress, de warmte weg is. Dan voelt het lichaam, het is weer veilig en nu kan ik gaan ontspannen.
0: Ja.
1: Eigenlijk het vakantieverhaal waar we net een beetje om hadden, maar dan in een andere vorm. Dus een sauna werkt heel goed omdat het... een heel duidelijk begin
0: acute
1: heeft
0: stress,
1: en een heel duidelijk eind heeft. En hoe wij het ijsbad vaak inzetten is... we hadden het net al eventjes over je reactie kiezen... of in een reactief patroon schieten. En dat is iets wat je heel mooi kan trainen. Bijvoorbeeld in een ijsbad. Ja, erbij blijven. Dus aanwezig blijven in je lichaam. Voelen dat het super koud is. Voelen dat je misschien zo wilt gaan ademen, maar er heel erg voor kiezen om te vertragen, om te voelen, je adem steeds meer te verzachten, zodat ook het lichaam verzacht. Dus vaak zit je al echt in de vecht-vluchtstand, de schouders gaan omhoog.
0: Ik wil dit niet.
1: En dat wil je proberen te ontspannen. En dat is een mooie training om ook eens in je kracht te komen staan en te voelen van, ik kan veel meer fysiek dan dat ik denk. Dus het is best wel bekrachtigend. Het is een mooie manier om... wij gebruiken hem meestal dan meer als een mentale boost. Dan dat wij zeggen van ga het structureel doen. Dan zou je ook veel beter in wat minder koud water kunnen gaan zitten. En dan wat langer in blijven zitten. Dus even ter referentie bij de sauna's bijvoorbeeld een dompelbad rond de 12 graden. En als je echt een goed ijsbad pakt, dan ligt het ongeveer rond de 3 graden, zeg maar. Dus het is echt een enorme klap voor je systeem. Maar je kunt er dus wel heel mooi in trainen dat je van...
0: Zitten jullie inmiddels wel relaxed in een ijsbad?
1: Ja, het went nooit. Er zijn ook periodes dat je denkt van, nou, laat me lekker zitten. Ik heb er geen zin in. Maar je weet dat je het kan. Dat je in staat bent om jezelf te kalmeren. Maar het pakt je elke keer wel eventjes. Ja hoor, zeker.
0: Niks voor jou zeker, Frans? Nee, je houdt niet van kou.
1: Jullie zijn welkom om een keertje bij ons...
0: in het ijsbad te stappen.
1: Sauna, ijsbad. Ja. Dat is een beetje hoe we het gebruiken.
0: Ja, dus dat zijn tools die jullie inzetten.
2: Ja, je kunt hem een beetje dus ook zien. Het is gewoon een bak vol met stress. Of nou koud of hitte is. En zeker in het ijsbad kun je best wel mooi zien hoe mensen van nature reageren
0: op stress.
2: De ongemakken, de stressoren in het leven. Of ze er het liefst meteen uitvliegen en wegrennen. Of zich onwijs tegen verzetten. En dus in dat vechtmodus
0: komen.
2: Of zich gewoon compleet ervan afsluiten. Dus die kunnen er wel in zitten, maar niet in contact met zichzelf. Dus die dissociëren, zoals ze dat dan heten. En het is best wel interessant om daar dus eens bewust mee bezig te zijn als je op die manier dat ijsbad ingaat. In plaats van gewoon...
0: erin stappen en kijken wat er gebeurt. Ja,
2: precies.
0: Dus voor jullie is het ook een observatie, zeg maar, meteen. Van wat doet deze persoon?
1: Om iemand over zichzelf wat te leren. Het is niet per se goed of fout als je 10 seconden eruit stapt, Het is niet fout. Als je er 5 minuten in kan blijven zitten, is niet per se goed. Het is kijken van wat gebeurt er en hoe ga ik daarmee om. Dat is een hele mooie les voor iemand.
2: Ja, en zo doe je allemaal observaties. En in de adem gebeurt er precies hetzelfde. Als we met mensen een beetje gaan ademen en je ziet ze als ze... We vragen mensen wel eens om even hun ogen dicht te doen. En er zijn regelmatig die het gewoon te spannend vinden om hun ogen dicht te doen. Dus die gaan meteen naar het plafond kijken of om zich heen kijken.
0: Gluren.
2: Maar dat is dus ook weer zo'n teken dat je te oncomfortabel bent om eens contact te maken met hetgene wat er in je speelt. Dus je bent liever, ga je weer de buitenwereld opzoeken om niet met jezelf geconfronteerd te hoeven worden. Dus in die sessies zijn er zoveel aanknopingspunten waar je... Nou ja, iets leert over de persoon die je voor je hebt zitten.
0: En hoeveel sessies doe je dan gemiddeld met mensen? Want dat is, ik kan me voorstellen dat dit is niet in 1 workshopmiddag is dit gedaan, toch? Dit zijn meerdere sessies waarin je dan met mensen aan de slag gaat. Ja.
1: Nou ja, wij onze soort van signature workshop. Dat is dan een hele dag. Dus we beginnen om 10 uur 's ochtends. Dan doen we even lekker kopje thee of koffie waar mensen zin in hebben. En dan doorlopen we wat theorie, een hele hoop oefeningen. Dan gaan we een wat mooiere ervaring beleven. Dus een wat langere ademsessie. En dan, voor wie wil, kan je het ijsbad in na de workshop. Dus dat hoef je niet per se meerdere weken op voor te bereiden. Maar als je over het algemeen kijkt, de 1-op-1 trajecten die wij doen met mensen, daar doorlopen we ongeveer 1 week of 8 met mensen. Maar dat zijn mensen die dus al wat langere... Ja, worstelen klachten. Met bepaalde klachten, problemen. En ja, in die periode heb je wel voldoende tijd en aandacht voor iemand om ervoor te zorgen dat ja, misschien die automatische patronen weer wat...
0: En dat is dan een wekelijks moment? Of zijn het dan meerdere momenten in de week?
2: Wekelijks vaak. Of dat je hem iets langer uitspringt. Maar standaard is 8 weken. Minimaal 1 keer per week. En als iemand behoefte heeft, laat mij dit maar wat langer doen. Dan wordt het traject wat langer. Als in, dan komen de sessies wat verder uit elkaar te liggen. Dus dat is altijd een beetje passen en meten. Maar we willen 8 sessies met iemand hebben om echt verandering te kunnen teweeg te kunnen brengen. En daarna, aan het eind van die 8 weken, want het is soms niet genoeg. En dan is het aan de persoon of die verder wil in welke vorm dan ook. Maar bij de mensen, heel veel mensen kunnen we in die 8 weken een heel mooi traject neerzetten waar ze de rest van hun leven zelfstandig mee door kunnen.
0: En dan krijg je ook het nodige huiswerk, denk ik, toch?
2: Je moet wel wat doen, ja, zeker.
1: Ja, helaas. het is niet inderdaad van ik ga 1 keer per week even een half uurtje liggen of luisteren en even wat oefeningen doen. Nee, het
2: echte gros
1: van het werk wordt gedaan door jezelf.
2: Zonder ons.
1: Elke dag.
0: Elke dag oefeningen doen.
2: Ja, we vragen wel een dagelijkse investering van de mensen waar we mee werken. Als in... Ja, dat je aan de slag gaat met hetgeen.
0: Met dat olifantenpadje maken eigenlijk.
1: Ja, en als dat dus daarin dus ook weer niet per se goed of fout. Als jij dus merkt van ik kom er niet aan toe. Dan kan het misschien een probleem zijn met de manier hoe je je agenda indeelt. Hoe je plant. Maar het kan ook zijn dat je jezelf constant aan het saboteren bent. Van ik wil...
0: Maar er is toch altijd niet, wel een momentje net voordat je gaat slapen.
2: Precies, maar dan krijg je dus coaching dat je met mensen gaat kijken.
1: Ja, dus je kan wel op een gegeven moment kan je, wanneer iemand wel de beste bedoelingen heeft. Mensen heel veel mensen willen graag veranderen. Maar ja, op een onbewust niveau ben je jezelf misschien aan het saboteren om dat toch niet te gaan doen. En ook met de adem kun je dus die wat diepere lagen van iemands onbewuste patronen kun je ook wat meer aan het licht brengen. En daar kun je ze ook weer mee helpen en zo. Ja, is de adem eigenlijk altijd de ingang, maar kijk je gewoon waar de persoon nodig heeft. En in principe, iedereen heeft zijn eigen verhaal. En wij kijken gewoon van wat heeft dat verhaal, jouw verhaal, met de manier gedaan hoe je nu in het leven staat. En ja, daarbij kijken we naar de fysiologie, de psychologie. En helpen we mensen op zo goed mogelijke manier om wat meer plezier in het leven te krijgen. Want lekker ademen voor een goed leven, dat is een beetje ons motto.
0: Maar komen daar dan ook wel eens verrassende dingen uit? Ik kan me voorstellen dat in die 8 weken... je komt dan met een probleem, zeg maar, aan het begin. Maar misschien komt er aan het einde van al die sessies... door al die begeleiding... juist iets heel, een heel ander probleem, zeg maar, uit... daarvoor wat het onderliggende probleem was.
2: Ja, regelmatig. Ja. Zeer vaak zelfs, ja. En dat is alleen maar, leuk. En soms...
1: Ja, meestal is het niet inderdaad het werk. Maar waarom werk je eigenlijk zo hard? Wil je jezelf bewijzen? Voor wie? Weet je, het komt er zit altijd wel een laagje onder. Maar ik denk niet dat het... Je bent geen slapende honden aan het wakker maken. Je gaat gewoon naar de kern van het probleem. En het liefst zo snel mogelijk. Dus soms moet je daar ook, moet je best wel iemand gewoon even de feiten presenteren. Als je iemand telkens een bepaalde woordkeuzes hoort maken. Of iemand constant zichzelf

0: is de fout die ze altijd een soort van maken. En dan gaat het 2-3 weken goed. En zul je merken als ze daarna, ja, terwijl ze de beste bedoelingen hebben. Maar als dat voor jou een patroon is van altijd maar, ja, oké, let's go.
1: We gaan ervoor.
0: Ja, dan dat is wat je in die modus houdt.
1: Ja, dus weer niet goed.
0: Ja, ja, weer. Ja. Dus dat is heel interessant om gewoon lekker mee te puzzelen. Alle puzzelstukjes mooi
1: in elkaar vallen. Ja. Okay.

0: Ja, echt alle problemen die worden nu aan de jongens voorgelegd.
1: Even snel,
0: want wij vroegen ons af, doen jullie ook iets met kinderen?
2: En we hebben allebei kinderen, dus we oefenen wel om, Ruben zei het net al heel mooi, co-regulatie. Die kleine zijn nog niet zo heel goed in staat om zichzelf te kunnen reguleren. Dus daar heb je ook iets als, hoe heet het ook alweer? Die
0: maar baby's hebben toch heel goed, juist een hele goede buikademhaling al? Van
3: ze ademen wel lekker.
0: Ja,
3: precies. Alleen, wij leren allemaal op basis van eerder meegemaakte ervaringen. En zij beginnen nog echt leeg. En zij kennen hun eigen lichamelijke signalen kennen ze nog niet.
4: Nee.
3: Dus honger is gewoon op het begin een nieuw signaal. Ja. Daar raken ze van in paniek.
0: Huilen, ja.
4: Ja, dat merk je snel.
3: En wie hebben ze nodig? Mama of eventueel een andere fles?
0: Ja.
3: Sorry, mama.
0: Zo hard,
3: nee, dat wilde ik niet. Maar

0: eventueel iemand anders met een fles. Maar om dat signaal weg te nemen. Ik bedoel het niet zo.
1: Nee, ik weet het.
0: maar dat is hetgene wat er gebeurt. En langzaam maar zeker leer je dus ook jezelf reguleren als je opgroeit. Maar in die eerste 2 jaar...
1: Dan word je gewoon heel driftig.
0: Ben je nog heel erg ongereguleerd. Heb je dus nog heel vaak een extern iets of iemand nodig om je tot rust te brengen. En zeker in die periode is een niet gereguleerde ouder... zal dus waarschijnlijk ook niet gereguleerde kinderen hebben.
1: Ja, dus als jij stress hebt, dan zijn je kinderen
0: dan
1: dat...
0: Dan gaan je kinderen gaan dus meedoen. Dat herkennen we allemaal. Ja. Dat herkennen we allemaal wel.
1: Als je ergens naartoe moet en je moet snel en dan schiet je op.
2: Dat zijn
1: en dan gaat het nog langzamer.
2: Stribbelen, ja.
0: En het zo om dan naar die kinderen toe te bewegen. Toen mijn vrouw heeft 1,5 jaar borstvoeding gegeven. Dus de eerste keer dat ik mijn dochter een beetje zo 's avonds naar bed ging brengen met het flesje was 1,5. Maar dan deed ik mijn ademhalingsoefening tijdens de fles. Want dan was het begin van mijn avond. Want daarna was ik vrij.
1: Ja.
0: en werd ik zelf even heel relaxed. Maar sowieso dat zij tijdens die fles ook in slaap viel. Ja. Omdat ik ook heel rustig werd. Dus dat zijn allemaal, allemaal van die dingen. Hoe je het kunt inzetten. En je begon net over iemand van 3.
2: Dus ze luisteren ook heel erg naar je,
1: hart.
3: Dat is ook allemaal goed.
2: Je hoort je hartslag. Dus... Als je langzamer gaat ademen, gaat je hartslag wat naar beneden toe. Dus dat zijn allemaal dingen waardoor kinderen dus mee kunnen gaan in jouw ontspanning. En denk een essentieel onderdeel van elk pasgeboren kind. Maar ook de rest van het leven is dat je ze meegeeft hoe ze kunnen, leren omgaan met
1: stress.
2: Ja, stress of moeilijke emoties. Dus, en wanneer je merkt dat een kind echt zo'n soort woedeaanval heeft, in plaats van dan daar boos op te worden. Weet je wel, eerst even herkennen en dan vervolgens misschien zeggen, maar kijk me eens aan. Zucht eens even goed uit. En op die manier kun je wel ervoor zorgen dat er weer wat kalmte ontstaat. Dus dat zijn hele mooie dingen. En daar heb je hele leuke oefeningen voor. En daar zijn ook wel wat boekjes en e-boekjes over geschreven. Maar we hadden er net al eventjes eentje van. Elk kind kent dat wel, dat als je een paardenbloem ziet staan, dat je eerst even een soort van, paardenbloem, en dan ga je hem wegblazen. Dus een mooie soort metafoor is van, oké, ruik maar eens aan de bloem. En dan ga je die bloem zo ver mogelijk proberen weg te blazen. Dus ben je uitademing heel erg aan het verlengen. En dat is kalmerend. Dus dat zijn van die leuke kleine spelletjes die je kan doen. En bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Mijn zusje werkt in het onderwijs.
1: Woont bijna ook half op school. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Zo voelt het wel.
2: Ja, dan wanneer je gespannen wordt, omdat er een rekentoetsje wordt gepresenteerd, krijg je wat warmer, gaat je hart wat harder kloppen. Dus als je laat ervaren dat doordat je adem versnelt, ook je het wat warmer krijgt en je hart gaat kloppen, dan 1 plus 1, rekensommetje, is dan 2. Van als we dus... onze adem wat gaan vertragen, dan hebben we het tegenovergestelde effect. Kunnen we wat kalmer worden en dan vertraagt die hartslag wat. En is het brein wat beter doorbloed, dus zijn we ook in staat om dat testje of dat toetsje wat beter af te leggen. Dus je ziet al best wel dat daar in het onderwijs veel steeds meer
1: aandacht voor is.
0: En dat zijn nog wel allemaal individuen die er zich voor inzetten. En het zou mooi zijn als dat breder gedragen gewoon standaard aanbod zou worden. Dus dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. En daar zijn een hele hoop mensen mee bezig. Ja. Heel veel losse individuen die zorgen dat het bewustzijn dus omtrent
1: die
0: dingen
1: vergroot. Ja, meditatie wordt wel, tenminste bij mij, zoon op de basisschool doen ze ook wel eens meditatie of een yoga oefeningetje of zo.
0: Dus ja, het gaat. Ze zijn met mooie dingen bezig.
1: Deden wij vroeger niet, hoor. Nee,
0: zeker niet. Maar tegelijkertijd is de CITO-score begint nu in groep 1 ongeveer al om je oren te vliegen. Dus het is...
1: Ze moeten heel veel.
0: Exact.
2: Ja. Terwijl kinderen moeten eigenlijk niet zo heel veel. Toch?
1: Nee, gewoon lekker spelen en je huis slopen. Als dat nou te vallen in de microfoon, Klaas.
4: Oh, sorry. Over Joey Veerman, die zit nu in Duitsland. Maar daar zitten de kinderen in de opvang tot een 6e. Dan gaan ze pas naar school.
2: Ja.
4: Dus daar doen ze het spelenderwijs tot hun 6e. Maken ze zoveel mogelijk spelenderwijs. Leren ze lezen en rekenen. Gaan ze pas naar school als ze 6 zijn.
0: Ja. Ja, we hebben natuurlijk hier ook wel groep 1 en 2 waar je officieel nog niet leert. Ja. Dus waar het nog wel spelenderwijs onderwijs is of zo. Ja,
1: maar ze leren al zoveel. Ja,
4: terwijl in België moeten ze met de 3e naar school.
0: Dus dat is ook nog weer ook die... Dus ook daar, mijn moeder is toevallig Vlaams. Dus het ouderwets Vlaams onderwijs is, zat er strakker op. Dat is tegenwoordig denk ik ook wel iets anders.
4: Okay.
0: Maar ja, die leeftijden zeggen me vooral, zeg maar niet superveel, maar vooral wat er gedaan wordt rond die leeftijd in de klas. Inderdaad, dat is denk ik heel belangrijk.
1: Hey, als, want we zijn bijna aan het einde alweer van deze uitzending. Als mensen nou geïnteresseerd zijn na het horen van deze uitzending, hoe komen ze bij jullie terecht?
0: Kun je Rens WhatsAppen?
1: Ja,
2: ik kan,
1: ja,
2: kan op meerdere manieren. Maar een kijkje nemen even op onze website, lekkeradem.nl. En daar, zie je, daar kun je ook inderdaad een berichtje sturen. Mag ook gewoon ons mailen. Rens, apenstaartje, lekkeradem.nl. En voor Ruben. Ruben, lekkeradem.nl.
1: Of en info, ze sturen heel, veel, heel snel reageren ze ook.
2: Ja,
0: sowieso.
1: Ja.
2: en verder, ja, je kan ook natuurlijk als je in de buurt bent op Prins Eiland even langs hoppen. Als je denkt van ik ben in de stad. Maar dat is denk ik het makkelijkste.
1: En jullie hebben ook een digitale ademruimte,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, je kan je inderdaad een soort van aanmelden voor de club. En dan krijg je een aantal mailtjes met wat oefeningen. En daar vertellen we wat tips. En waar onze kijk op dus de 10 geboden van hoe wij ademhalen zien. En waarom het is iets moois is om actief mee aan de gang te gaan. En op Instagram natuurlijk ook. Dat is tegenwoordig
0: de
2: ook
0: sociale
1: een
0: sociale
1: kanalen. Zo, de socials.
2: Ja, de socials. Ja, dat is ook
0: zijn
2: lekker,
0: ook te vinden.
2: Ja. Lekker laagstreepje ademen.
1: Oké, okay, nou heren, dank jullie wel voor jullie komst. Helemaal vanuit verre Blaricum en Amsterdam.
2: Ja.
1: En ja.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Nou, ja, graag gedaan. Ja,
2: heel leuk.
1: We hebben het niet over die neusstickers gehad.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Moet hier gewoon de volgende keer weer terugkomen.
2: Volgend jaar.
0: Niet voor iedereen relevant.
2: Nodig ons dan uit wanneer de...
1: Als het kermis is.
2: Net te laat.
1: Ja, dan zit de klaphek dicht.
2: Oh.
1: Ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
12: Het is herfst en wij kleuren.

0: Zo, goedemiddag luisteraars hier bij Muziek van de Straat op deze 27 september, het jaar 2026. Dit is Muziek van de Straat tot 2 uur.
1: En wat gaan we allemaal doen? Nou, straks natuurlijk de muziekagenda, zoals u gewend bent. Peter Nierop is er weer bij met de wekelijkse column, zo rond de klok van 10 over half 1.
0: Ja.
1: En?
0: Het gaat niet over gehoorapparaat, hè?
1: Nee. Nee. Het gaat over politiek.
0: Dus we
1: krijgen nu een beetje de nabeschouwing van Prinsjesdag van Peter.
0: Daar was ik al een beetje bang voor, dat wel, ja.
1: En we hebben ook nog iets over de kinderboekenweek, zie ik staan. Het is natuurlijk kunstmaand in oktober.
0: Ja.
1: Dus ook daar gaan we het een en ander over vertellen. En de loflieveling.
0: Ja, de loflieveling.
1: Is dit keer weer een lokale. En we hadden het helaas nog over dat ik niet kon wachten totdat zij weer met nieuwe muziek zou komen.
0: Nou, ik zie jou weer genieten.
1: Ja, nou ja, ze heeft dus geluisterd straks dus in het tweede uur de nieuwe lof, een lieveling van deze week. En we beginnen zoals altijd met muziek uit de jaren 70. En in september 1978 stond de top 40 werkelijk waar vol met nummers uit deze film.
0: Okay.
1: Er is later ook een musical van gemaakt. En dan heb ik het natuurlijk over Grease. En wij hebben uitgekozen Frankie Valli.

0: Heerlijk uit de jaren 70 horen deze van Andrew Gold en Never Let Here Slip Away hebben we het over. Goed, we gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: En we starten met het onder de aandacht brengen van een nieuw cultureel initiatief in Middelie en het promoten van een van onze eigen radio- en tv-presentatoren. Samen met Stichting Kerkje Middelie wordt gewerkt aan de oprichting van Podium Middelie, een nieuw cultureel initiatief binnen de gemeente Edam-Volendam. Het project richt zich op de ontwikkeling van een kleinschalig, kwalitatief, hoogwaardig muziek- en cultuurpodium met een sterke focus op jazz en aanverwante kunstvormen. Ja, en als ik zeg jazz, dan verraad ik eigenlijk al gelijk over welke RTV Love presentator ik het heb. Want jij kan hem invullen. Als ik zeg jazz, dan zeg je...
0: Harry Hulskemper, ja.
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Op zondag 4 oktober mag hij het podium Middelie aftrappen met het draaien van jazzmuziek. En tussendoor kan er ook genoten worden van een live optreden van Root Twist. En dat is een instrumentale band uit Rotterdam, bestaande uit conservatoriumstudenten van Codarts die blues, rock en fusion met elkaar combineren. Dat allemaal dus zondag 4 oktober tussen 2 uur 's middags en 5 uur in het kerkje van Middelie. Een dag eerder, zaterdag 3 oktober, staat de PX in het teken van een onvergetelijke ode aan de vrouw in de muziek met om 8 uur 's avonds The Sound of Her. The Sound of Her is het muzikaal spektakel waarin een aantal van de mooiste Volendamme vrouwenstemmen en mannen van dit moment het podium betreden. Met topzangeressen als Nancy Guit, Lenny Guit, Tini Klauer, Anneke Bont, Sharon Tuyp en topzangers Frank Zwarthoed en Patrick Schokker wordt deze avond een ware viering van de vrouw in de muziek. Ook de Top 2000 Band en Genius zijn van de partij. En alsof dat nog niet genoeg is, opent de jonge talentvolle band Rewind de avond met een energieke support act. The Sound of Her is voor iedereen die houdt van goed muziek en een onvergetelijke avond uit. En voor meer informatie en kaartverkoop kun je terecht op www.pxvolendam.nl. En natuurlijk hebben we een van die stemmen die u die avond kunt horen op onze draaitafel liggen. Hier is Lenny met Colors.

0: Go Your Own Way was dit. En dat was van Jan en Nelly Keizer uit 2009 hier op de LV Radio. Goed, de kinderboekenweek komt eraan.
1: Jazeker. En die start op woensdag 30 september. En wordt ook gelijk een heel groot feest. Dit jaar is het thema Spot aan. En dan draait het er vooral om dat je in een boek eigenlijk kunt zijn wie je maar wilt. Bijvoorbeeld een beroemde zanger, een komiek of een echt podiumbeest. Wat zou jij dan graag willen zijn?
0: Nou, dat is wel weer een vraag.
1: Ja, dat is wel weer een vraag. Die zag je niet aankomen.
0: Nee, totaal niet, nee.
1: Ik denk dat jij gewoon Superman zou willen zijn. Of Spiderman.
0: Oh, dat lijkt me wel wat.
1: Ja. Ja. Nou, ik zou dan wel een prinses willen zijn.
0: Toch wel?
1: Ja, lijkt me wel leuk. Voor één dag of zo.
0: Voor één dag?
1: Voor één dag.
0: Goed verwennen en dan is het goed geweest.
1: Ja. Nou, tijdens de kinderboekenweek die tot 11 oktober duurt... is er van alles te beleven in de diverse bibliotheekvestigingen... in de regio Groot-Waterland. In de bibliotheek Volendam wordt samen met Your Talent... de kinderboekenweek op 30 september... tussen 3:15 smiddags en 5:00 feestelijk afgetrapt... voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Er staat een springkussen klaar. Je kunt je laten sminken en alleen of met je bestie op de foto in de fotoboot. En er zijn cupcakes om te versieren. De bibliotheek Edam staat op 30 september juist in het teken van de wat jongere kinderen. Kinderen van 3 tot en met 6 jaar kunnen aanschuiven bij het voorlezen en daarna zelf mooie boekjes kiezen. Het voorlezen start om 3:30 'smiddags. En op donderdag 1 oktober kunnen kinderen tussen 6 en 9 zich vanaf 2:30 'smiddags verkleden in de bibliotheek Edam. Om daarna op de foto te gaan en de foto daarna in te lijsten en te versieren. Nou, wil je nu weten wat er allemaal nog meer wordt georganiseerd in de bibliotheekvestigingen tijdens Kinderboekenweek? Of je aanmelden voor een van de activiteiten? Surf dan samen met je ouders naar www.bibliotheekwaterland.nl.

0: was Nick Schilder met Cold. En daarvoor hoorde je Iconic met Don't Touch. En Iconic, dat werd gevormd door alle Junior Songfestival kandidaten van 2025. En over Songfestival gesproken, de volwassen versie dan wel te verstaan. Nederland gaat dit jaar toch meedoen aan het festijn. Vorig jaar sloegen we over vanwege de deelname van Israël. En de Avro Tros die daarom niet deel wilde nemen. En ook dit jaar leken we over te slaan. Maar we gaan dus alsnog. Geen idee wie ons gaat vertegenwoordigen. We weten eigenlijk alleen op dit moment dat de NPO alles gaat coördineren. En we weten dat het Eurovisie Songfestival op 11, 13 en 15 mei in 2070 wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas. Nou, dat is alles wat we weten.
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd wie het gaat doen.
0: Nou, ik hoop stiekem toch eindelijk een keer Davina Michel. Want ze had een beetje een lege agenda in die tijd, dus het zou kunnen. Maar ja, goed, we horen het TZT wel. Wat we nu in ieder geval gaan horen, wat voor weer het vandaag wordt met Richard.
1: Ja goed, er waait een zwakke tot hooguitmatige wind uit het zuidoosten en het wordt iets warmer dan gisteren. Vanaf noord naar zuid wordt het zo'n 20 tot 24 graden. In het zuidoosten van het land is het lokaal 25 graden mogelijk. Later op de dag neemt het vanuit het westen bewolking toe. En vanavond kan het in het westen en vooral in het noordwesten een beetje regen vallen. Goed, we gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Deze week worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd rondom de Stationsweg en Kwadijk 157. Vanaf dinsdag 29 september wordt gewerkt vanaf de brandweerkazerne richting de Durkweg. De rijbaan wordt hiervoor afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers behouden doorgang. En dan zijn er ook nog werkzaamheden bij het Schouw. Want de provincie Noord-Holland werkt samen met de aannemer aan de voorbereiding van de nieuwe inrichting van het kruispunt aldaar. Als onderdeel van deze voorbereiding zijn een aantal wegafsluitingen noodzakelijk. Op dinsdag 29 september is de weg vanaf 8 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur afgesloten vanuit Purmerend richting Amsterdam, direct na de kruising met de Dollard. De weg vanuit Amsterdam richting Purmerend blijft open. Weggebruikers vanuit Purmerend richting Amsterdam volgen de omleidingsborden via de A7. En op woensdag 30 september is de N247 vanaf Broek in Waterland richting Amsterdam tussen 8 uur en de volgende ochtend 5 uur afgesloten. De weg vanuit Amsterdam richting Broek in Waterland blijft open. Weggebruikers volgen de omleidingsborden via de N244 en de A7.
2: Muziek van de straat.

0: Ja, dat was Jeroen van de Boom en Levenslang. En daarvoor die Robert Leroy en Doe Niet Zo Stom. En dat is ook weer een nieuwe single en dat is ook een 2.0.
1: Ja, dat klopt, want hij heeft hem al een keer eerder gezongen. En ja, dat was in de jaren 90. Dus hij vond het wel weer...

begroting rond te krijgen. Allereerst moesten de drie partijen er met elkaar uitzien te komen. En dat viel ze niet mee. Want hoewel ze het vertwijfeld probeerden te verbergen, was het duidelijk dat de VVD heel andere plannen had dan CDA en D66. Eelco Heijnen, baas over de nationale portemonnee, was van handen af van de hypotheekrenteaftrek en wees vooral vriendelijk voor de vermogens in box 3. En hij vond dat de miljarden die dat kostte ergens anders gehaald moesten worden. En dat vonden de vakbonden nou weer een heel slecht idee. Handen af van de WW en arbeidsongeschiktheid. Dat geld is opgebracht voor de werkenden, daar moet je met je poten van afblijven. Kortom, de toon was gezet en de stellingen waren ingenomen. En iedere politicus riep om het hardst: maak een keuze. Over links of over rechts. En ze roepen natuurlijk ook allemaal: kies mij, want alleen ik help het land vooruit. En ondertussen zat Wim Lex thuis aan de ontbijttafel tegen Maxima te mopperen dat ze daar in Den Haag wel een beetje haast moesten maken. Tenslotte moest hij op die derde dinsdag in zijn strakke pak de troonrede gaan zitten voorlezen. En hij was toch al niet zo'n held in dat lezen, dus even oefenen zou wel fijn zijn. Want hij had een pesthekel aan al die lollige filmpjes waarin hij struikelde over een woord. Maar ja, Jette en zijn maten vergaderden maar door en door en door. We weten het inmiddels allemaal. Wim Lex las het heel keurig voor, maar het verhaal was nietszeggend. Geen enkele knoop doorgehakt. En tot op de dag van vandaag zit de boel muurvast. Maar één ding onttrekt zich aan dit heen en weer gejojo. Het eigen risico. De ophef over het voornemen om er €460 van te maken was een beetje verstomd. Want de meerderheid daarvoor was heel ver weg. Maar nu blijkt dat de bijdrage toch omhoog gaat. Inflatiecorrectie. 10 jaar geleden is het eigen risico bevroren en die bevriezing stopt dit jaar. En dus wordt het €400 volgend jaar. En dat gebeurt automatisch, want het staat in de wet. En als die wet niet wordt veranderd, dan gebeurt dat vanaf nu gewoon elk jaar. En omdat we de inflatie maar niet onder controle krijgen, zitten we op die manier zo op die €460 die het kabinet toch al wilde. Dat eigen risico is net als de verkeersboetes. Alle deskundigen leggen elke keer uit dat de verhogingen geen enkel positief effect hebben. Meer eigen risico betekent meer zorg mijden en later hogere kosten om de schade te beperken. En hogere boetes zorgen niet voor beter gedrag en meer veiligheid. En het is goedkoper om eens iemand flink op zijn bek te timmeren dan nog net door rood te rijden. En als je dan nog een keer vergeet te betalen, dan moet je al gauw een tweede hypotheek nemen om je schuld af te lossen. Wij thuis zijn inmiddels op een leeftijd waarbij de lichamelijke ongemakken het een zekerheidje maken dat de eigen bijdrage in zijn geheel mag worden betaald. Elke 2 weken zitten we op zaterdagochtend gezellig aan de eettafel onze pillendozen te vullen. Mopperen over de enorme berg afval die dat veroorzaakt. Wat moet elk pilletje in zo'n doordrukstipje? Gewoon in een potje kan toch ook? En soms zijn die pilletjes zo klein dat je ze er alleen maar uit krijgt met een speciale pillendrukker. En dan moet je nog oppassen dat het kreng niet wegschiet. Het laatste dat je wil is dat de hond er vandoor gaat met een bloeddrukverlager of een maagzuurremmer. En ergens in april hebben wij weer volledig bijgedragen aan het financieel gezond houden van de zorg. Maar ik zei het vorige week al, dan kom je in het circuit van de hardhorende en dan is daar ineens de regel dat als je doof begint te worden, iets wat een audiciën heel objectief kan vaststellen en verklaren, je toch nog even naar een KNO-arts moet. Want dat kan wel een medische reden zijn. Dus daar zijn de verzekeraars overdreven bezorgd. Maar als een opticien -3 en +2 meet, mag ik gewoon een bril kopen. Maar misschien is daar ook wel een medische reden voor. Het is een beetje met 2 maten meten. Maar ik denk het te snappen. Mijn bril moet ik helemaal zelf betalen. Daar krijg ik alleen een paar centen van terug als ik me extra verzeker. Terwijl een gehoorapparaat voor een flink deel wordt betaald uit de basisverzekering. En die rekening is dus voor de verzekeraar. En ze zullen daar vast wel denken: als die KNO-arts iets ontdekt, dan hoeven we geen hoortoestand te vergoeden. Lekker bij de hand. Dan mag je toch de kosten vergoeden om te repareren wat die KNO-dokter heeft.

heeft ontdekt. En dat is vast veel duurder. Even rustig dan hierop. Jij raakt altijd geïrriteerd als je de wegen van overheid en zorg probeert te doorgronden. Dat moet je niet willen. Dat kan je ook niet. Je zo opwinden is slecht voor je hart. En één keer dotteren is wel genoeg. Zelfs de baas van DSW, de zorgverzekeraar die altijd als eerste de nieuwe premie bekendmaakt, is dit jaar het spoor helemaal bijster. Wel hoger eigen risico, geen hoger eigen risico, dat maakt voor zijn winkel nogal uit. En de premies voor de zekerheid maar verhogen, dat ziet hij niet zitten. Want dat treft alle polishouders. En met die laatste gedachte ben ik het helemaal eens.

0: Hendrik Iglesias en Pai Lamos. En daarvoor je mega All About The Money.
1: Na deze twee gigantische hits uit de jaren 90 gaan we een eind breien aan dit eerste uur van Muziek van de Straat. En dat doen we met een zangeres die in Amerika een nieuw record heeft gevestigd. Ik heb het over Ellen Langley. Zij staat met haar nummer Choosing Texas al 23 weken bovenaan in de Billboard Hot 100. En daarmee verbreekt de countryzangeres het voormalige record dat op naam stond van Mariah Carey en haar hit All I Want For Christmas. De 27-jarige Langley bereikte het record overigens niet in één reeks. De zangeres moest sinds februari zo nu en dan een andere artiest voor zich dulden. Maar inmiddels staat Choosing Texas sinds eind juni onafgebroken bovenaan.

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Het is herfst en wij

0: 1142 was dit. En Heaven in My Hands uit 1988. En daarvoor hoorde je ook Yes and the Only Way is Up.
1: Ook een hit uit 1988.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja, heerlijk. Ik heb wel een beetje mee zitten swingen hoor.
0: Ja, zeker, zeker. En zeker met Lovey 42?
1: Nou, vooral ook die eerste. Die vond ik ook wel lekker.
0: Oké. Hey, goed, welkom luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Tweede uur alweer. We gaan zo meteen ook over naar het theezakje.
1: Ja. Oh, die zijn we nog vergeten.
0: Die zijn we vergeten, ja. Dat dacht ik al, ja.
1: Ja, en ik heb dit keer stiekem op jouw kaartje gekeken.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja.
0: Dat heb je snel gedaan, want... Zeker als ik de cd ging pakken of zoiets.
1: Maar ik ben wel eerlijk, toch?
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Hij is wel heel leuk.
0: Oh ja?
1: Ja, vooral omdat jij bijna jarig bent.
0: Ja, dat dacht ik al zoiets, ja, inderdaad, ja. Hey, maar goed, we hebben ook natuurlijk de Love Lieveling luisteraars.
1: En daar ben ik heel blij mee, persoonlijk. Op 15 december 2025 bracht Mel VF het nummer Missing You live in het 538 radioprogramma Evers & Co. En eigenlijk zat iedereen toen te wachten op de officiële release. Deze kwam echter niet. Het uitbrengen duurde zelfs zo lang dat de band zichzelf op eigen social media kanalen begon af te vragen waar het nummer bleef. Na 9 maanden wachten is hij er dan eindelijk toch. De single release van Missing You. Het nummer gaat over het gemis van iemand die niet langer dichterbij is. En Mel schreef het nummer samen met Ton Dijkman.

0: Ja, dat was Anouk, luisteraars. En Are You Kidding Me uit 1999.
1: Ja, nee, ik neem jou niet in de maling. Zou niet durven.
0: Nou ja, oké. Okay. Dat zeg jij nu.
1: Nee, ik gaf het net toch ook eerder over dat theezakje.
0: Ja, oké. Maar ik bedoel nog andere dingen.
1: Ja, soms elkaar een beetje plagen moet kunnen. Dat houdt het leven leuk, toch?
0: Ja, zo is het ook. Ook wat leuk is trouwens de kunstmaand, hè?
1: Die staat er aan te komen en op woensdag 30 september wordt die feestelijk afgetrapt om 19:30 s'avonds in de PX in Volendam. En het zal een avond worden vol verdieping, inspiratie en ontmoeting. Onder het thema Ode aan de Vrouw komen 3 vrouwen van 3 verschillende generaties samen. Ieder met een eigen blik op vrouw zijn, kunst en geschiedenis. Illustrator en schrijver Roxanne Paalman, bekend van het boek Vrouw, neemt ons mee door de geschiedenis van de vrouw aan de hand van haar illustraties. Jenny Reinaars, voormalig conservator van het Rijksmuseum en initiatiefnemer van Vrouwen in het Rijksmuseum, deelt haar inzichten over de rol en zichtbaarheid van vrouwen in de kunstgeschiedenis. En de avond wordt compleet gemaakt door Anna Jonk, jonge maker en examenleerling kunst aan het Don Bosco College. Met muziek en een panelgesprek ontstaat een avond waarin verhalen, perspectieven en generaties samenkomen. Een passend begin van een kunstmaand waarin de vrouw in al haar kracht centraal staat. De entree voor 30 september is gratis, maar je moet je wel even aanmelden. En dat kan via de website www.cultuuredam-volendam.nl. Nou, de kunstmaand zegt het overigens al, dat het dus niet alleen bij deze aftrap blijft. De gehele maand oktober is er namelijk van alles en nog wat te beleven op kunstzinnig en cultureel gebied. Een kleine greep uit de komende activiteiten. In het Volendams Museum is een expositie waar werk van vrouwelijke kunstenaars die Volendam verbeelden in portretten, dorpsgezichten en scenes. En op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt er een open atelierroute plaats in Edam. Die start en eindigt in De Vermaning. In het clubgebouw van de ijsvereniging in Middelie kun je op zondag 4 oktober om 1 uur 's middags terecht voor een collageworkshop. Hiervoor moet je je wel even van tevoren opgeven. En de hele maand oktober is er een overzichtsexpositie met als kunstmaandthema Ode aan de Vrouw te zien bij Galerie Allee, gelegen aan de Raadhuisstraat 17 in Oosthuizen. En voor een ode aan de mode kun je op zaterdag 10 en 11 oktober en zondag 11 oktober een kijkje komen nemen in de kerk van Beets. En zo zijn er nog tal van activiteiten in de kunstmaand oktober. En voor de gehele agenda kun je terecht op www.cultuuredamvolendam.nl. Ja, en om maar gelijk in het thema te blijven, gaan wij niet naar Ode aan de Vrouw, maar Leven de Vrouw met Nick en Simon.

0: Dat was Fools met Going Back in Time. En met dit nummer gingen we ook daadwerkelijk een stukje terug in de tijd. Want het nummer is uit 1974. Maar we gaan gelijk weer naar het heden, naar het weer van vandaag.
1: Ja goed, er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuidoosten. En het wordt iets warmer dan gisteren. Van noord naar zuid worden zo'n 20 tot 24 graden. In het oosten van het land is het lokaal 25 graden mogelijk. Laat op de dag neemt het vanuit het westen bewolking toe. En vanavond kan het in de westen en vooral in het noordwesten een beetje regen vallen. Goed, we gaan over naar het verkeer met Monique.
0: Deze week worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd rondom de Stationsweg en Kwadijk 157. Vanaf dinsdag 29 september wordt gewerkt vanaf de brandweerkazerne richting de Durkweg. De rijbaan wordt hiervoor afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers behouden doorgang. En dan ook nog even naar regionale werkzaamheden. De provincie Noord-Holland werkt samen met de aannemer aan de voorbereiding van de nieuwe inrichting van het kruispunt Het Schouw. Als onderdeel van deze voorbereiding zijn een aantal wegafsluitingen noodzakelijk. Op dinsdag 29 september is de weg vanaf 8 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur vanuit Purmerend richting Amsterdam direct na de kruising met de Dollard afgesloten. De weg vanuit Amsterdam richting Purmerend blijft open. Weggebruikers vanuit Purmerend richting Amsterdam volgen de omleidingsroute via de A7. En op woensdag 30 september is de N247 vanaf Broek in Waterland richting Amsterdam tussen 8 uur 's avonds en de volgende ochtend 5 uur afgesloten. Weggebruikers volgen de omleidingsborden via de N244 en de A7. De weg vanuit Amsterdam richting Broek in Waterland blijft open.

0: Ja, 2009 was dit Thomas Bergen en Iedere Moment. En daarvoor hoorde je Gornen en Lise Roos, Omdat ik zoveel van jou.
1: Ja, en die draaiden we speciaal voor Stefan uit Velsenbroek.
0: Is dat ook weer een cover? Onze Gornen? Het lijkt er wel op, hè?
1: Celine Dion heeft het gezongen.
0: Ja.
1: En dit is dan de vertaling daarvan. Juist. De Nederlandse bewerking.
0: Ja, oké. Okay. En nu gaan we over luisteraars. Ja, goed. De rubriek Mag ik je theezakje verlenen? Mag

0: Nou zal ik hem maar aftrappen. Want ja, ik heb al toegegeven, ik had stiekem al op het labeltje gekeken.
1: Ja, ja. En hij, gemeen dit.
0: Maar hij is echt wel toepasselijk. Want jij bent bijna jarig, 3 oktober.
1: Ja, dat is weer zover. Ja.
0: Dan ben jij jarig.
1: Mm-hmm.
0: En de vraag is, aan welke verjaardag heb jij de leukste herinnering? Ja. Kom er maar in.
1: Ja, goed. Ik weet nog wel, 4 jaar geleden volgens mij was het. Denk het wel. Ik ben 54. Toen werd ik 50. En toen zijn wij op mijn verjaardag zijn we naar een vakantiehuisje gegaan.
0: Ja, want jij had zoiets van altijd maar datzelfde gezeik met in een kringetje zitten.
1: En juist op mijn verjaardag moesten we verkassen.
0: Ja, en toen hadden we de vakantie gepland.
1: Ja, precies ja. En dat staat er wel bij, want normaal gebeurt dat nooit in een vakantiehuis dat ik een verjaardag vier.
0: Nee.
1: Nee,
0: maar
1: toch?
0: Het begon eigenlijk al een beetje thuis, toch?
1: Ja, ook.
0: Want we hadden
1: zo'n speculaas Adam
0: voor je gekocht.
1: Ja, inderdaad.
0: En die kreeg je inderdaad al te zien dat wij vlak voordat we vertrokken.
1: Ja.
0: Even voor de luisteraars, we waren niet met z'n tweeën. Mijn tante was mee en mijn ouders waren mee. En natuurlijk de hond, hè?
1: En de hond.
0: Ja.
1: Ja. En goed, we hebben daar hartstikke leuk versierd ook. Met slingers.
0: Ja, jij moest even weg dat we daaraan kwamen.
1: Toen... En ik had totaal geen idee wat we gingen doen of zo. Want ik kom in ene weer binnen. En stond er gewoon een commerschotel.
0: Ja, we hebben lekker gekoemerd. Ja, dat klopt nog. Ja,
1: dan moet je ook even denken. Hè? Oh ja, dat is waar ook, ja.
0: Ja, ik bedoel, het is voor mij ook alweer een tijdje geleden. Dus,
1: ja, maar ik heb nog wel veel meer herinneringen over van vroeger. Dat je klein was, dat je de schoolvriendjes ging uitnodigen. Had mijn moeder allemaal van die leuke speelgoeddingetjes gemaakt. En dat is ingepakt. En dan gingen we bingo'en. In mijn kamertje. Met zo'n rond ding gingen we dan met die bolletjes.
0: Oh, oké.
1: Ja, dat is heel lang geleden, maar dat is altijd wel bijgestaan. En dat deze was vaker op mijn verjaardag.
0: Nou, wel gezellig, toch?
1: Ja, ja zeker. En mijn hele kamer is helemaal vol. Met kinderen en dat soort dingen, joh. Dat is wel mijn leuke herinneringen.
0: Hm.
1: En bij jou?
0: Ja, nou, ik moet heel

0: verjaardag was ik bij dat echtpaar. En toen had ze heel lief een klein taartje voor me gehaald. En een verjaardagsliedje opgezet. Eigenlijk helemaal niks bijzonders, maar het was zo lekker rustig.
1: Ja.
0: Dat ik zoiets had van... als ik later groot ben...
1: Wil ik dit zo blijven doen of zo?
0: Dan wil ik geen... Voor mezelf dan, hè. Geen drukke verjaardag meer.
1: Nee,
0: dan wil ik gewoon een klein ploegje en niet al te veel poespas.
1: Ja.
0: Dus ook alvast een hint, want ik wil volgend jaar 50. Ik wil geen Sarah in de tuin.
1: Oh, en, jammer. Dus die kan ik al wegschrijven.
0: En dat soort dingen. Ik wil ook geen taart met een hoofd erop. Want dat vind,
1: dat vind je niks, hè?
0: Dat vind ik vreselijk als iemand je hoofd eraf hakt. Dus dat wil ik ook niet, maar gewoon rustig.
1: Gewoon rust gewoon.
0: Gewoon lekker. Rustig. Ja. Ook geen zaaltje, want daar moet ik al helemaal niks van hebben. Maar gewoon lekker thuis, lekker gezellig.
1: Nou, ik vind het ook wel lekker hoor, als het niet zo druk is hoor.
0: Dus ja.
1: Want jouw familie is best wel groot.
0: Nou ja, het wordt wel steeds kleiner.
1: Het komt steeds meer
0: maar
1: aan.
0: Maar er komen er ook weer meer bij. Ja, dat is ook waar.
1: Ja, dus ja.
0: Maar ik hou inderdaad van klein en fijn. En ik heb echt zoiets ook van, mensen die ik normaal gesproken ook niet zie.
1: Nee, ja, ik begrijp dat.
0: Dan hoef ik dat ook niet op mijn verjaardag per se te hebben.
1: Nee. Want deze verjaardag die nu gaat komen, is ook gewoon rustig.
0: Jouw verjaardag, ja.
1: Vijf man of zo, zijn we vijf?
0: Ja, omdat jij het ook niet echt viert.
1: Nee. Vroeger vond ik het wel leuk, maar het is goed zo.
0: Maar ja, we vieren het in ieder geval wel, maar dan op onze eigen manier.
1: Zo is het ook, ja.
0: Wie er wel een heel feest van maken, dat zijn Bull and the Gang. Een 1980 schreven zij het nummer die uitermate geschikt is voor allerlei feestjes.
1: Ja, lekker.
0: Celebration.

0: La Bionda. One for you and one for me.
1: Nou, deze kan je ook wel opzetten tijdens een feestje, toch?
0: Nou, zoiets, ja. Want ik zing het lekker zelf in.
1: Handjes in de lucht.
0: Nou, ja.
1: Nou, trouwens, ik moet even lachen, want... Ja. Onze hond, we hebben precies op zolder waar we nu zitten op te nemen, hebben we één streepje zon wat naar binnen komt.
0: En ja, ik vind het wel knap dit.
1: Wie legt daarin?
0: Ja, dat vind ik knap.
1: Ja,
0: ja, Sepsie legt erin.
1: Met zijn hoofd, wie legt hij dus lekker te genieten van het zonnetje.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja. Ah ja, geef hem eens ongelijk, want er komen straks weer genoeg gure dagen aan. Hey, we zijn er alweer.
0: Ja, oh, ja, dat, ik zie het, ja, dat is wel weer tijd.
1: En we gaan afsluiten met een zanger die momenteel herstellende is van een operatie aan zijn stembanden. Ik heb het over Eros Ramazzotti. En vanwege dit herstel komen de concerten die gepland stonden voor april volgend jaar iets te vroeg. En wordt het een en ander verplaatst. En voor het concert in de Ziggo Dome houdt dit in dat deze nu op 5 april 2028 zal plaatsvinden. Dus was je van plan om erheen te gaan... Dan weet je dus dat het even wat later gaat worden. Hey, wij zijn er volgende week weer. Ik zou zeggen, veel luisterplezier nog bij Eros. Tot volgende week. Hoi, hoi.
0: Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij